0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugsmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim 50.000 euro aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de Straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest, omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugsporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van €50.000. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen-Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen-Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden.

0: daar draait het allemaal om, hè. Geld, geld, geld. Abba.
1: Ja. Wat gaan we hierover zeggen? Geld.
0: Maar er is veel volk wel altijd tekort. Elke maand weer.
1: Is nog een stukje maand aan je geld over.
0: Precies, ja. Eigenlijk moet het gewoon 2 keer per maand gestort worden. Hoe is dat?
1: Oh, dat zou geweldig zijn. Ik zou zoveel dingen weten wat ik daarmee zou doen op dit moment.
0: Ja, als je nog heel veel geld zou hebben, wat zou je dan doen, Anne?
1: Ja, een wereldreis maken.
0: Ja, echt waar? Waar wil je als eerste heen dan?
1: Nieuw-Zeeland.
0: Ja?
1: Ja, lijkt me geweldig.
0: Weekendje Nieuw-Zeeland.
1: Ja. Nou, lijkt me fantastisch. Echt ja? Meer van de wereld zien. Ja, ik zou wel een huis kopen trouwens.
0: Oh, kijk. Dat is wat wensen zegt. Dat moet wel 4 keer per maand gestort worden met salaris. En dan eerst even sparen. Ja. Ja. Ik zou wel een keer naar Australië willen. Nieuw-Zeeland weet ik niet zozeer. Ja, zeker wel een keer zou ik dat willen doen. Maar goed,
1: zouden we samen kunnen vliegen?
0: Dat is goed. Eerste stukje.
1: Stap jij uit in Melbourne en ik in.
0: Ja, precies. Ja. Ja, en dan zou ik van de oostkant van Australië willen bekijken. Heb ik wel mooi bij Brisbane en Cairns en zo. Dat lijkt me mooi. Queensland. En voor de rest, ja, ik weet het niet. Huiskopen heb ik pas al gedaan. Ja? Dus dat hoeft dan weer niet. Andere auto hoeft ook niet. Ik ben eigenlijk wel tevreden, hoor.
1: Oh, dat is wel goed om te horen. Goed zo.
0: Dit is Utrecht is wakker.

0: een van de grote hits van The Kings uit Engeland. En dedicated follower of fashion. Het is 6:13 geworden. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht, daar luister je naar. En goed dat je er bent. Heb jij de postbode al gezien vanmorgen?
1: Nee, ik niet. Soms, heel soms, zie ik er eentje voorbij fietsen.
0: Ja, hoe herken je die aan zo'n oranje hesje ook voor mij van PostNL?
1: Echt zo'n ouderwets postbode uiterlijk. Maar ja, wat ik wel vaker zie eigenlijk is horecaleveranciers op de tijdstip. Die dan de fust en zo bij komen
0: vullen. Oh ja, omdat jij natuurlijk in de binnenstad van Utrecht woont.
1: Die heb ik vanochtend weer gezien.
0: Bevoorrading.
2: Hallo, morgen.
0: Ja.
1: Hallo. Gaat dat dan om 6:00?
0: Dat heeft te maken met venstertijden, hè? Dat je alleen maar bevoorraden mag buiten, zeg maar, bijvoorbeeld tussen 9 en 5 of zo. Dan mag dat niet, of 9 en 6, misschien ook wel, weet ik niet, voor de grote steden. In ieder geval dat de belevering van groen met goederen, dat gebeurt voordat winkels open gaan, in elk geval. En dat er niet te veel publiek op straat loopt. Ja, jij loopt wel zo vroeg op straat natuurlijk, dus logisch dat jij mensen tegenkomt.
1: Nou, de meneer van Café de Potdekson Utrecht, die kent mij inmiddels al wel.
2: Hallo.
0: Ja? Iedereen, daar kom je ook geregeld tegen.
1: Ja, ook dat. Ja, dat is ook het probleem helaas.
0: Ja.
1: Ja, goed, dat is wel grappig om... Maar de postbode, die heb ik vanochtend niet gezien, maar die zie ik wel eens. Ja, jij ook of niet?
0: Maar geen idee wie dat dan is, weet je wel. Dat wisselt heel erg. We hebben een artikel op onze website staan, RTV Utrecht, en dat gaat over de postbode. Met name het verhaal in Zeist is dat, waar een postbode zeg maar een andere route aangeboden heeft gekregen. Sterker nog, die moet een andere route rijden van de baas. En dan zijn inwoners, de bewoners die hij al jaren komt, het niet helemaal mee eens. Die zeggen, hé, dat is een bekend gezicht en dat vinden we fijn en zo.
1: Ja, ze noemen hem zelfs superpostbezorger.
0: Nou, dat is wel
1: lief.
0: Ja, lief, maar dan is hij ook hartstikke goed natuurlijk. Ja. En accuraat en vriendelijk en zo.
1: Ja, vrolijke noot in de wijk, super attent, werkt heel hard. Ik zie hem altijd rennen met de pakketjes. Ah. Oh.
0: Kijk, ja, nou sowieso moeten van welke postdienst dan ook, van welk bedrijf dan ook, iedereen moet staat onder druk, heb ik het idee.
1: Nou hè, ze hebben een soort onmogelijk rooster, heb ik het idee.
0: Ik had van de week ook maandag een belevering bij mij in huis. En het was helemaal keurig op tijd. Een tijdslot kreeg ik in de middag. Nou, ze waren daar halverwege, dat tijdslot. Dus was prima. Maar dan moesten ze gauw uitladen. Ik zei, willen jullie nog wat drinken? Want er waren wat isolatiematerialen voor bij mij in mijn studio. En dan geef ik ze wat drinken. Het is warm en zo.
1: Oh, aardig.
0: Ja, we hebben geen tijd eigenlijk, meneer. Ik zeg, ja, maar geven jullie wel een blikje mee. Ja. Maar dat vonden ze hartstikke fijn. En ik ook prima. Maar ik bedoel, ze hadden geen tijd om eventjes een glaasje water te drinken.
1: Ja, zielig. Ja, die druk is zo hoog.
0: Ja,
1: dat
0: best
1: is
0: wel, ja. Maar de vaste postbode, nee, dat heb ik al heel lang niet meer. Ik heb geen idee wie er komt. Dit was onder aanvoering van Mahmoud. Dat kreeg ik dan van tevoren door. Wel een naam, dat vond ik wel heel aardig. Maar je zegt niet, hey Mahmoud, hoe is het met je? Want deze postman had ik nog nooit gezien.
1: Nee, je ziet er gewoon wel weer een andere de volgende keer.
0: Precies.
1: Meestal. Ja.
0: Dus postbode, mooi verhaal hierover, over die postbode in Zeist. En ken jij misschien ook wel een postbode, verdachten wij ineens? Of een pakketbezorger waar je waar je een goede band mee hebt, of die geregeld bij jou komt. Hoe vind je dat? Of heb je helemaal geen vaste postbezorger?
1: Ja.
0: En die vraag buigen we even om. En die staat op Facebook van Radio M Utrecht. Daar mag je op reageren natuurlijk. Vinden we heel fijn als je dat doet. Dus hoe zit het bij jou? Heb je een vaste postbezorger? Of helemaal niet?
1: Nou, leuk om ons weten dan. Dat kan in de app van RTV Utrecht. Trouwens kun je een WhatsAppje sturen. Of de Facebookpagina. Dan reageer je op de laatste post. En als je wil kun je ook mailen trouwens. Kan naar studio@rtvutrecht.nl.
0: Hou jij dat in de gaten dan?
1: Ja hoor.
0: Niet te veel mogelijkheden hoor. Je kunt ook rooksignalen geven. Een fax sturen, zeg ik altijd maar.
1: Je mag ook morsecode gebruiken.
0: Kan dat ook nog steeds? Zo zeg, we zijn nog steeds van alle markten thuis, dat blijkt wel weer. Goed, bereik ons hier bij Radio M Utrecht, vinden we fijn. Het is 6:40, we kijken zo meteen naar de voorkanten van de kranten.
3: Af en toe slaap je hier.

0: De zomer vier je bij ons.
1: Oh la la.
2: C'est un beau roman.
0: Dinsdag 14 juli, 14 juillet, de Franse dag.
3: Zing de hele dag mee met de mooiste Franstalige muziek.
0: We denken terug aan de fijnste zomervakanties van toen.
3: Een kaartje leggen met de buurtjes op die gezellige camping.
0: Woeste vakantieliefdes.
3: En zingend over de Route du Soleil. De zomer vier je bij ons met de Franse dag.
0: Dinsdag 14 juli, Radio M Utrecht.

Michel Fugain uit het jaar 1976 en Une belle histoire. En dat was ook het jaar dat we heel veel Franse muziek op de radio hoorden. En heel veel andere, vooral zomerse platen, want we beleefden in dat jaar een hittegolf, in Nederland ook. Denk ik nog eventjes aan terug, 1976. En ja, de Franse dag natuurlijk, hè, zit eraan te komen. Binnen een week is het zover. Sterker nog, volgende week dinsdag op 14 juillet. Zo noemen de Fransen 14 juli. Logisch. En dat is voor Fransen de nationale feestdag. En dat heeft alles te maken met de bestorming van de Bastille. Dat is geschiedenis. Dit ook trouwens. De Pet Shop Boys en Dusty Springfield.

Jackson. Eigenlijk moet ik zeggen nog dan de Jackson 5 uit die periode. Want dat waren ze met I Want You Back. En die naamsverandering, ja, die hebben ze doorgevoerd. De Jackson 5 werd de Jacksons. En toen kregen we allemaal solo-projecten natuurlijk van die kleine mannetjes. Die nog helemaal niet zo oud waren toen. En dan hebben we het over de 60s, de 70s, ja. Daar komen ze allemaal vandaan. Inmiddels is het 6:58 geworden. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met Robert-Jan bij ons in de studio. Die gaat zo vertellen waar hij naartoe gaat, waar hij op pad gaat en waar hij verslag van doet. Even een kort weerberichtje van Margot. Vandaag zijn er zonnige perioden in Midden-Nederland. Nog niet overal, dus even zonnig op dit moment. Er waait een zwakke en vanmiddag trouwens matige noordenwind. En vanmiddag wordt het een graad of 26. En dat is een stuk warmer dan gisteren. Geen idee waar we gisteren op uitgekomen zijn uiteindelijk. Maar ook dat gaan we even vragen aan Margot. Zometeen bij ons in de show. Utrecht is wakker, daar luistert hij naar. Met

0: McCartney en Hope, een hele hoop of Deliverance in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Nou, ik zei het net al, Robert-Jan bij ons in de studio. We hebben het even over koffie, lieve mensen, want we hebben een nieuwe koffiemachine hier staan.
1: Ja, en dat is er eentje.
0: Ja, jullie hebben hem al gezien gisteren, of jij in elk geval wel, Anne, gistermiddag, denk ik.
2: Ja,
0: Robert-Jan nog niet, denk ik, of wel? Of gisteren, heb je hem?
2: Ja, kijk, er zijn van die kleine dingen binnen op de redactievloer.
0: Ja.
2: Maar inderdaad, het is weer eens wat anders, ja. Een nieuwe koffieapparaat.
0: Het houdt je scherp ook. Maar ik kwam binnen vanmorgen en ik denk van, wat is dit, joh? Echt een verrassing.
2: Ja,
0: het
2: is wonderlijk. Ja.
0: Ja. Met een hele grote display. Ik bedoel, in mijn auto zit een kleinere display. Nou, dan is het echt dit, weet je wel. Het is ongeveer een kleine televisie wat erop zit.
2: Nou, ik moet zeggen, we kunnen daar uren over praten.
0: Ja, dat vind ik wel leuk eigenlijk.
2: Je hebt steeds meer handelingen nodig om gewoon een kop koffie...
1: Ja, maar die namen ook.
2: Diverse knoppen indrukken en ga zo maar door.
1: Het lijkt net alsof ik in een hele hippe koffietent sta als ik naar dat scherm kijk.
2: Wat dat betreft heeft de koffie natuurlijk een hele vlucht genomen. Hè?
0: Uh-huh.
2: Dus een simpele snelfiltermaling, dat is er niet meer bij voor weinig geld.
1: Uh-huh.
2: Dat zijn de meest hippe termen. Ik zag nu dirty cappuccino voorbij
1: die
2: komen.
1: Die hard espresso. Ja, maar red eye.
0: Ik heb het nog niet gezien in het display. Maar ja, dat is echt waar, hè? Jullie maken geen gein, hè? Dat staat
2: er echt geen geintje.
0: Dirty cappuccino.
2: Ja, het is geen geintje. Waar gaat het heen?
1: Ja. Alles voorbij zien komen.
2: Maar goed, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Maar jij bent nog, ik noem het dan maar ouderwets, maar ook ouderwets lekker ook als je het hebt over filterkoffie, toch?
2: Ja, dat is prima koffie. Ik weet nog wel, vroeger ook benzinepompen op de A28... gewoon even zo'n grote pot, even bijschenken. Hupsakee, een paar kwartjes bij wijze van spreken.
0: Ja?
2: Of 1,25 euro, weet ik wat.
0: Dus de man-vrouw achter
2: in ieder geval,
0: de kassa, die zet...
2: Tegenwoordig gaat het wel bijna naar de 4 euro natuurlijk... voor een bekertje koffie. En dat is wel significant.
0: Maar ja, ga je boodschappen doen in de supermarkt... dan moet je ook goed kijken naar de prijzen. Als je echt wil schrikken, dan moet je dat eens doen. Want de koffieprijs is ontzettend hoog geworden.
1: Ja, dat is niet normaal.
0: Dus logisch,
2: ja,
0: nou, bij de pomp is het ook duur natuurlijk.
2: Ja, maar goed, of al die smaken en al die liflafjes meehelpen... en een dingetje dit en een dingetje zo. En dan,
1: weet jullie wat bestel bij een koffiezaak? Met mijn moeder, als ik dan koffie ga drinken met mijn moeder. Een iced matcha vanille oat latte.
0: Ja, nou,
1: ze gaat altijd heel hard.
0: Ja, logisch toch?
2: Dat is een hele mond vol, ja.
0: Wil je het nog één keer zeggen? Het is een mond vol en dat smaakt wel heel lekker, denk ik, zoals jij het zegt. Zeg eens.
1: Iced matcha vanille oat latte.
0: Ja, ja.
1: Ja,
2: klinkt
1: vreselijk.
2: Ik
1: weet
2: het.
1: Moet iemand altijd heel hard lachen als ik dat bestel.
0: Ja.
2: Maar met een serieus gezicht.
1: Jij nou weer echt uit Utrecht.
2: Maar goed.
1: Ik snap het ook wel.
0: Maar dat kun je gewoon bestellen in het tentje waar je dan komt. Weet je,
1: zeker moeder. Bijna alle hier in Utrecht.
0: Ja. Nou,
2: maar ik wil niet te vervelend zijn, maar ik moet zo meteen wel eventjes...
0: Ga je de deur nog uit vandaag?
2: Ja, ja.
0: Want, wat ga je doen?
2: Ik ga naar het dorpshuis De Vaart in Linschoten... waar ze ongetwijfeld ook koffie hebben. Misschien wel inderdaad zo'n snelfiltermaling, een beetje jaren 70. Toen is het ongeveer gebouwd, dat dorpshuis. En er is veel om te doen.
0: Mm-hmm.
2: Al jarenlang. En dan was er goed nieuws. Want er zou een nieuwbouw komen voordat het dorpshuis helemaal nieuw... het oude gebouw gesloopt worden, was verouderd, et cetera. Maar er is een nieuw college aangetreden. En dat zorgt toch wel voor een kink in de kabel.
0: Want, dus er komt geen vernieuwing, of geen verbouwing, geen verandering?
2: Nou ja, alles was goed door de raad. En nu is eens het verhaal kennelijk dat er gezegd is... dat er is een fout in de berekening getreden.
0: Mm-hmm.
2: En we moeten er toch eventjes opnieuw naar kijken. Nou ja, het doet een beetje speeldoos in baren achtergaan. Dat is ook een hele langslepende kwestie.
0: Ja.
2: Met weer een andere raad en weer een onderzoek, et cetera, et cetera. Nu is er wel eindelijk duidelijkheid van een goed moet worden gekeurd... door de
0: bedrijf
2: van Baren dan, hè? Van de speeldoos, ook renovatie. En dit is ook iets wat eigenlijk al jaren speelt.
0: Ja.
2: Kortom, we gaan zo meteen naar het dorpshuis toe... om te vragen hoe de zaken, hoe de vork nou precies in de steel zit.
0: Even pols achternemen voor hoe de zaken ervoor staan dan.
2: Ja.
0: Ja.
2: En wat dan verder de plannen zijn. Zullen het echt laagdrempelig houden, zodat je een laagdrempelige inloop hebt.
0: Mm-hmm.
2: Maar zonder dat je meteen een kop koffie, om dat woord weer even te gebruiken, hoeft te drinken. Ook een krantje, kun je ook nog lezen daar. Dat moet zo blijven, vinden ze. Ja, hoe ziet de toekomst eruit? We gaan het vragen. Ook aan de wethouder, die rond 8:30... arriveert als het goed is.
0: Kijk eens aan. Nou, dan komt er alle duidelijkheid voor ons allemaal. Of dat dorpshuis in Linschoten nog levensvatbaar is. Voor wat betreft.
2: Nou, men vindt van wel. Dat volop actie, et cetera.
0: Activiteiten natuurlijk. Wel,
2: wat gaat het nou worden? Nieuwbouw? Of we gaan het gewoon eens allemaal vragen.
0: Nou, ben benieuwd.
1: Nou.
0: En ook hoe de koffie smaakt daar, dat laat je ons wel even weten natuurlijk.
2: Jij gaat alles weten. Ja.
0: Bijvoorbeeld, ja. Op naar Linschoten.
2: Ja, ik ga er vandoor. Ik zou zeggen, neem er nog één.

0: De Britse zangeres die eigenlijk altijd optrad op haar blote voeten. Dat was voor die tijd uniek. Tegenwoordig misschien eigenlijk ook nog wel, denk ik. Maar dat was heel opmerkelijk in elk geval. En zat leuke liedjes. Sandy Shaw horen we met uit 1965. Always something there to remind me. En hier komen ze weer. Margot Ribberink, de eerste keer vandaag. Ja. Er zullen nog vele entrees volgen. Goedemorgen.
1: Precies, en op blote voeten hoor.
0: Echt waar? Mag je graag op blote voeten lopen dan ook?
1: Heerlijk, ja, in de zomer wel. Ja, ja, heerlijk op blote voeten, ja.
0: Ik heb wel slippers aan. Ik vind het ontzettend lekker. Misschien heb je dat al gezien, maar gewoon dat ik graag teenslippers loop. Dat vind ik heerlijk. Dat vind ik lekker.
1: Ik het liefst op blote voeten. Dus vandaag net zoals de zangeres. Hoe heet ze ook alweer?
0: Sandy Shaw.
1: Sandy Shaw. Ja. Ja, op blote voeten. Nu. Ja, dat kan nu, hè?
0: Okay. Ja, dat is waar. Ja. Maar in de winter heb je graag. Je hebt ook bedsokken, heb je wel eens verklapt, toch?
1: Ja, dikke sokken. Ja,
2: graag. Okay. Ja, het liefst eigenlijk heel het jaar door, maar goed. Ja. In de zomer is het wel heen.
0: Alleen als ik het heel koud heb, dan hou ik mijn sokken aan s'nachts. Maar dat zijn er wel de sokken die ik overdag heb gedragen.
2: Nee.
0: Is dat vies? Ja, het is vies.
2: Die viezigheid van
0: het. Wat een gein, hè? Goed, in aanleiding van de blote voeten van Sandy Shaw en jou. Jouw blote voeten, ik zeg het dan maar zo, Margot.
1: Ja, het is echt wel blote voeten weer vandaag. Ja,
0: dat is wel waar. Nou, vertel, want ik heb natuurlijk al een weerberichtje van je gekregen met een vooruitzicht van 26 graden. Maar die zon die moet er wel even goed bij gaan komen.
1: Ja, maar dat gaat hij vandaag echt wel doen. Want we hebben een hele andere start, zoals in vergelijking met gisteren. En gisteren hadden we te maken met die Noordzeewolkenvelden, met de noordwestelijke wind. En die wolken die waren zo hardnekkig dat we eigenlijk op de meeste plaatsen de zon niet hebben gezien. Mm-hmm. Tot 7 uur gisteravond. Toen sprak ik Aart en ik zeg, nou, als jij nu naar huis fietst, dan komt de zon tevoorschijn. En dat was natuurlijk ook zo.
0: Ja.
1: Dus die wolken die zijn gisteravond naar het oosten weg gewimpeld. En afgelopen nacht is het op heel veel plaatsen onbewolkt geweest. Met op hier en daar een paar plaatsen nevel en mist. En de temperaturen zijn ook lekker gedaald. 14,5 graden bij Piet van der Mel uit Kamerik. Dus wat dat betreft een hele andere start dan gisteren. Alleen langs de oostgrens van de provincie, daar hangen nog een paar lage wolken. Die lossen ook weer op. Dus het wordt gewoon een mooie dag met lekker veel zon daarbij. En die temperaturen die gaan natuurlijk ook een stuk omhoog. Gisteren lukte dat niet, omdat we dus die lage bewolking hadden.
0: Ja.
1: En dat leverde temperaturen ver onder de maat op, hoor. 21,4 in de beeld, 21,1 in Kabau. En ik denk dat we vandaag overal naar zomerse waarde gaan. Sterker nog, zomers is dus 25 graden. En ik denk dat we in de beeld zelfs naar 26 graden gaan. Precies bij een zwak en vanmiddag matig windje uit een noordelijke richting.
0: Nou, dat klinkt allemaal positief ten opzichte van gisteren. Ja, het duurde lang inderdaad voordat die zon erbij kwam. Ik ga er nog even op inderdaad gisteravond. In ene was daar de zon, maar die was ook in ene weer weg. Had ik het idee dat het helemaal niet zo lang meer duurde. Maar ja, ik moet je ook zeggen, nu ik dat eigenlijk zo vertel. In mijn beleving was het zo, maar het was op een gegeven moment al heel gauw, bijna 10 uur. Het is natuurlijk nog best lang licht 's avonds.
1: Inderdaad, de zon die gaat ook vanavond pas om 10 uur onder. Dus we kunnen echt de volle dag genieten van die zon. Ook vanavond is dat zo. En vannacht blijft het helder. Dan wordt het 15 graden. En morgen beginnen we. Ja, precies. Een beetje aan de opmars aan de wat hogere temperaturen. En we gaan echt weer een warme periode tegemoet. Maar het wordt echt een hele andere warme periode dan die in juni. We gaan naar temperaturen morgen van 28 graden... en in het weekend van 29 tot 30 graden. Maar de lucht is veel droger. De nachtjes koelen lekker af. En de zon die is erbij. Dus wat dat betreft denk ik dat het voor de meeste mensen wel uit te houden is.
0: Ik denk het ook, Margot. Een weerspreuk kan ik je daarmee met een kop koffie erbij ook nog verleiden om straks nog even je zegje te doen.
1: Op blote voeten, ja.
0: Ja, dat vind ik prima. Dan doe ik straks de slippers aan. De slippers, de teenslippers. Margot, dankjewel voor nu. Tot zometeen dan weer, hè. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht met nieuws, weer, verkeer. En dat rijdt allemaal redelijk goed door in Midden-Nederland. Dat is goed, we houden het allemaal nauwlettend in de gaten. En we hebben fijne muziek en we gaan ons opmaken voor het volgende uur. Utrecht is wakker, zullen we zo'n dirty cappuccino nemen dan?
2: Oh ja, zeker. Die lust ik wel. Die hard espresso dan?
0: Ja, prima. Cappuccino. Ja, laten we maar doen. Nee, doe maar een espressootje, is goed. Dit is Jason Mraz op Radio M Utrecht. Radio.

0: is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis. En ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur. Radio M Utrecht.
2: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving, omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen: biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
3: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
4: Dit was een uittip.
2: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
5: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer. En standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. 7 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. 1 persoon is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Een aantal huisjes aan weerszijden werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Meerdere brandweerauto's zijn ingezet. Hoe de brand bij Wijk aan Zee kon ontstaan is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
9: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar ja, hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
8: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Plattner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt na gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
10: For that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
8: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Radio M Utrecht. De tweede uur van Utrecht is wakker met nieuws, weer verkeer. Zo meteen verkeersinformatie. Maar eerst het nieuws uit de regio. Kasper Kooij is binnengekomen. Goedemorgen, Kasper.
12: Goedemorgen.
11: Wat heb je in het nieuws?
12: De politie in Utrecht en de gemeente maken zich op voor de WK-wedstrijd Frankrijk-Marokko vanavond. Bij eerdere wedstrijden van Marokko was het onrustig in de stad. Oud-voetballer Leo van Veen is overleden. Hij was een van de beste spelers van FC Utrecht ooit. In zo'n 500 wedstrijden in de Eredivisie maakte hij maar liefst 174 doelpunten. Van Veen had Alzheimer en was 80 jaar. En bij het Prinses Maxima Centrum in Utrecht zijn ze enthousiast over een nieuw medicijn tegen extreme obesitas. Daar hebben ze mee getest en de resultaten die liggen er niet om. Die hoor je over een half uur.
11: Kijk eens aan, zeer benieuwd om te horen van jou hoe dat dan in elkaar steekt en wat dat dan is. Verkeersinformatie zoals beloofd van de ANWB voor Midden-Nederland of deze kant op komend. Vanuit Den Bosch naar Utrecht bijvoorbeeld. Het rijdt langzaam vanaf afrit Geldermalsen tot aan Knoopend Everdingen. 5 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig. En de A27 dan van Breda naar Utrecht tussen Nieuwedijk en Noorderloos. Nog voordat je de regio binnenrijdt, een kwartier extra. Dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden. Overigens kun je je reis niet meer vervolgen. Hè. Vanaf Knoopend Gorkum moet je de A15 op als je naar Utrecht wilt. Of helemaal om gaan rijden, maar dat doe je niet. Dat doe je via A15. En dan bij Knoopend Deil, dat is de kruising met de A2 naar boven toe richting Utrecht. Daar wat vertraging dus ook. We houden het in de gaten voor je en een goede reis. Namens ons, Radio M Utrecht.
4: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

0: CFM Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Ah, de 5 zit weer in de klok. 7:05. Goedemorgen, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met ons 2 uur met nieuws, actualiteiten, weerverkeer. En Robert-Jan Boy natuurlijk onderweg naar Linschoten. Voor degenen die er wat later bijgekomen zijn, Robert-Jan, waarom ook alweer?
3: Het heeft met het dorpshuis te maken, het dorpshuis De Vaart. Belangrijk voor de verbinding in het dorp, om dat zo te zeggen. Er zou nieuwbouw komen, daar waren allerlei plannen voor, goedgekeurd door de gemeenteraad. Maar met het aantreden van het nieuwe college is er als het ware een kink in de kabel gekomen. En over die kink gaan wij het uitgebreid hebben.
2: Oké, in Linschoten dus, onder de rook van Woerden, zeg ik dat goed?
3: Tussen Woerden en Montfoort. Het is gemeente Montfoort, Linschoten.
2: Ja, precies. Goed dat je dat nog even uit de doeken doet. Tot zometeen na 19:30 om daar meer over te horen.
3: Tot zometeen.
2: En dan gaan we ons bezighouden met een zomer die voor veel mensen betekent genieten. Maar niet voor iedereen natuurlijk.
4: Ja, anderen voelen zich juist eenzamer. En dat fenomeen heet zomereenzaamheid. Dat gebeurt als mensen bijvoorbeeld op vakantie gaan, je buren weg zijn, het gewoon wat stiller is op straat, en de hobby's stilstaan, de vrijwilligersclub ook niet actief is in de zomer. Ja, hebben sommige mensen daar last van. En daarom organiseert Stichting Thuisgekookt een grote buurtpicknick in Utrecht vandaag. Mm. Ja, daar gaan we zo meteen de mede-organisator Gabriella Colette over spreken.
2: In Utrecht is wakker, zometeen ook alle ruimte voor jou ten aanzien van de vraag die we stellen. Hoe is het met Ari? De postbode van jou. Of heeft hij een andere naam? Heb je een vaste postbode? Ja. Ja, daar zijn we wel benieuwd naar eigenlijk.
4: Ja, en wie is dat dan? En wat doet die persoon met jou? Waarom is het een bekend gezicht in de buurt? Hoe zit dat? Willen we weten? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.

0: a night, over een nacht. En ja, zo werd het ook gebruikt destijds door Veronica met een radioprogramma in de nacht van vrijdag op zaterdag. Toen heette het over een nacht dus. Over een night, december 1963. Dat was de herinnering ook aan de muzikale invulling met The Four Seasons bij Radio M Utrecht. Het is 7:14 geworden.
1: Ja, voor veel mensen betekent de zomer genieten en gezelligheid, maar voor anderen ook juist eenzaamheid. Ja, dat heet specifiek zomereenzaamheid. En daarom organiseert Stichting Thuisgekookt een grote buurtpicknick in Utrecht vandaag. En mede-organisator Gabrielle Colette van Stichting Thuisgekookt is hier bij ons. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En hoe groot is dat probleem eigenlijk, zomereenzaamheid? Hoeveel mensen hebben daar last van? Is dat uitgezocht?
2: Ja, 1 op de 5 Nederlanders geeft aan zich extra eenzaam te voelen in de zomer. Dat is een onderzoek van Rechten van Harten. En ook het Nationaal Ouderenfonds heeft onderzoek ernaar gedaan, waaruit blijkt dat meer dan de helft van de ouderen te maken heeft van zomereenzaamheid. En ook heeft Humanitas onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat wij Nederlanders het moeilijk vinden ook om bij een ander te herkennen dat het gaat om zomereenzaamheid.
1: Okay.
2: Dus dat het een probleem is, is wel duidelijk.
0: En het manifesteert zich met name dus bij ouderen, begrijp ik, voor een groot deel. Zitten die altijd dan in dit geval in een soort isolement, maar is dat dan alleen in de zomer?
2: Nou, ik denk dat heel veel mensen gedurende het jaar sowieso last hebben van eenzaamheid. Maar in de zomer gaan veel trekken buurten meer leeg, want mensen gaan op vakantie. Sportclubs of bridgeclubs vallen weg. Dus de vaste routines zijn er niet meer. Dat betekent dat die gevoelens versterkt worden in deze periode.
1: Ja, en bij die zomereenzaamheid, wat voelen ze dan? Wat hoor jij van die mensen?
2: Nou, ik denk dat het is een gevoel van zowel mentaal als fysiek. Dus we hebben het onderzoek al uit, dus je kan het niet goed zien. Maar het is een terugtrekken, een leegte, een somberheid, een gevoel van er niet meer bij horen en daardoor ook niet meer actief deelnemen aan de maatschappij. En dan helpt het eigenlijk heel erg om juist alweer het op te zoeken, door lokale initiatieven op te zoeken.
1: Ja, en zoals weer mensen... bijvoorbeeld jullie buurtpicknick. Hoe ziet dat eruit, die buurtpicknick?
2: Nou, het belooft een hele gezellige middag te worden. In Utrecht op het plein voor ons kantoor van Stichting Thuisgekookt. We verwachten zo'n 120 mensen en verwachten hele gezellige lange picknicktafels met heerlijk eten wat mensen zelf meebrengen. Dus we zijn een sociale organisatie waar we noemen onszelf een sociale maaltijdservice waar we buurtgenoten aan elkaar koppelen. Een aantal van onze koppels zijn ook aanwezig. Het zijn vrijwillige thuiskoks die wekelijks voor een buurtgenoot een verse maaltijd koken. Maar ook de ontvangers, dus mensen die wekelijks van hun buurtgenoot een verse maaltijd ontvangen, zijn aanwezig. Ook alle andere mensen uit de buurt. Nou, iedereen is welkom.
1: Nou, wat leuk. Ja, en je noemt al heel mooi wat jullie doen bij Stichting Thuisgekookt.
2: Ja.
1: Ja, ja. Merken jullie dat er meer mensen zijn die dit nodig hebben?
2: Ja, we weten dat er een groep van 450.000 Nederlanders in aanmerking komen voor onze stichting. Want we zijn er voor mensen die vanwege ziektijd, de leeftijd of een fysiek of mentale beperking niet meer in staat zijn om elke dag zelf te koken. Dus we koppelen diegene aan een buurtgenoot die met liefde een portie extra koopt. Veel mensen weten ons te vinden, maar een groot deel ook nog niet. Dus vandaar is alle aandacht heel erg fijn en heel erg welkom.
0: En zitten jullie ook verlegen om vrijwilligers, dus zeg maar thuiskooks zelf? Of gaat het alleen maar om mensen die zich aanmelden? Dan zijn er voldoende mogelijkheden dat mensen maaltijden krijgen?
2: Ja, beide. Nou, momenteel hebben we 20.000 thuiskoks die bij ons aangesloten zijn. Maar je moet het voor je zien, we opereren landelijk met een focus in ruim 35 gemeentes waar we een subsidierelatie hebben met de gemeente.
0: Ja.
2: Maar het is echt een vraag-aanbod-principe. Dus wij willen zo graag dat mensen zo dicht mogelijk bij elkaar wonen. Dus we hebben veel thuiskoks, maar omdat het zo'n specifieke matching is op zowel afstand als ook eet- en kookwensen. Uh-huh. Het is voor ons super fijn en heel belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen zich aanmelden. Zodat we die persoonlijke match zo goed mogelijk kunnen maken.
0: Precies.
2: Dus zowel thuiskok zijn enorm welkom, maar...
0: Ik zit te denken, want als ik bijvoorbeeld vanavond een lekkere salade ga maken, denk ik, ik kan het voor 2 maken, maar ik kan het ook voor 4 mensen maken.
2: Nou ja.
0: Dat is een idee, maar ik proef uit je woorden wel dat je een soort verband wil hebben, een soort verbondenheid wil hebben tussen de mensen die dan koken en de mensen die deze maaltijden krijgen.
2: Exact, ja. Het gaat dus eigenlijk om verbinding leggen via een maaltijd. Dus het is, kijk, als je zegt, hey, ik heb een salade die ik ga maken en ik deel met een buurtgenoot, nou, dat kan ik alleen maar aan toejuichen, dus doe dat vooral. Uh-huh. Maar bij ons draait het echt om een langdurige matching. Dus je wordt als buurtgenoot aan elkaar gekoppeld, waar diegene echt wekelijks een portie extra kookt. En het fijne is dat je, ja, als je weet dat er elke woensdag een maaltijd voor je gemaakt wordt, dat het een routine is, een moment van dat terugkomt, een moment van contact, wat heel belangrijk is. Ja, dat gaat ook heel erg die gevoelens van eenzaamheid tegen.
1: Ja, goed. Hey, en bij de buurtpicknick waar je net al over noemde, dat zijn 120 mensen komen daarop af. Ja. Ja, weet je al een beetje wat er op tafel gaat staan of is dat nog een verrassing?
2: Dus deels weten we wel natuurlijk. We organiseren het samen met Plus en Nepal. Ze komen alle lekkere fruit halen, maar we vragen ook iedereen om zelf iets mee te nemen. Mm-hmm. Dus dat we ook hebben wat verbinding, of eten zorgt voor verbinding. Dus hoe leuk is het als iedereen zelf iets meeneemt. Dus denk aan salades, kiesjes, naar alle heerlijke hapjes. Er is een plek voor kinderen om zich te vermaken. Verwachten lange tafels. De dag wordt geopend door Nadia Zourali. Zij is kok en ook culinaire schrijfster. Presentator, dat is heel erg leuk. En ook Kim, finalist van Heel Veel Bak van 2 jaar geleden, gaat live cooking doen. Dat wordt één groot gezelligheid en
1: goed. Zijn er nog plekken vrij om te komen?
2: Ja, zeker. We hebben nog een aantal plekjes vrij, dus voel je vooral vrij als je in de buurt bent van Utrecht om aan te schuiven. En meer informatie kan je vinden op onze website, op www.thuisgekookt.nl/picknick. En daar kan je ook aanmelden.
1: Oh, hartstikke goed. Nou, Gabriella Colette van Stichting Thuisgekookt over de buurtpicknick die vandaag in Utrecht gaat plaatsvinden. Dankjewel voor dit gesprek en heel veel plezier vandaag.
2: Jullie ook heel erg bedankt en een fijne dag.
0: Jo, dankjewel, Gabriella. Dag.
3: Zomer vier je bij ons.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.

0: even zoeken naar de Searchers, maar ik heb ze gevonden. En dit nummer kwam uit 1964 van deze mannen. De Searchers en Needles en Pins uit de jaren 60, dus wat leuk. En ja, vanavond weer die avond van de nostalgie. En vanmiddag trouwens Studio 60's. Alleen maar jaren 60 tussen 2 en 3 bij Radio M Utrecht. Zometeen wordt het 19:30 en dan is er alle ruimte voor Casper. Nu trouwens ook al een beetje. Voor het nieuws uit de regio.
1: Ja, Leo van Veen is overleden. Hij wordt gezien als een van de beste spelers die FC Utrecht ooit heeft gehad. Hij staat nog altijd in de topscorers top 10 van de Eredivisie. Hoor je zo meteen weer over.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Het is 19:30, dit is Radio M Utrecht. En het nieuws uit de regio door Casper horen we. Want Nederland is uitgeschakeld, maar toch, hè, Casper, zijn we hier nog wel bezig met dat wereldkampioenschap voetbal.
1: Ja, Utrecht maakt schop voor de WK-wedstrijd Frankrijk-Marokko.
0: Vanavond op 10:00.
1: Precies, na de onrust bij eerdere wedstrijden van Marokko evalueert de gemeente wat er is gebeurd en pakt de aanpak aan. Het is niet duidelijk hoe, in veel grote steden blijft dat namelijk geheim. Die wedstrijd is inderdaad om 10:00. Bij het Prinses Maxima Centrum in Utrecht zijn ze enthousiast over een nieuw medicijn tegen extreme obesitas. Het gaat om een middel voor patiënten die te zwaar zijn door hersenschade na een tumor. In Utrecht deden ruim 10 kinderen mee aan het onderzoek naar het spul. En de resultaten liegen er niet om. Ze hadden minder honger en vielen flink af.
9: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren. En sterker nog, ook het leven van hun broertjes en zusjes en hun ouders normaliseert.
1: Een telefoonwinkelier in Utrecht hangt 1 jaar cel en een boete van €100.000 boven het hoofd voor witwassen. Volgens justitie wisselde hij grote hoeveelheden contant geld om in bitcoin en verkocht hij versleutelde telefoons aan criminelen. Bij een inval werden tientallen duizenden

0: euro's gevonden. Een van de beste spelers van FC Utrecht, die is niet meer. Leo van Veen is gisteren overleden in Woerden. Hij had Alzheimer. Hij speelde bijna 500 wedstrijden in de Eredivisie en maakte toen 174 doelpunten. Leo van Veen was 80 jaar. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Vandaag zon, een beetje wind en 26 graden.
1: Mooi vooruitzicht toch, qua temperatuur ook. En een beetje zon erbij, dus hebben we niet zo te klagen, denk ik dan.
0: Denk het ook niet.
1: Dankjewel voor het nieuws. Tot zometeen weer bij ons in Utrecht. Is Wakker Kasper. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Dat begint op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen. Maar liefst 20 minuten extra reistijd. Dat zijn ook de omrijders, van de A27 is dicht vanaf Knoopend Gorkum in de richting van Utrecht vanwege de wegwerkzaamheden. Vertraging is er ook op de A28, Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Donder. Afrit nummer 3 is dat en Utrecht 10 minuten extra. En de laatste melding komt van de Provinciale weg N201 van Hilversum richting Uithoorn. De ANWB meet een kwartier tot bijna 20 minuten extra reistijd tussen Afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot.
2: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
3: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
4: Duo Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
5: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
6: Utrecht is wakker met

0: The Cats en Let's Dance op deze donderdagochtend. Het is de 9e. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Er komt duidelijkheid, maar ook onduidelijkheid op een gegeven moment. Het is niet te geloven. Na jaren van de onduidelijkheid leek namelijk alles in kannen en kruiken voor de bouw van een nieuw dorpshuis in Linschoten. Maar na het aantreden van het nieuwe college is er toch een kink in de kabel gekomen. En dat houdt de gemoederen behoorlijk bezig in het dorp, bij Woerden, tussen Woerden en Montfoort om precies te zijn. Verslaggever Robert-Jan Boy die zoekt het voor ons uit vanmorgen. Goedemorgen Robert-Jan.
1: Ja, goedemorgen.
0: Zit jij in het dorpshuis De Vaart?
1: Ja, we lopen nu een beetje rond. Dat wil zeggen vrijwilligerscoördinator Haaghoort en de verslaggever. We kunnen misschien even buiten kijken. Ik vroeg net van hoe zit het hier met het pleintje? Want het is een soort echt een plein waar we hier zijn. Ja. Omringd door, wat zal dat zijn, woningen, jaren 70. Dit lijkt me wat nieuwer.
2: Lindewaard aan de rechterkant is inderdaad nieuwer.
1: Ja. Supermarkt aan de overkant. Ja. Speeltuintje met een skatebaan.
2: Klopt.
1: En links, wat is dat?
2: Dat is de brede school. Dus die is vanuit 2013. Dus hier zitten twee scholen en een cultuurhuisbibliotheek.
1: Ja, en hier, welkom dorpshuis De Vaart. Ja. Een beetje een laag gebouwtje. Ja. Als we een beetje naar achter gaan, dan moet hier nog een sporthal zichtbaar zijn.
2: Nou, die zit hierachter, dus die kan je niet vanaf hier zien.
1: Dan moeten we binnendoor, toch?
2: Ik denk dat we echt binnendoor moeten lopen. Ja.
1: Ja, en dit ademt echt de sfeer van de jaren 70. Een beetje laag plafond. Overal tafeltjes, stoeltjes. Van die echt die houten tafels. Hier drie biljarts in het midden.
2: Ja, twee biljarts en een pooltafel.
1: Wordt er gebruik van gemaakt?
2: Absoluut, ja. Ik denk 3 dagen in de week dat er bijna 20 man s'ochtends staan te biljarten, wat ouderen. En dan s'avonds competitie.
1: Hier een bar.
2: Ja, dat kost je een rondje van de zaak, hè?
1: Laten we niet hopen dat het de laatste ronde is.
2: Nee.
1: Dartboard, en dan gaan we hier rechtdoor.
2: Gaan we hier rechtdoor?
1: Gaan we er even open doen. Ja. Oh, kijk eens.
2: Kijk, en dat helemaal is het verlicht. Van het dorpshuis, een hele grote mooie theaterzaal.
1: Rechts een podium,
2: ja.
1: Parketvloer.
2: Ja,
1: en
2: heeft onderhoud nodig.
1: Stoelen. Hè, maar, ja, alles heeft onderhoud nodig, alles ziet er oud uit.
2: Ziet er geleefd uit. En,
1: Maar het is wel een mooie zaal.
2: We zijn er heel blij mee.
1: Ja,
2: absoluut. Dus er gebeurt heel veel en het is hier altijd gezellig. Dus wat dat betreft, zeker nog de tweede ronde waard.
1: En de tweede ronde waard, dat was, het heeft jaren geduurd voordat echt dat duidelijk werd dat die tweede ronde ook nodig is. Hè? Want
2: klopt.
1: Het zou bijna gesloopt worden allemaal jaren geleden.
2: Het is
1: een soap.
2: Nou ja, dat wel. Het is goede tijd is net iets langer, maar wij zijn vanaf 2013 ongeveer al bezig met nieuwbouw. En steeds dreigt het weer te lukken en dan toch weer net niet.
1: Ja, wat zie je erachter?
2: Ja, geen idee. Het is omsluitloosheid of toch weer kosten. Wat er helemaal achter zit, dat krijgen we de vinger niet achter.
1: Maar het is begonnen toen de uitbaatster, zoals dat genoemd wordt, ermee gestopt is. Hè?
2: Ja, toen zijn wij begonnen met het dorpshuis zoals het nu is. Zijn we begonnen met vrijwilligers erbij te betrekken. Hebben het opgeknapt, likje verf gegeven, plafonds gedaan.
1: Ja.
2: Een nieuwe vloerbedekking, dat is al inmiddels weer een beetje achterhaald. Ja. Maar toen zijn we echt het dorpshuis zoals nu is begonnen.
1: Is er discussie geweest destijds over het bestaansrecht?
2: Ja,
1: wat de belangstelling was?
2: Ja, absoluut. Nou ja, toen de vorige uitbater stopte, toen wilde de gemeente het gewoon sluiten. Dat was een commercieel nog iets.
1: Maar ze zeiden van, er wordt niet genoeg gebruikt.
2: Er wordt niet genoeg gebruikt en uiteindelijk zijn wij eigenwijs geweest.
1: Ja.
2: En inmiddels steeds meer vrijwilligers. En elke vrijwilliger brengt zijn eigen netwerk mee.
1: Ja.
2: Dus er komt steeds meer reuring. En er komen steeds meer verenigingen, clubjes die het dorpshuis weten te vinden.
1: Biljarten, ik zag daar een koersbal voorbij komen op een draaiend scherm.
2: Ja, we hebben hier niet die scherm waarop alle activiteiten voorbij komen. Nou, we hebben inderdaad ook sinds die tijd twee biljarttafels. Nou, een biljartvereniging van 50 leden.
1: En je kunt de hele dag terecht.
2: De hele dag. Ja,
1: ja.
2: Vanaf 10 uur 's ochtends, dus dan zijn we open. En alleen maandag tot 6 uur en de rest gewoon tot 12 uur 's avonds.
1: Nou, en volle plannen voor nieuwbouw.
2: Absoluut. Hele mooie plannen. Ja, hele mooie tekeningen.
1: Helemaal nieuw. Alleen dorpshuis of de sporthal?
2: Nee, de sporthal die blijft staan. Maar de sporthal is nog goed genoeg.
1: Ja.
2: Dus die blijft staan en de rest wordt allemaal nieuwbouw. Dus,
1: maar zie, een nieuw college.
2: Nieuw college, nieuw besluit.
1: Worden gezegd.
2: Ja,
1: een fout in de berekeningen?
2: Nou ja, dat was de laatste raadsvergadering met het oude college. Dus toen kwam wethouder Jonkers, dat was de projectwethouder. Die vertelde dat er door de financieel wethouder een fout in de berekeningen was gevonden.
1: Mm-hmm.
2: Dat is inmiddels een maand geleden. Ja, en het vreemde is, we weten nog steeds niet wat die fout is.
1: En de zaak moet opnieuw bekeken worden.
2: En de zaak gaan ze helemaal opnieuw bekijken. Dus dat wordt Q4. Dus eind van het jaar weten ze meer. En het hele zure eraan is dat de tekeningen waren klaar. De architect zou het bestek gaan schrijven. In september zou de aanbesteding doen. Dus dan zouden we een aannemer kunnen gaan kiezen. En
1: er is veel onderzoek verricht.
2: Er is veel onderzoek verricht, ja.
1: Het heeft waarschijnlijk veel geld gekost.
2: Ook dat. Nou ja, goed, ook gedurende 2013 al. Want ik denk dat we inmiddels 7 projectleiders hebben gehad.
1: Ja.
2: Dus die er steeds weer opnieuw de kar proberen vlot te trekken.
1: Maar is dat nog nadrukkelijk gevraagd wat die fout dan is in de berekening?
2: Ja, een paar keer. Maar dat is nog steeds niet boven water. En dat is het vreemde. Want ik denk, als je een hele grote fout vindt, dan kan je vragen, joh, kijk mee. Maar dat ook niet.
1: En als de angst dat alles op de lange baan geschoven wordt, nieuwe onderzoeken, et cetera, dat het...
2: Nou ja, uiteindelijk, wat de progressieve koord nu gezegd heeft, is dat binnen 3 jaar krijgen we een nieuw dorpshuis. Maar ja, dan moeten ze zo hard aan. We hebben er niet heel veel vertrouwen in.
1: Nog even voor de duidelijkheid, want er staat nu een dorpshuis, inderdaad. Gedateerd, wat donker, besmeurde vloerbedekkingstegels, zeg maar. Maar kan het niet opgeknapt worden met een likje verf?
2: Ja, alles kan. Kijk, we willen het ook heel graag doen, maar op een gegeven moment, het is op. En we zijn nu echt gewoon met allerlei dingen aan het lappen. En dat is niet goed.
1: Kortom, die nieuwbouw.
2: Die nieuwbouw is...
1: Want we zijn er niet voor niks gekomen.
2: Klopt,
1: ja. Nou, we gaan zo meteen reactie horen van de wethouder.
2: Ja,
1: als het goed is, komt hij naartoe. Misschien kan het geheim dan ontrafeld worden.
2: Nou, laten we het hopen dat hij het voor elkaar krijgt.
1: Nou ja, we gaan ons uiterste best doen.
2: Ja.
0: Zometeen in het volgende uur. Utrecht is wakker natuurlijk.

0: Want ik heb ze een tweetal keren mogen interviewen. In het verleden, lang geleden ook inderdaad al.
1: Oh.
0: En ik kwam ze later nog een keertje tegen in Rotterdam.
1: Ja.
0: En hele leuke jongens. Gewoon hele open allemaal. En leuke, goede muzikanten, goede zangers. Kortom, de groep Replayers uit Nederland. En Gordon erbij. Nou, me love you. Tot zover. De liefde en ik hou van jou. Want dat betekent het eigenlijk natuurlijk.
1: Ja,
0: als je het zo even vertaalt. Hoe is het met de postbode eigenlijk?
1: Ja, goede vraag inderdaad. Want dan stel je een vraag en dat is... Ja, wie is jouw vaste postbode of pakketbezorger? Ja, ze zijn vaak een bekend gezicht in de buurt. En we zijn benieuwd hoe dat bij jou zit. Ja, dat vragen we in de aanleiding van een verhaal wat wij hebben gemaakt... over een postbode in Zeist. Die krijgt een andere route toegewezen van zijn opdrachtgever. En daar zijn de mensen in de buurt niet zo blij mee. Want ja, hij is dus dat bekende vertrouwde gezicht in de buurt. Mensen maken een praatje met hem. En ze noemen hem zelfs een superbezorger. Ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat het jammer is... dat zo iemand verdwijnt uit het straatbeeld van je buurt. Nou, de vraag is dus, wie is jouw vaste postbode? Heb je die? Nou, er zijn ook mensen die hebben gereageerd. Nou, Johanna die zegt, ja, ik heb in Gouda nooit een vaste postbode gekend. Wel krijg ik altijd dezelfde pakketbezorger.
0: Nou ja, ook
1: een aardige jongeman. Nou, hartstikke leuk. Gerda zegt, ik heb geen favoriete pakketbezorger. Het roleert nogal wie er komt. Ja, ik denk dat dat toch op veel plekken zo is, hoor. Dat het vroeger wel een gegeven was dat altijd dezelfde aan de deur kwam. En misschien in dorpen dus nog wel. Maar ja, in de stad en de grotere dorpen...
0: Gebeurt dat niet?
1: Ik niet.
0: Nee?
1: Nee, ik denk het meestal niet. Nee. Even kijken, ja. En Henny zegt ook, ja, er komen allerlei verschillende bezorgers aan de deur. Wilma zegt, ja, helaas ook niet meer. Vroeger hadden postbodes jarenlang hun eigen wijk. Nu is het elke keer een ander. Mijn opa was vroeger postbode, postbezorger. Ja, die heeft dat heel zijn leven gedaan. En die had ook zijn eigen vaste routes. Door Breda liep hij dan.
0: Kamer.
1: En hij wist tot op zijn overlijden nog precies waar waar hij allemaal moest lopen. Waar hij post bezorgde. En hij wist alles over die wijk en die routes.
0: Ja, dat is wel best. Ja, ja, dat is wel een stuk kennis wat dan verloren gaat. In dit geval omdat hij overleden is. Maar ook het feit dat iemand zijn wijk kwijt is. En ja, je krijgt er geen band met een postbezorger. Dat hoeft misschien ook niet. Maar het is wel handig om te weten. En vooral andersom natuurlijk ook. Dat die bestellingen snel en goed afgeleverd kunnen worden. Omdat iemand die kennis heeft natuurlijk.
1: Ja, want dat werk is nou ook zo anders. Weet je, toen had je gewoon alles op je broekzak. Weet je wel. In de zin van, je moet het uit je hoofd kennen.
0: Ja, nou, er zijn veranderingen die de laatste 10, 15 jaar wel degelijk gaande zijn. Misschien wel langer eigenlijk al.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja, en wat jij net vertelde vond ik ook mooi. Dat je zei van, als iemand bij mij aan de deur komt, dan geef ik eigenlijk altijd wel iets. Een drankje of een koffietje of een frisje.
0: Ja, nou, ik denk bijvoorbeeld aan warm weer. We krijgen weer een warm weerperiode. Als iemand je wat komt afleveren, die moet van deur naar deur gaan, zeg maar. Bied me dan wel even een glaasje water aan of zo.
1: Zo lief, vind ik echt goed van je. En ook, ik zie ook mensen die reageren, die zeggen dat ze dat ook doen. Ze krijgen altijd wel bijvoorbeeld een extra euro. Of hier, Gerda zegt, met Pasen krijgen ze paaseitjes van me. Kerst krijgen ze kerstkrantjes of een ijsje, een waterijs, geeft ze ook wel eens. Ja, ik denk dat mijn generatie er echt een voorbeeld aan kan nemen. Ja.
0: En denk bijvoorbeeld ook naar dat in de tijd dat mensen vanwege het geloof niks mogen aannemen. Geen drinken en geen eten.
1: Ja.
0: Ik ben recentelijk deze laatste keer nog de mist ingegaan. Door iemand wat aan te bieden. Ja, die zat natuurlijk in de vaste tijd.
1: Oh. Dus,
0: ja, nee, we mogen niet. Maar we waren er twee tegelijk. Ik zei, oh ja, nou ja, dat dacht ik niet meer aan. Vinden ze niet erg, je biedt er ook wel wat aan. Maar goed. Dus ja, dat is niet zo gek. Ja, en de routes die worden dan door anderen gelopen of gereden. Ja, dan... Zo gaat dat tegenwoordig.
1: Ja.
0: Okay.
1: Goed, we willen nog steeds van je weten. Wie is jouw vaste postbode of pakketbezorger als je die hebt? Hoe zit dat bij jou? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Dit is Utrecht is wakker. Het is 10 minuten voor 8 uur geworden. Dus kijk hoe het met weer is. En hoe het met Mago is. Goedemorgen, Mago.
2: Goedemorgen.
0: Nou, bakje nummer 3, denk ik intussen. Zwarte koffie?
2: Twee.
0: Oh, oké, bescheiden.
2: Ja, ik heb niet zulke lekkere koffie zoals jullie, hoor.
0: Nee, want
1: de die hard, de dirty.
0: Hier een nieuwe koffiemachine, dat is echt... Ik ben nu aan... Waar ben ik mee bezig? Allee, jij hebt
1: het gehaald. Jij hebt een die hard espresso nu.
0: Ik ben nu aan het die hard espresso bezig. We hebben een nieuw koffieapparaat voor degenen die dat nog niet hebben meegekregen vanochtend. Wat er heel futuristisch en, nou, laat ik zeggen, heel modern uitziet. Hartstikke goed, een groot display erop. Maar je kunt dingen bestellen, zeg maar. Dingen op knopjes drukken. Oké. Okay.
1: Ja, het is echt een soort hippe koffietent hier. Echt niet normaal. Het kermis ook. Ja.
0: Alsof er een barista in zit, zeg maar.
1: Een AI-barista.
0: Ja. Maar goed, de koffie smaakt lekker. Deze kop vond ik lekkerder dan die vorige. En tot zover mijn koffiegeleut, zeg maar, mijn koffiegezeur. Maar gewoon dus aan bakje nummer 2. Ik ook intussen ga voor bak nummer 3. Maar voor die tijd wil ik eerst wel eens even weten van jou. Hoe is het met die zon? Want die zit erbij in Utrecht en overal in Midden-Nederland volgens mij intussen wel.
2: Ja, inderdaad. Hè. Dus Utrecht ligt er blakend bij. Maar als ik even het plaatje uitzoom... dan zien we nog steeds de hele noordoostelijke helft van Nederland... bedekt met die lage bewolking waar wij gisteren tegenaan keken. Die stroomt vanaf de Noordzee aan de oostflank... van een klein hoge drukgebiedje op de Noordzee. Nog steeds Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland binnen. En het scheelt niet veel. En ik heb zo het gevoel dat in de loop van de ochtend met name... het oosten van onze provincie toch ook af en toe wat wolken voorbij kan zien schuiven. Ja. Maar tegelijkertijd, als die temperatuur gaat oplopen... dan zullen die wolken transformeren in een beetje stapelwolken. Dus het zal niet helemaal onbewolkt blijven. En vooral het oosten van de provincie krijgt zo rond het middaguur... even wat meer bewolking. En dat lost dan in de loop van de middag en avond ook gewoon weer op. Dus wat dat betreft denk ik een mooie zomerdag. 16 graden is de starttemperatuur van deze donderdag. De wind die komt op dit moment uit een noordelijke richting. Is zwak vanmiddag matig. En waar gaan we naartoe wat betreft de temperaturen? Nou, als die zon het gewoon blijft doen zoals ik denk... kan het vanmiddag zo'n 25 en in de beeld zelfs 26 graden worden. Stuk warmer dan gisteren.
0: Dat blijkt, ja. Een kleine vooruitblik. De komende nou ja, 2 dagen, dan zitten we al in het weekend. Dus eigenlijk misschien wel tot en met het hele weekend.
2: Ja, ja. Nou, het ziet er heel goed uit voor diegenen die van zon en van warmte houden. Er zit me natuurlijk zinderende warmte boven Spanje en Portugal en boven Frankrijk. Maar zolang de wind bij ons uit de noordoosthoek gaat waaien... en dat is vanaf morgen en dan best wel een lange tijd... krijgen we niet die hele dampige warmte met temperaturen boven de 35, lokaal 40 graden. Het warmt wel een beetje op, maar met de noordoostelijke wind... is die lucht wat droger. Dus het is echt een hele andere warmte dan de hittegolf die we hebben gehad. 28, 29, lokaal 30 graden of tot een hittegolf gaat komen... dat moeten we volgende week nog maar zien. Maar we staan aan het begin van een lange periode... met 29 tot 30 graden, heel veel zon overdag. De zonkracht is er nog steeds hoog, 6 tot 7. Dus dat wordt weer behoorlijk smeren. En de nachtjes die blijven relatief koel. Ik denk dat we zo rond de 15 graden uitkomen. Dus elke ochtend... eventjes lekker alles tegen elkaar openzetten. En dan denk ik dat het in ieder geval... ten opzichte van de hittegolf die we hebben gehad in juni... dat deze toch anders aan gaat voelen.
0: Oké, nou ja, want het was behoorlijke warmte natuurlijk. Hè? Behoorlijk heet was het in die periode waar je het over hebt dan nu. Dus dat dan niet, gelukkig dan maar voor de meesten onder ons... denk ik in elk geval.
2: Ja.
0: We ronden af nu met een weerspreuk. Wat heb je voor ons voor vandaag bedacht?
2: Nou, ik heb er eentje uit het Vlaamse weerspreukboekje. Ik kan niet zo... Ja, jij kunt
0: het niet. Maar vertel, hè, wat heb je dan voor ons bedacht? Hè?
2: Nou, het is een weerspreuk. Het rijmt wel, maar het is een beetje een rijmelarij van likbevestje.
0: Ah, geen probleem. Dan? Hè? Ik ben benieuwd. Vertel het maar, Margot.
3: Dat ook nog.
0: Margot Ribbering, vertel.
2: Wat goed, hè? Daar komt hij dan.
0: Ja.
2: Is jullie voor bijen goed, boer... kan dan maar hebben goede moed.
0: Ja.
2: Het ruikt wel, hè?
0: Ja, het is goed, ja. Oké. Dankjewel, Margot. En tot over een klein uurtje. Dan spreken we elkaar vanaf 10 voor 9 weer in Utrecht is wakker. Die weerspreuk hebben we. En verkeersinformatie van de ANWB. Want het is zo druk aan het worden vanuit Den Bosch richting Utrecht op de A2. De ANWB meet hem overigens al dik in Brabant. Vanaf afrit Veghel tot knooppunt Everdingen. 3 kwartieren extra reistijd. Veel verkeer onderweg heeft zeker ook te maken met de afsluiting van de A27 richting Utrecht vanaf knooppunt Gorkum. Verder is er nog verkeersinformatie te melden over de A28. Nou. Een stukje minder, maar toch ook een kwartier vertraging van Zwolle richting Utrecht. Amersfoort bijna voorbij, Amersfoort-Vathorst tot aan afrit Maren. Nou ja, dat is voor knooppunt Hoevelaken nog, tot aan afrit Maren. Doe je een kwartier langer over je reis. En wij reizen door naar het volgende uur.

0: na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland. Nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Acht uur, zit Van der Linde met het NOS-journaal. De politie vermoedt dat er Nederlanders betrokken waren bij de grote hack van Odido begin dit jaar. De klantenservice werd gebeld door iemand die zich als IT-medewerker voordeed en zich zo toegang verschafte tot interne systemen. Volgens de politie sprak hij Nederlands. Het gesprek is opgenomen en wordt mogelijk openbaar gemaakt als de man zichzelf niet meldt. Bij de hack kwamen de gegevens van meer dan 6 miljoen Nederlanders op straat te liggen. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
10: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
9: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt niet beter. In het zuiden van China zijn 39 mensen omgekomen bij overstromingen. De meeste slachtoffers vielen in de stad Nanning. Daar brak een dam door met 26 doden tot gevolg. De overstromingen zijn het gevolg van een tropische storm. In de regio zijn stuwmeren overstroomd en kwamen mensen dagenlang vast te zitten in hun huizen en andere gebouwen. Inmiddels zijn zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Bij reddingsoperaties zijn ook drones ingezet om mensen te bereiken die vastzaten. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat deze nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
11: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
9: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Eén persoon is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht en een brandweerman kreeg last van hittestuwing, vertelt de veiligheidsregio aan NH Nieuws.
12: Hittestuwing, ja, betekent eigenlijk dat diegene heel veel last had van de warmte die de brand afgaf. En daar kan je misselijk van worden en echt oververhit raak je dan, zeg maar. Dus dan moet wel actie ondernomen worden.
9: Het gaat inmiddels goed met de brandweerman. Hoe de brand bij Wijk aan Zee kon ontstaan is nog niet bekend. Het weer, vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen wordt het ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
13: En bij ons een graad of 26 volgens mij vandaag in Midden-Nederland. Ja, ja, ja. Daar gaan wij op af, Steven. Nu, inmiddels 3:08, Radio M Utrecht. Daar luister je natuurlijk naar voor nieuws, weer, verkeer. En verkeersinformatie heb ik zo. Casper heeft even het regionieuws in het kort.
14: Ja, als het nou warmer wordt dan 26 graden en het extreem heet wordt... Dan kunnen mensen die hun huis niet koel kunnen krijgen... terecht in het provinciehuis. Enkele partijen willen dat je dan kunt meegenieten... van de airco's van ambtenaren.
13: Oh.
14: Let goed op wie je een proefritje laat maken als je toevallig een crossmotor verkoopt. De motor komt misschien niet meer terug, waarschuwt de politie in Utrecht. En harddrugs gebruiken op straat in Utrecht blijft voorlopig verboden. De gemeente wil dat verbod verlengen met 2 jaar, want uit cijfers blijkt dat dat nog steeds nodig is.
13: Oké, daar horen we zo meteen al uitgebreider over, hè, om 9:30.
14: Tot zo.
13: Zometeen. Dan verkeersinformatie van de ANWB, zoals beloofd. Ja, een flinke ochtendspit voor deze donderdag, als ik het even gauw op een lijntje zet. Dat doe ik. Op de A1 begin ik Amersfoort-Amsterdam tussen Amersfoort-West en afrit Soest. 5 minuten extra reistijd. A2 Den Bosch-Utrecht. We beperken ons even vanaf Waardenburg, want daarvoor is er al flink wat vertraging. Tot aan knooppunt Everdingen een kwartier. Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug. Nog voordat je de regio binnenrijdt, heb je een kwartier vertraging in je broek. Vanaf de andere kant ook vertraging. Arnhem-Utrecht tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal zo'n 10 minuten extra. 5 minuten vertraging op de A27 Utrecht richting Almere tussen knooppunt Eemnes en Huizen. Vanaf de andere kant Almere dus richting Goijkum. Langs Utrecht tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd 5 minuten vertraging. Let op, vanaf nog altijd is die A27 afgesloten. Knooppunt Everdingen tot aan knooppunt Goijkum. Die werkzaamheden die gaan nog even duren. Laatste melding voor nu is de A28 Zwolle richting Utrecht vanaf afrit Amersfoort-Vathorst tot aan Amersfoort. Klein stukje, maar toch 10 minuten extra reistijd. Zo'n beetje overknopend Hoevelaken heen is dat.
15: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
16: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
17: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
18: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.

0: is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker. Het Hof van Beten.
2: Ja, met al die zeegeluiden heb ik gewoon zin om de uitzending een keertje vanaf het strand te doen. Gewoon een binnenwater of zo in Midden-Nederland. Lekker, in plaats van vanuit de studio.
3: Teken ervoor.
2: Ja, laten we dat een keer doen. Gewoon als het als we boven de 30 graden zitten, dat we echt denken van nou, nu zit het eraan te komen.
3: Op blote voeten op het strand gewoon.
2: Lekker, ja. Ja,
3: het gaat, erbij.
2: Okay. Dan kom ik ook wel in de korte broek en in meteen slippers eerst naar Utrecht toe. En dan hier vandaan vertrekken we met de rugzak en de picknickmand niet te vergeten.
3: Oh, lijkt me fantastisch.
2: Naar het strand, ja, doen we.
3: Helemaal zin in.
2: Utrecht is wakker, maar nu weer vanuit de studio. En met veel plezier natuurlijk. Het derde uur intussen met verslaggever Robert-Jan Boy in Linschoten. Hoe gaat het daar in Linschoten bij het dorpshuis?
4: Uitstekend, Bob. We zijn eventjes aan het biljarten. Ik ben even mijn pomerans aan het krijten. Want zonder goed gekrijte pomerans begin je natuurlijk helemaal niks.
2: En dat in de paarse tijd, hè?
4: Ja, dat kan allemaal. Hey, coördinator vrijwilliger Haaghoort is een paar stootjes aan het doen. Dat gaat redelijk. Hij doet het vaker hier in het dorpshuis. Er kan dus gebeurd worden. Allemaal jaren 70 sfeer een beetje. Ja, bevlekte tegels, een donker plafond. Het moet gesloopt worden en een nieuwbouw moet hier gepleegd worden. Is de bedoeling. Maar ja, nieuw college. De plannen zijn op de lange baan geschoven van de fout in de berekeningen. Dat levert veel onzekerheden op. En de vraag is waar nou wat de crux is als het gaat om het op de lange baan schuiven van de plannen en waar die fouten precies zit. Nog geen duidelijkheid. Om 8:30 komt de wethouder ook even biljarten misschien wel.
5: Ik hoop het.
4: Houdt u van biljarten eigenlijk, meneer Haaghoort?
5: Ik denk het wel. Iedereen houdt toch van biljarten?
4: Iedereen houdt van biljarten. Nou, dat klopt inderdaad. Weet je wat? Eén stootje dan?
2: Ja, we wel even meekrijgen.
4: Oh, nee. Nee, dat moyenne zit er nog niet in, Bob. We gaan nog even oefenen.
2: Blijf oefenen tot aan het gesprek van iets over 8:30. Tot zometeen vanuit het dorpshuis De Vaart in Linschoten. En dan een vraag die we voor iedereen hebben op deze prachtige donderdag.
3: Heb jij een vaste postbode of pakketbezorger? Ja, ze zijn vaak een bekend gezicht in de buurt, in veel dorpen bijvoorbeeld. Maar hoe zit dat bij jou? Dat willen we weten. Dat we bij RTVUtrecht.nl op onze site en app een verhaal hebben over pakketbezorger in Zeist. Ja, die krijgt een andere route toegewezen van zijn baas. En daar is de buurt niet blij mee. Die gaan hem heel erg missen. Ze noemen hem een superbezorger. Nou, heb jij een vaste postbode of pakketbezorger dus? Laat het weten in de app van RTV Utrecht. Dan praten we erover mee met je. Of de Facebookpagina op Radio M Utrecht.
2: Zo meteen de Monkees en de Last Train to Clarksville. Maar voordat we die pakken, hebben we eerst een breakfast in bed. UB40 en Chrissy Hynde.

0: Monkees op Radio M Utrecht. En meer muziek uit de jaren 60. Zelfs een uur lang hoor je vanmiddag ook weer van 2 tot 3 in Studio 60's. Hier dus bij ons op het station. Het is 7:15 inmiddels geworden. De kranten, daar hadden we het nog niet over gehad vanmorgen. We hebben ze een beetje doorgebladerd en ook weer terug naar de voorpagina. Hoe openen ze vandaag eigenlijk?
1: Ja, we beginnen met de Volkskrant. Die hebben een groot verhaal over Iran. Iran laat zich niet temmen. Iran en de VS lijken hun oorlog te hervatten. Ja, het bestand is door beide landen dood, of op zijn minst buiten werking verklaard. Ondertussen grijpt het regime in Teheran de begrafenis van Ayatollah Khamenei aan om te laten zien dat het nog stevig in het zadel zit. Hij moet het gezicht zijn van de Iraanse veerkracht en onverzettelijkheid, luidt de quote. Veel buitenland nieuws op de voorkant van de Volkskrant.
0: Ja, en vannacht waren er ook weer aanvallen natuurlijk, hè, van Iran op diverse andere landen. Onder andere op Kuwait met drones. Maar ook alweer allemaal luchtalarmen zijn afgegaan. En dat is niet het enige land dus in het Midden-Oosten. Het blijft, want dat gaat ook maar doorgaan. Dan terug naar Nederland. En ja, wat nu weer, nog steeds eigenlijk wel, Tata Steel zegt minder giftige rookwolken uit te stoten dan een paar jaar terug. Maar volgens het Openbaar Ministerie heeft Tata jarenlang te weinig onderhoud gepleegd. De strafrechter moet nu gaan oordelen over vervuilend Tata. Justitie vindt namelijk dat Tata zijn zorgplicht heeft geschonden en stelt dus die vervolging in. Groots pakt Trouw daarmee uit met dit nieuws, maar dat doet ook bijvoorbeeld NRC op de voorpagina.
1: Ja, gaan we naar het AD Utrechtse Nieuwsblad. Die hebben een groot verhaal over het CPB. Ja, waar bemoeit het CPB zich mee? De plussen en minnen aan het verhogen van de erfbelasting. Ja, volgens het Centraal Planbureau, het CPB dus, zijn de meeste Nederlanders voor een hogere erfbelasting. En dat maakt nogal wat los. Tegenstanders vinden het oneerlijk om belasting te heffen op een erfenis. Het is een cadeautje. Maar voorstanders vinden het juist onrechtvaardig dat mensen met een erfenis meer kunnen dan mensen zonder. Ja, die vermogensongelijkheid staat meer ter discussie. Een grote analyse in die krant. Daarbij ook een verhaal in het AD over Wim T. Schippers, die onlangs overleden is. Over zijn pindakaasvloer. Die komt weer terug in het museum Hooijmans van Beuningen.
0: Ja, leuk.
1: En een mooie foto in de krant over de twee pindakaas-toucadors, zo noemen ze zichzelf, die de vloer aan het smeren zijn.
0: Ja.
1: 400 kilo pindakaas gaat er doorheen. En er wordt glad gestreken als eerbetoon. Ja, of volgens de krant smeerbetoon aan de onlangs overleden Wim T.
0: Precies, er zijn al meerdere initiatieven geweest om dit kunstwerk opnieuw te manifesteren. Zeg maar, met zoveel pindakaas. Wel iets minder, geloof ik, dan de originele van Wim T. Schippers. Maar toch wel heel erg grappig dat dit dan weer gebeurt. Nou. Wrong ook wel, omdat Wim is overleden natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Mooi.
0: Nou, en NRC, daar had ik het eventjes over. Ik heb toch nog even de krant erbij gepakt. Die uitgebreid terugblikt in de krant. Niet op de voorpagina, maar een kleine verwijzing daar. Naar het North Sea Jazz Festival. De hoogtepunten uit maar liefst 50 jaar muziekhistorie. Morgen begint het weer. Drie dagen lang in Rotterdam. 50 jaar North Sea Jazz. En 21 legendarische momenten die daar belicht worden. En dan noem ik even wat grootheden die eerder hebben opgetreden.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld in het jaar 2010, niet zo super lang geleden. En toen was de WK-finale voetbal. En daardoor werd het concert van Stevie Wonder, want daar heb ik het over uitgesteld. Hij trad toch op in het jaar 2010. Gregory Porter,
1: dat
0: is ook geen onbekende naam gelukkig geworden.
1: Ja.
0: 2011. Maar wat dacht je van Ella Fitzgerald? Zij stond op het podium, op een van de vele podia in Rotterdam, op het North Sea Jazz in het jaar 1985. En dan moet ik nog één naam waarvan je denkt, wauw. In 1990 haalde ze ook Ray Charles naar Rotterdam.
1: Ray Charles.
0: Mooi om daarover te lezen, mooi om erover te horen. Jazz, het kan alle kanten opgaan. Ik hou er wel van, moet je zeggen.
1: Ja, het is mooi relaxed, lekker laid back. Volgens mij komt dit jaar ook Katie Melua.
0: Oh, dat is ook lang geleden.
1: Ja.
0: Die van 9 Million Bicycles in Beijing. Toch, of niet?
1: Oh, nou, trouwens, ik ken ervan. Wacht, ik ga het nu snel even op.
0: Nou, noem maar even.
1: Hoe heet dat, die plaat ook alweer van haar? Oh!
0: Mag je over nadenken.
1: Paniek.
0: Mag je over nadenken. Nou, dat valt wel mee, hoor.
1: Slap verhaal. Sorry.
0: Geeft niet. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met The Weeknd en Blinding Lights. In Utrecht is wakker. Het is 11 minuten voor 8:30. Goedemorgen.

0: de zomer. Vier bij ons, Radio M Utrecht, met Danny Cool achter ons latend van Boney M. Casper Kooij, zometeen het nieuws uit de regio. Ik wil zo van je horen wat je in het bulletin hebt. Maar ben jij familie van de toerwinnaar van gisteren trouwens, Gielen de Bidden?
1: Dat is me al drie keer gevraagd.
0: Nou, ik ga het je ook vragen.
1: 24 uur.
0: Ja, dat zal ik wel, maar ik vraag het je even op de zender. Want het zou zomaar kunnen. Olaf Kooij won gisteren in Pau de vijfde etappe van de Tour de France. Familie natuurlijk, hè?
1: Nee, helaas. Het is wel Kooij met K-O-O-I-J. Het is de goede spelling, maar zover ik weet... Nee.
0: Okay.
1: Maar ik ben minstens zo sportief.
0: Ja, is dat zo? Wat is jouw favoriete sport dan?
1: Dus het zou zomaar familie kunnen zijn. Nee, dat is schijntje. Ik doe heel graag een hardlopen.
0: Oh.
1: Ja, ik ben alleen een beetje geblesseerd aan mijn linkerbeen.
0: En hoe komt dat?
1: Ja, het steekt er iedere keer zo'n kramp erin. Mm-hmm. En bij een kilometer of vijf gaat het mis. En dan strompel ik terug naar huis. Dat heb ik de laatste weken
0: niet
1: al.
0: Niet oké.
1: Okay. Ja, is niet zo handig. Dus ik merk ook dat ik een beetje aan het verdikken ben.
0: Ja, ja, dat dachten wij ook al, hè, Anne?
1: Dat zag je al, hè? Ja.
2: Nou, wil je nog een kopje koffie dan?
1: Ja, met een koekje erbij.
0: Koffie zwart, wel met een koekje, oké. Okay. Het is 8:45, zometeen het nieuws uit de regio bij Radio M Utrecht. Wat hebben we in het bulletin?
1: Ja, pas maar op als je een proefrailtje wil laten maken. Als je bijvoorbeeld je motorcross of je crossmotor verkoopt.
0: Ja?
1: De politie waar
0: koekje, oké. Okay. Het is 8:45, zometeen het nieuws uit de regio bij Radio M Utrecht. Wat hebben we in het bulletin?
1: Ja, pas maar op als je een proefrailtje wil laten maken. Als je bijvoorbeeld je motorcross of je crossmotor verkoopt.
0: Ja?
1: De politie waarschuwt voor een truc waarbij je verkoopt. Dus tijdens een proefrit hun crossmotor

0: groep Seventh Garden, Truly, Madly, Deeply. Bijna 8:30, zometeen dus het nieuws uit de regio, hier bij Radio M Utrecht.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
0: 8:31, Radio M Utrecht naar het nieuws uit de regio door Casper Kooi. In het provinciehuis zijn ze de hittegolf nog niet vergeten, toch?
8: Nee, wie het te warm heeft, kan in het provinciehuis juist afkoelen.

0: Dat willen enkele partijen en ook het provinciebestuur vindt het een goed idee. Je kunt dan terecht bij extreme hitte en als je je huis dan niet koeler kunt krijgen, volgend jaar dan lukt het niet, want dan wordt het pand verbouwd. De politie waarschuwt voor een truc waarbij verkopers tijdens een proefrit hun crossmotor kwijtraken. Die motor komt gewoon niet meer terug. De afgelopen maanden zijn al tientallen slachtoffers gemeld. Vorige maand gebeurde het nog in Utrecht. Er is een foto van de verdachte gedeeld, maar die is wel geblurred omdat het mogelijk een minderjarige is. Openlijk harddrugsgebruik blijft voorlopig verboden in Utrecht. De gemeente wil dat verbod verlengen met 2 jaar. Vorig jaar werden honderden boetes uitgeschreven voor overtreding, bijna 60 meer dan een jaar eerder. En ook het aantal overlastincidenten en gebiedsverboden nam toe. Er is nu vooral overlast bij het station en Lombok-Oost, zegt de gemeente. En in Utrecht wordt vandaag een buurtpicknick gehouden om zomereenzaamheid tegen te gaan. Want vooral in de zomer voelen veel mensen zich vaker alleen doordat contacten wegvallen. Die gaan lekker met vakantie. De organisatie zorgt voor wat lekkers.
1: Dan hadden we vragen of iedereen om zelf iets mee te nemen. Of eten zorgt voor verbinding. Dus, ja, hoe leuk is het als iedereen zelf iets meeneemt? Dus denk aan salades, kiesjes, naar alle heerlijke hapjes.
0: En de vraag is, wordt het dan ook mooi weer? Nou, vandaag zon, een beetje wind en 26 graden. Dus een mooie dag voor een picknick.
2: Zeker, en er schijnen nog aanmeldingen mogelijk te zijn. Dus je kunt je nog aanmelden voor die zomerpicknick.
0: Gezellig.
2: Denk het wel, ja. Kasper, dankjewel. Je bent weer om 9:30, hè?
3: Tot straks.
2: Oké. 8:35 inmiddels, we zijn een paar minuten opgeschoven. Opschuiven is het ook in het verkeer. En nog altijd wel flink wat vertraging op de A1 bijvoorbeeld. Van Amersfoort in de richting van Soest. Tussen afrit Amersfoort-West en afrit Soest. 5 minuten extra. En ja, de weg gaat nog altijd dicht. Vanaf daar knoopt de MS richting Amsterdam vanwege de wegwerkzaamheden. 20 minuten vertraging heb je tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen. Dan heb ik het natuurlijk nu over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Utrecht Den Bosch tussen Beest en knooppunt Deil. Ook die vertraging de andere kant op, maar wel 5 minuten. A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, Gouda West tot Nieuwebrug, 20 minuten maar liefst. En op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag, onder Utrecht langs, heb je vertraging tussen Maren en Houten, zo'n 10 minuten extra. 10 minuten vertraging ook op de A28, Zwolle richting Utrecht tussen Nijkerk en Leusden-Zuid. En de laatste weg, ja, dat is richting de A12. Dan pak je hem vanaf Leiden op de N11 tot aan Bodegraven de file in. Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12. 10 minuten tot een kwartier.
4: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
5: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lagevuurse op midgetgolftuinen.nl.
4: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
5: De midgetgolftuinen Lagevuurse zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
6: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.

0: Sacramento. The middle of the road in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Wij gaan het nog hebben over de postbode. We gaan het hebben over het weer voor Midden-Nederland. En we gaan het hebben over, en dat is ook heel belangrijk, natuurlijk dat dorpshuis in Linschoten. Want daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Dorpshuis de Vaart. Heeft dat nou toekomst of niet? Er is wel veel behoefte aan. En je hoort er allerlei geluiden vandaan.
1: Hele vlooienmars.

0: wel een beetje vals.
1: Beetje.
2: De piano moet er even gestemd worden inderdaad er in het dorpshuis. Een beetje vergeelde toetsen. Maar ja, dit, ik zei al, dit dorpshuis de vaart ademt jaren 70. Het is een beetje uitgeleefd. Ronde houten tafels, stoelen, krukken hier links. De bar met de bel die we een uurtje geleden al geluid hebben. Doen we die nog een keer. En drie biljarts op een rijtje waar de wethouder Pinnaerts druk bezig is samen met de heer Hagort. Coördinator vrijwilliger dorpshuis De Vaart. Ik weet niet wie er nou voor staat, meneer Hagort. Wat is het, de situatie op dit moment?
3: Ja, we staan hartstikke gelijk, het lukt allebei. Het is een beetje te vroeg, dus het lukt ook niet helemaal.
2: Kijk eens, probeert de wethouder met een beetje effect te spelen?
4: We spelen altijd met effect, hè? Maar dan wel voor resultaten. Dat begrijpt u natuurlijk wel.
2: Hoe is het om hier in het dorpshuis te zijn?
4: Hartstikke leuk.
2: Ja?
4: Absoluut. Ja, het is voor mij geen onbekende plek.
2: Waarom niet?
4: Ik heb het nog zien bouwen toen ik hiernaast op school zat.
2: Aha, jaren geleden.
4: Ja, dat is jaren geleden, ja, dat klopt. Ja.
2: En als je het vergelijkt nu met toen?
4: Dan mag ik zeggen dat het absoluut een opknapbeurt nodig heeft.
2: Ja, sloop.
4: Onder andere, en dan iets nieuws neerzetten.
2: Dat is toch de bedoeling?
4: Dat is zeker de bedoeling. En volgens mij, de heer Hagort en ik zitten daar op hetzelfde in.
2: Hetzelfde in, meneer Hagort?
5: Absoluut, helemaal eens. Ja. Nee, kijk, er moet hier wat gebeuren en er zijn plannen. Het enige waar we verschil van mening over hebben is hoe we het nu gaan uitvoeren. Dus, maar goed, dat, ook daar gaan we uitkomen, hoor. Dus geen probleem.
2: Ja, wat wij nu geleden hebben gehoord is dat er plannen voor sloop lagen. Nieuwbouw inderdaad, is allemaal goedgekeurd door de gemeenteraad. Dus een beetje een halleluja-sfeer. Na jaren gedoe eigenlijk om de vaart moet het blijven bestaan, et cetera, et cetera. Maar veel onderzoek en zo. Nou, vrijwilligers hebben zich gemeld. Er is kennelijk bestaansrecht. Maar ja, nieuw college. En dan schijnt er een fout te zijn in de berekeningen. Waardoor de boel wordt aangehouden, in ieder geval opnieuw bekeken moet worden. En we hoorden een uurtje geleden dat die Harold zei, maar wat die fout nou precies is. Ik ben blij dat de wethouder komt, want dan kan hij het eindelijk uit de doeken doen.
4: Ja, ik wil u
2: en
4: wel.
2: Daar staan we.
4: Ja, nee, hartstikke leuk dat je dat vraagt. Ik wil even toelichten hoe dat in elkaar zit. Er is natuurlijk eind vorig jaar een budget vrijgegeven door de raad. En op basis van het voorlopig ontwerp. Als we dat hadden gebouwd, dan was het een half gebouw geweest. Dus er moet een definitief ontwerp komen. En dat is nu doorgerekend. En daar komt deze kostenoverschrijding uit. Dat wil niet zeggen dat het stilstand is, maar meer van, hey, wat kunnen we met deze kostenoverschrijding doen? Want ik ben eigenlijk enthousiast als wethouder begonnen 3 weken geleden. Ja. Dus ik heb dit eigenlijk...
2: Vers van de pers.
4: Vers van de pers. En ik heb dit ook in handen gekregen. En we gaan hier gewoon een succes van maken. Hoe zouden we dit bedrag op een bepaalde manier kunnen verkleinen? Dat is om te kijken of we wellicht aan het definitief ontwerp nog kleine aanpassingen kunnen doen. En wat ik heel belangrijk vind is om met Erik Jan en andere mensen hier van de Vaart in gesprek te gaan. Hoe het pand, als het er eenmaal staat, ook rendabel kunnen krijgen.
2: Maar ik begrijp het, in de tussentijd is het alleen maar, zijn de kosten meer geworden?
4: Ja, onder andere, je hebt natuurlijk een stukje inflatie, maar ook wat onze vrienden daar in het Midden-Oosten doen, dat heeft ook natuurlijk niet meegedragen.
2: Welke bedragen moeten we aan denken?
4: Qua stijging bedoelt u?
2: Ja,
4: nou, als je zeg maar specifiek kijkt naar bijvoorbeeld dakbedekking, dat is al 30% gestegen. Mm-hmm. Dus dat is best wel fors.
2: Totaalbedrag?
4: 1,2 miljoen.
2: Ja. Ja, nee, dit is allemaal onbekend voor die haven. Nee, je zou zeggen van jongens,
5: Dit was absoluut bekend en dat is inderdaad ook meegedeeld. Alleen tijdens de laatste raadsvergadering, net voor het college, werd er gezegd, er is een hele grote fout gevonden. Dus er werd heel veel paniek gezaaid. En die fout is nooit uitgelegd. Het is alleen gezegd, ja, bouwkoststijging. Maar ik denk, ja, een wethouder van Financiën die gezien de situatie in het Midden-Oosten met meneer Trump... iedereen ziet die bouwkostenstijging aankomen. Denk, ja. Daar valt niemand van achterover. Kijk, en dat het dan overschrijdt, snap ik.
2: Dus
5: dat kunnen we altijd verzinnen.
2: Maar wat is nu de vraag eventjes? Want we zijn nu bij
5: er was sprake van een fout in de berekening. Ja. Dus ik ben wel benieuwd wat die fout zou kunnen zijn.
2: Maar er is geen fout, begrijp ik.
4: Nou, daar praten we verder niet over, want ik heb dit vanaf 15 juni heb ik dit op mijn bord gekregen. Hm. En ik kijk naar voren. Er moet hier zeg maar binnen goede termijn een swingend tent komen, zoals we het hier zeggen, in Linschoten.
2: Ja.
4: En daar staan we gewoon voor. En ik ga dat met Erik Jan ga ik dat regelen. Want hij staat bekend als meneer De Vaart. En ik ben blij dat ik hem nu ontmoet.
2: Maar het woord fout, dat is niet van toepassing? Of is niet de moeite waard om verder over te praten?
4: Nee, dat is niet de moeite waard. Want waarom zouden we dat uitvergroten? We moeten vooruit.
5: Nou ja, goed, laat ik zo zeggen, het enige wat ik wil is een nieuw dorpshuis. Of wat ik wil, ik wil niks, maar wat wij willen is een nieuw dorpshuis. Wat de leefbaarheid nog groter maakt van Linschoten.
0: Ja, ja.
5: En eigenlijk het liefst zo snel mogelijk.
0: Hoe snel gaat het allemaal gebeuren?
4: Nou, als jij zo weg bent, gaan wij even een kopje koffie drinken.
0: Ja.
4: Dus dan hebben we die eerste stap al gezet. Want ik ben, wat ik zei, 3 weken verantwoordelijk voor dit verhaal. Wij hebben ook in het college afgesproken dat ik ook eindverantwoordelijk ben om dit gewoon te regelen. Mm-hmm. Dus dat we niet naar 3 verschillende wethouders kijken. Dat we goede afspraken maken. En ik wil graag met Erik-Jan verder praten hoe we de exploitatie op poten kunnen zetten.
0: De plannen moeten wat aangepast worden?
4: De plannen moeten, dat hangt helemaal van de berekening af waar ze nu mee bezig zijn. We kunnen niet vooruitlopen. Maar in principe denk ik dat het een goed verhaal is wat er nu ligt. Want er is natuurlijk jaren gewerkt dan met alle vrijwilligers om dit goed te krijgen. Dus dat gaan we absoluut niet overboord gooien. Die angst die kan ik meteen wegnemen.
0: Ja.
4: Maar het valt op staat bij een goed beheer en een goede exploitatie.
0: Ja.
4: Want we kunnen een pand neerzetten. Maar als er dan na 2 jaar gezegd wordt, we moeten er zoveel geld achteraan gooien. Mm-hmm. Ja, dat wil ik wel even van tevoren weten.
0: Dus we begrijpen nieuwbouw. Een nieuw de vaart, dat gaat in principe door.
4: Zoals het er nu uitziet wel. Maar dat is ook afhankelijk van hoe Erik-Jan erin zit.
0: Hoe gaat dat geëxporteerd worden? Moet het nou commercieel of niet? Of gaan allerlei vrijwilligers doen? Dat is belangrijk om te weten.
5: Nee, maar ons plan is gewoon inderdaad gewoon met vrijwilligers. Want er is draagvlak zat. Ik heb er 40. En dan kunnen we de prijs ook voor iedereen aangenaam houden. En dan blijft het echt de huiskamer, lage drempels. En dan kan iedereen gewoon meedoen.
0: En daar kunnen garanties voor gegeven worden?
5: Nou, garanties tot de deur, zeg maar. Die kan niemand geven. Niemand kan in de toekomst kijken, maar we kunnen wel ons best doen om.
4: Dat gesprek gaan we voeren. We gaan gewoon met Erik-Jan de intentieverklaring aan. Hij mag voor mij kwartiermaker worden. Het is helemaal geen punt. Hij wordt onze partner om dit te doen. En we betrekken nog andere mensen bij uit het ook. Jij zit te lachen, Robert-Jan.
0: Het is fantastisch wat er nu gebeurt natuurlijk onder het biljart.
4: Ik bedoel, het ligt al zo vaak stil. Dus we trekken het nu gewoon door. Alleen, we moeten op de centen letten. Want we hebben ook nog een verantwoordelijkheid naar de rest van de gemeenschap.
0: Wanneer staat het nieuwe de vaart er? Is de bedoeling?
4: Dan gaan we je uitnodigen.
0: Ja, oké. Nou, tot volgend jaar dan?
4: Nou ja, je mag volgend jaar langskomen. Dan zal er best wat te zien zijn. Ja. Maar je kan me natuurlijk nou niet dwingen tot een uitspraak. Maar in deze termijn gaan we dat doen. Voordat er een nieuw bestuur aantreedt, staat hier gewoon een nieuwe vaart.
0: Nou, even een korte reactie.
5: Ja, ik ben blij als het gaat.
0: Goed, ik zou zeggen nog even een klein biljartje misschien. Is de pomerans goed gekrijt?
4: Jazeker.
0: Ja, want zonder goed gekrijte pomerans kun je niet door het leven natuurlijk. Hè? Dat mag het duidelijk zijn. Nou, dan zou ik zeggen, prettige kopje koffie. En ze rollen nog goed in die ballen.
4: Absoluut.
1: Nou, met het resultaat wat bereikt is vanmorgen in het gesprek. En een vervolg van het nieuwe dorpshuis De Vaart in Linschoten. Moet het wel een karambal gaan worden.

0: 10 voor 9 geworden en over de tijd gesproken naïef Berendsen. Alle ruimte voor Margo Ribbering en het weer voor Midden-Nederland met afstevend op zo'n 26 graden vandaag. Margo, gaan we het redden, denk je?
1: Ja, dat gaan we zeker redden, want we hebben al meer zon gehad dan dat we gisteren de hele dag hebben gehad.
0: De vlag is al uit, zie ik hier tegenover ons.
1: De vlag is al uit, ja, het ziet er prachtig uit. Het is wel zo dat boven het noordoosten en oosten van Nederland toch wel wolken van de Noordzee binnendrijven. En die komen ook wel een beetje richting het oosten van onze provincie in de loop van de ochtend, begin van de middag. Dus dan kan het even wat meer bewolkt zijn. Maar het lost ook allemaal weer op en er zullen ook weer wolken worden gevormd. Dus wat dat betreft is het niet helemaal onbewolkt. Maar de zon die gaat echt een grote rol spelen vandaag. Bovendien is er weinig wind. Nog wel uit de noordelijke richting. Dus die hele warmte uit Frankrijk die komt gelukkig niet naar ons toe. Maar de temperaturen gaan lekker oplopen naar zo'n 25, 26 graden vandaag.
0: Daar gaan we het mooi mee doen vandaag. Ik zeg, vind het een mooie waarde om ook een streepje te zetten. Om een streep te trekken, zeg maar. Dat het niet heel veel warmer gaat worden. Voor veel mensen is dat ook niet heel erg aangenaam. Wat zijn de verwachtingen? Voor morgen en dan hobbelen we misschien wel zo met het weerbericht het weekend in.
1: Nou, vanaf morgen draait de wind naar het noordoosten. Dus dan hebben we geen wolkenvelden vanaf de Noordzee. De zon die schijnt gewoon de hele dag. En dat begint om 5:30 's morgens. En om 10:00 gaat hij weer onder. Dus heel veel zon. En met de noordoostelijke wind wordt droge en nog iets warmer lucht aangevoerd. We gaan nog wel iets omhoog naar 28, 29 graden. Uh-huh. Op vrijdag en in het weekend. En begin volgende week zou het een paar dagen tropisch kunnen worden. Op dinsdag, woensdag, donderdag. Dat zou dan de warmste periode zijn. Dus wat dat betreft staan we aan het begin van een opnieuw weer warme periode. Maar een hele andere warme periode dan dat we hebben meegemaakt. Want de lucht is droger en de nachten zijn ook niet zo warm zoals dat we hebben gehad.
0: Oké, het is wel een beetje barbecue weer volgens mij, of niet?
1: Zeker, zeker. Okay. Ja hoor.
0: Maar gewoon dankjewel. We horen je natuurlijk weer vandaag in Aan Tafel. En bij Aart en Utrecht komt thuis. Dus 5:45, 6:10 en 6:10. Je houdt het wel goed voor.
1: De hele dag. Ja hoor.
0: Oké. Okay. Dankjewel. Tot de volgende voor Utrecht is wakker. Dank je.
1: Dag.
0: En dan nog even terugkomend op de vraag. Vandaag ons artikel, dat gaat over die postbode in Zeist die een andere route krijgt na heel wat jaren. Iedereen was een beetje gewend aan deze postbode. Ja, dat is jammer voor hem, maar zeker ook voor de mensen die toch wel af en toe een praatje maakten met hem en die echt wel gewend waren.
1: Ja.
0: Dat komt vaker voor. Je vaste postbode, heb je die eigenlijk nog wel? Of niet? Hoe zijn de reacties?
2: Ja, er zijn mensen die daarbij hebben gereageerd. Veel mensen zeggen ook van ja, vroeger was dat, maar nu hebben vooral verschillende postbezorgers. Dat is gewoon de tijd. Henny zegt dat bijvoorbeeld. Die zegt allemaal wel even aardige mensen. Ze hebben het wel hartstikke druk. Je ziet ze. Ze hebben geen tijd meer voor een praatje, zegt ze. Ineke zegt goedemorgen. In ons gedeelte van Galekop hebben we al een paar jaar dezelfde bezorger. En die willen we absoluut niet kwijt. Altijd vriendelijk, altijd op tijd. Maar ja, geen tijd meer voor een praatje. Doet hij 6 dagen in de week met zoveel pakketten per dag. Petje af.
0: Uh-huh.
2: Ja, dat zie ik ook wel eens gebeuren hoor. Ik woon in een soort appartementencomplex. En daar was een bezorger. Die kwam met een bus en die gooide al die pakketten zoals een soort bowlingbaan
0: het
2: gebouw in. En daar waren altijd mensen boos over. Want stel je voor dat er iets breekbaars tussen zit. Weet
0: nou ja, dat kwam wel eens voor, denk ik.
2: Ik heb hem een keer in actie gezien. Ik dacht, nou, die valt. Hij gooit gewoon met die pakket alsof het niks is.
0: Nou,
2: we hebben nog Agathe. Die zegt, we hebben een jaar of 12 geleden een vaste pakketbezorger Ruud gehad. Tot hij naar een andere wijk moest. Jammer, zegt Agathe.
0: Ja, dat is jammer, ja.
2: Het was een aardige man. Ik ging soms expres dingen bestellen, zodat hij weer aan de deur kwam, zegt
0: Agathe. Echt waar?
2: Is het een leuke man geweest dan? Daar zijn we even benieuwd naar.
0: Leuk dat je dat even met ons deelt. Ja. Met ons allemaal. Lennart, die zegt, Lennart Dijkshoorn woont in Bunnik, maar ik heb geen vaste postbode en pakketbezorger meer. Ja, of dat jammer is, weten we niet. Zo'n reactie is er natuurlijk ook bij. En dit gaat over barbecue trouwens. Ik heb een paar keer het woord barbecue in de mond gehad. Sowieso hebben we het over barbecue gehad. Sharon, die zegt, ik luister vaak in de ochtend graag naar jullie programma zelfs, maar de laatste dagen valt het op dat het vaak over de barbecue gaat. Zouden jullie het barbecue-lied van Kees Dix een keer kunnen spelen? Dat vindt mijn vriend ook nog.
2: Die is leuk.
0: Ja? Dan gaan we die een keer laten horen. Ja, nu is het einde van het programma, maar ga ik zeker een keertje inplannen. Een stukje van de barbecue lied.
2: Barbecue, barbecue me, barbecue everybody.
0: Oh ja, jij kent hem ook heel goed. Zeg. Oh, en heel kort, we hebben het nog gehad over North Sea Jazz Festival sinds 2006 in Ahoy. Oh, ik zei natuurlijk dat het altijd in Ahoy was. Dat is niet waar. En dat schrijft Joke ten Kate ook, want het is voorheen geweest in het Concertgebouw in Den Haag.
2: Oh.
0: En als geboren Hagenijs toch even vermelden. En jammer dat het niet meer echt aan de Noordzee is. En een fijne dag doen, Joke ten Kader, voor iedereen. Dankjewel, Joke, voor jouw reactie.
2: Leuk. Nou, en blijf reageren op de vraag. Wie is jouw vaste postbode of pakketbezorger, als je die hebt of vroeger had? Hoe zit dat bij jou? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Edwin komt zo meteen binnen. Nou, dan weet je het wel weer. Dat wordt gezellig en heel erg fijn. Je kunt dansen op de Nederlandstalige muziek. En doen wij nog even op zijn Engels met Madonna Into the Groove uit 85.
2: Ja, doen we.
0: Anne, dank je. Fijne dag. En succes met de voorbereiding van morgen.

0: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
4: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
5: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers. Aan tafel.
4: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is.
8: Dit is Eemland 1. Eemland 1.
9: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil, met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
10: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
9: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
14: Donderdag 9 juli is het vandaag. En wat mag u verwachten in dit komende uurtje radio? Ik praat met Ilse van der Stoep, bestuurslid PR en communicatie van Bosbad de Vuurse. Want gisteravond werd het Bosbad besproken in de raad. En natuurlijk willen we weten wat er allemaal gezegd is. In de eerste schoolvakantieweek van onze regio kan door kinderen en jongeren naar hartelust worden gesport tijdens het sportevent in Soest. Ook daar gaan we straks van alles over vragen aan iemand die daarbij betrokken is. Leefstijlcoach dan Daphne Blankenstein legt uit wat elektrolyten zijn. Zijn dat nou slimme aanvullingen voor je gezondheid of is het toch een beetje een hype? ook dat horen we straks. Zoals ook de weersverwachting die wij elke werkdag horen rond 9:30 van onze weerman Klaas Bijker. Maar na de muziek starten we met het Dutch Open Tournament in Bunschoten dat voor de deur staat. We bellen daarom even met Anse Oude Luttikhuis. Zij is voorzitter van de organisatie. Pak er lekker een kopje koffie bij en blijf gezellig luisteren. Welkom bij deze editie van Eemland 1 Actueel.
6: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Annette Kraft.

0: Julian Lennon, inderdaad de zoon van John en Yoko. In 1984 was dit zijn eerste single, Too Late for Goodbye. Van 12 tot en met 19 juli kunnen tennisliefhebbers hun hart weer ophalen. Bij Eemslag Tennis en Padel in Bunschoten wordt voor de tweede keer het Dutch Open Tournament gehouden. Nadat dit een aantal jaren in Amersfoort plaatsvond. Aan de telefoon Anse Oude Luttighuis. Naast haar werk als statenlid van de provincie Utrecht namens de BBB is zij, volgens mij, voorzitter van de stichting Topsport Amersfoort, waarmee zij in 2019 de ATP-licentie bemachtigde om het Dutch Open nieuw leven in te blazen. Ans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, in alle drukte en hectiek, heel fijn dat je toch even tijd voor ons hebt. Want
1: ja.
0: Het is ja. Druk. Ja, want het is bijna zover, hè? Zondag begint het.
1: Het is ongelooflijk druk en vandaag komen alle materialen, de tribunes en het park wordt opgebouwd nu. Dus het is heel druk.
0: Ja, zoals ik net al zei, de tweede keer in Bunschoten, daarvoor was het een aantal jaren in Amersfoort. Dat betekent dus dat alles helemaal oké is gegaan vorig jaar.
1: Vorig jaar is alles perfect gegaan.
0: Ja.
1: Nee, klopt. We hadden een supermooie beoordeling van het ATP en dus dit jaar... kunnen we daar verder mee. En, het is ook een supermooie locatie en die geeft ons veel meer ruimte dan wat we hadden. En dat werkt ook wel heel erg prettig.
0: Ja, want ik neem wel aan, je kan niet zomaar gastheer zijn, hè, als tennisclub. Daar horen een heleboel voorwaarden bij. En daar hebben jullie kennelijk allemaal aan voldaan, daar met Bunschoten.
1: Ja, daar hebben we ruim aan voldaan. En deze locatie die leent zich ook enorm voor dit toernooi. En deze omvang en de voorwaarden van de ATP. En ik vind het super fijn dat wij daar weer bij de Eemslag ons toernooi mogen houden.
0: Ja, fijn. En het begint ook lekker als je goede beoordelingen gehad hebt, hè? Dan ga je weer, met hele goede moed beginnen. Het is trouwens, tenminste dat las ik, het enige ATP-toernooi op gravel, klopt dat?
1: Ja, dat klopt, ja. In Nederland. Ja, dat klopt. Ja. Dan zijn we ook heel erg zuinig met onze licentie. Want als wij deze niet meer krijgen, en dan gaat hij onmiddellijk naar het buitenland. En dan hebben we helemaal niks meer in Nederland.
0: Nee.
1: Dus we zijn erg trots op dat we deze in Nederland hebben nu. Dus die moeten we ook behouden.
0: Ja, want ik zat te denken, ik denk dan even aan Wimbledon. Dat is natuurlijk een ander kaliber. Maar dat is gras. Spelen tennissers nou überhaupt liever op gravel dan op gras? Of is dat onderling nog verschillend?
1: Ik denk dat het onderling verschillend is. Maar ik heb het idee dat menigeen het liefst gewoon op ouderwets gravel speelt.
0: Ja. Want zo is het altijd ooit geweest en begonnen, toch?
1: Ja, zo is het geweest. Ja.
0: Ik weet dat we vorig jaar ook een interview hadden. En toen waren de twee Nederlanders die meededen, Max Houkes en Guy den Oude. Die deden vorig jaar mee, nu ook weer. En het leuke vond ik om te lezen dat Thijs Bogaert een wildcard heeft. En volgens mij heb ik ergens gelezen dat hij nu hersteld is van een hele lange tijd dat hij Pfeiffer heeft gehad.
1: Ja, hij is een beetje ziek geweest, dus
0: ja.
1: hij is weer goed op weg. En Tom Nijssen, onze toernooidirecteur, die mag de wildcard beschikbaar stellen. Dus hij heeft supermooie jonge talenten uitgenodigd om op dit toernooi hun prestaties te laten zien. Dus dat is ook het mooie van deze omvang van het toernooi. Dat jong talent gewoon een kans geboden kan worden. Hè. En we hebben al wat voorbeelden gehad. Hè.
0: Nou, klopt. In 2020 en 2021, Talon Griekspoor heeft het gewonnen. Dan denk ik, die zit nou een stuk hoger natuurlijk. Maar jullie spelers komen echt ook overal vandaan. Hè? Uit Roemenië, maar zelfs ook uit Brazilië. Hoeveel spelers zijn er?
1: Ja, ze komen overal vandaan, omdat het een toernooi is die ook voor jonge spelers en mensen die op het spelers die op het wereldtoernooi komen, dat die bij ons ook kunnen spelen op dit toernooi. En daarna gaan ze weer verder. Dus het is echt een supermooie stap voor de jonge talenten. En dat is ook heel leuk om te zien. Dat geeft ook altijd een hele leuke vibe op zo'n een toernooi en in die week. En ze staan gewoon ook nog midden tussen het publiek en met de mensen. En zijn heel benaderbaar. En, nee,
0: ja, dat is leuk. Dat is leuk, ja. Wat is, want je zegt het is ook genieten van het spel. Wat is jouw taak die dagen? Ben jij een beetje een duvelstoeljager? Of je moet overal en nergens zijn? Kun je dan ook nog een beetje genieten van de wedstrijden?
1: Nou, ik zie heel veel wedstrijden niet. Of even op mijn telefoon. Ja, want je bent echt mamertje van alles. Tijdens zo'n toernooiweek, daar gebeurt er ook van alles. Is vaak niet eens zichtbaar. Maar ik ben inderdaad wel constant bezig van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En vaak niet zichtbaar. En af en toe, ja, dan ga ik wel op de tribune zitten en denk van, nou, nu ga ik ook eens even een wedstrijd kijken.
0: Ja, precies. Precies, want dat is toch wel het allerleukste. Een tijd geleden vroegen jullie om vrijwilligers die mee wilden helpen en ballenjongens en meisjes. Nu start het bijna. Hebben jullie voldoende vrijwilligers en ballenjongens en ballenmeisjes inmiddels? Of zijn er nog handjes nodig?
1: Kijk, we kunnen altijd handjes gebruiken, maar er hebben zich ook weer heel veel nieuwe vrijwilligers aangemeld. En hoe meer vrijwilligers, hoe beter. Hè? Want dan kunnen we de taken ook meer verdelen. Dan hoeft niet één persoon heel veel te doen.
0: Ja, precies.
1: Maar mensen kunnen ook aangeven van, joh, ik kan wel 1-2 dagdelen. Het liefst 3 dagdelen en een dagdeel is dan 4 uur. Dus als iemand denkt van, nou, ik wil toch nog wel wat doen, meld je aan. En dat kan dus op de website van ons. En ballenjongens, dat gaat denk ik niet meer, want ze zijn allemaal getraind.
0: Ja.
1: En dat is dan weer moeilijk in te passen. Tenzij het een ballenjongen is die ervaring heeft en al eerder is heeft meegedaan. Mm-hmm. Dat zou misschien nog kunnen, maar ik kan me voorstellen dat het team die de ballenjongens traint, dat die zeggen nu geen ongetrainde jongens meer. Dat
0: nee,
1: redden ze echt niet meer.
0: Nee. Je had het over de website. Hoe heet de website?
1: DutchOpenTournament.nl.
0: Nou prima, dat is niet moeilijk.
1: Ja.
0: Is dat ook
1: als je Dutch Open in tikt, dan kom je er.
0: Ja, precies, daar, precies.
1: Ja, en daar staan alle aanmeldingen op. Dan kunnen de tickets gekocht worden.
0: Nou,
1: en
0: dat wilde ik vragen, ja. Er zijn nog, het is nog niet helemaal uitverkocht. Zijn nog tickets? Mensen kunnen nog aan tickets komen?
1: Ja, er zijn zeker nog tickets. Ja. Er zijn zeker nog tickets. En ja, de mensen die de finale dag is volgens mij wel al helemaal uitverkocht. Maar door de week is het ook een superleuke is een superleuk event om te komen. Dan zijn er ook meer spelers. En maandag, dinsdag, dat zijn echt leuke dagen. Woensdag. Dinsdag is altijd Ladies Day, hè, dus hebben we nu dit jaar ook weer. Dus dan verwelkomen wij de dames. Dus hoe meer, hoe beter.
0: Ja. Moeten ze ook een hoed op of dat niet?
1: Dat mag, we hebben petjes.
0: Nou ja, ik zat even te denken aan Wimbledon, dat de dames daar vaak met de hoed op komen.
1: Ja. Nee, daar hebben wij niet als voorwaarde gesteld, totaal niet. En, we hebben wel hele leuke petjes. Wit dit jaar. Dus het zou mooi zijn dat we heel veel dames op de tribune hebben zitten.
0: Ja, en zo te zien lijkt het weer goed gaan worden. Misschien een beetje aan de hete kant, maar in ieder geval geen regen. Tenminste, dus niet voorspeld tot nu toe.
1: Nee, het is niet voorspeld. Ik denk dat de temperatuur hier heel goed is. Het zal misschien 's middags wel een beetje warmer worden. Maar ik denk dat we het hier goed mee kunnen doen. Dat lijkt me perfect.
0: Ja, nou prima. Het is zondag begint het, dus je hebt nog een dag of 3, hè, inclusief vandaag. Zitten jullie op schema qua organisatie? Het zijn echt de laatste dingetjes? Puntje 3.
1: We zitten volledig op schema. Ja, volledig. Iedereen die meehelpt en in die voororganisatie zit, die is helemaal op schema. We hebben van de week nog weer, we hebben eigenlijk dagelijks contact met elkaar, maar het loopt echt perfect. Het gaat super.
0: Wat relaxed.
1: Het is ook
0: om
1: een
0: zo
1: hele fijne locatie met hele fijne mensen. En dus dat, dat werkt ook gewoon ontzettend makkelijk. Hè?
0: Ja, is goed. Nou, ik wens jou en iedereen die meehelpt en ook de spelers natuurlijk heel veel succes, maar ook heel veel plezier die dagen.
1: Ja,
0: dankjewel.
1: Fijn. Dankjewel. Dag.

0: Madeline, actually.
1: Ja, onze technicus van de dag die zoekt altijd muziek uit. En dan kijkt hij soms ook een beetje naar de onderwerpen. Dit was Lily Allen en het ging over tennis. Bosbatte Vuurse is ineens, althans zo lijkt het toch, volledig in de picture. En niet omdat het tot nu toe een heel fijn zwemseizoen is, maar omdat er sprake zou zijn van eventuele wegbezuiniging van dit zo geliefde bad. Maar als het aan de inwoners van Baarn en de naaste regio ligt, gaat dat gewoon echt niet gebeuren. Aan de telefoon Ilse van der Stoep, die er al vanaf haar jeugd vele baantjes heeft getrokken en inmiddels bestuurslid PR en communicatie is. Ilse, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je was er gisteren ook al. En, maar ja, gisteravond was toch wel een belangrijke avond. Want in de raadzaal in Baarn is het bospas besproken. En jij was er.
2: Nou, ik zat thuis te kijken. Met
1: maar dat kan ook. Dat kan ook. Dat kan ook. Maar je was er wel op de een of andere manier bij.
2: Zeker, absoluut. Ja, dat laat ik natuurlijk niet aan me voorbij gaan.
1: Nee, zeker niet. Wat is er uitgekomen?
2: Nou, het bospas blijft.
1: Joh. Dat is nu meteen, dus het is nu geen oranje meer, maar groen, de kleur.
2: Ja, rood dan eigenlijk, hè?
1: Oh, rood. Het is andersom. Ja, oké.
2: Ja, precies. Groen was kan op bezuinigd worden en rood moet je absoluut niet op bezuinigen. Dus we zijn van de oranje lijst unaniem gestemd. Of nou ja, er was niet eens een stemming nodig, want de motie daartoe was ingediend door alle partijen.
1: Dus, want de motie was aanvankelijk van GroenLinks. Dat het toch eigenlijk niet kon dat dat wegbezuinigd gaat worden. En daar kwamen positieve reacties op uit de raad. Maar er moest dan een nieuwe motie komen. En daar moesten wat aanpassingen in zitten in die motie. Is dat ik weet niet wat voor aanpassingen dat dan waren. Maar is dat ook gebeurd zo?
2: Nou ja, ik weet het ook niet zo goed. Want eigenlijk stond er gewoon het bosbad moet blijven. En daar moeten we niet op willen bezuinigen. Hoera, iedereen stemt voor. Dus wat er nou precies in is veranderd, dat moet ik echt nog eventjes helemaal de oude motie naast de nieuwe leggen. Maar de uitkomst is natuurlijk fantastisch.
1: Dus, het is fantastisch. Alleen ik zeg toch komma. Maar ja. We hebben al wel vaker gemerkt dat bepaalde besluiten die er genomen worden, die heten dan onomkeerbaar te zijn. Maar dat blijkt dan vaak toch niet. Dus ja, is het echt zeker?
2: Nou, voor nu in ieder geval wel. Kijk, wat een volgende gemeenteraad besluit, dat weten we natuurlijk nooit. Maar er is in ieder geval in de motie ook de intentie uitgesproken dat het voor langere tijd behouden blijft voor Baarn.
1: Nou, ik vind het fijn. Ik moest ook denken, toen ik dat allemaal las over wat er met het bosbad aan de hand was, moest ik denken aan wat de bestuursvoorzitter van de speeldoos, Bert Kranendonk, een keer zei, toen het op die manier ook over de speeldoos ging. Eenmaal weg, dan komt het nooit meer terug.
2: Ja,
1: en
2: klopt.
1: Dat is natuurlijk een feit. En dat wil toch eigenlijk niemand, ook zij niet. Zij hebben toch ook kinderen en kleinkinderen die daar graag vertoeven.
2: Tuurlijk, ja. Nou ja, maar daarom hebben ze waarschijnlijk met z'n allen gedacht van nou, dat moeten we niet willen. En ik denk ook dat, kijk, als je het in Soest vraagt of in Hilversum of in Bilthoven, waar ze door een soortgelijke baden al zijn wegbezuinigd. Ja, dat is een spijt die voor generaties blijft hangen, zeg maar.
1: Ja, en die mensen komen nu allemaal naar het bosbad, want het is echt niet alleen Baarnaars, het is uit de hele regio dat ze hierheen komen.
2: Klopt, ja.
1: En wat een mooi, want jij zit in het bestuur. Ja, hoe blij ben jij met deze zomer?
2: Nou, heel blij.
1: Ja, toch?
2: Ja, tuurlijk. Ja. Nou ja, goed, dat helpt natuurlijk ook mee. Hè. We zien dat de zomers steeds warmer worden en steeds mensen verkoeling zoeken. Want de huizen in Nederland zijn eigenlijk niet helemaal geschikt voor van dat hele hete weer. Dus mensen gaan verkoeling zoeken. En waar kun je dat nou beter doen dan in het bosbad?
1: Ja.
2: Ja.
1: En wat was er nou aan de hand? Want dat is al gepasseerd. Hij moest even een dag dicht. Er was iets. Was dat iets met chloor?
2: Ja, klopt. Ja, ja. Dat is ook wel grappig, want dan zie je op Facebook allemaal mensen van, je moet gewoon een jaar voorraad chloor.
1: Ja, maar dat zijn allemaal van die mensen die er niet in zitten en die gewoon maar wat roepen. Joh, er zijn mensen die over alles negatief kunnen doen.
2: Ja, nee, maar dat is wel grappig, want dat gaat om vele duizenden liters. Die kan je natuurlijk niet zomaar in flesjes in de schuur zetten of zo. Nee, het was zo warm geweest dat de chloorleverancier moeite had om te leveren. En dan was er eventueel nog wel genoeg chloor bij de leverancier. Maar ze hebben dus van die tankwagens. Mm-hmm. En die komen dan rijden en die gaan een paar adressen langs. Maar als je dus heel veel chloor hebt verbruikt, dan neem je dus ook heel veel uit zo'n tankwagen.
1: Ja.
2: Dus ja, dan is die tankwagen op een gegeven moment leeg. En dan lukt het dus niet om alle adressen langs te gaan.
1: Ja, dat is waar. Weet jij hoeveel van die natuurbaden zoals het Bosbad er zijn? Ik ken er één in Apeldoorn, het Kristalbad, heet ook Bosbad trouwens. Maar ja. Er zijn toch wel aardig wat van dat soort baden, denk ik.
2: Nou, we zitten in een vereniging van buitenbaden. En dan heb je dus het verschil nog tussen echte natuurbaden, wat eigenlijk gewoon een soort meertjes zijn. En de baden zoals het Bosbad, wat dus echt de zwembaden zijn, maar in de open lucht. Maar het aantal vermindert rap door onder andere bezuinigingen.
1: Ja, precies.
2: Dus ja, hoeveel het er nu precies zijn, dat durf ik niet te zeggen. Maar wij zaten ooit in een clubje met ongeveer 30 van die baden.
1: Oh, dat is niet eens veel in het hele land.
2: Nee. Want
1: en je zegt ook echt... ooit. Ooit zaten we in een clubje met 30 baden. Dat zijn er nu misschien al minder.
2: Ja, dat zou maar zo kunnen. Dat zou ik vanavond moeten vragen. Maar,
1: nou, des te blijer zijn wij met z'n allen en jullie helemaal dat het Bosbad blijft. Het is ook onbestaanbaar. Dus ik ben benieuwd wat er op Facebook gaat gebeuren. Of er nu heel veel felicitaties en fijne reacties komen van, nou, dat is toch even goed gegaan. Maar ja, het gevolg is natuurlijk wel voor Baren. Dat geld wat er nu niet bezuinigd wordt op Bosbad, ja, dat moet wel ergens anders weggetrokken worden. Denk ik.
2: Ja,
1: en wat dat wordt?
2: Ja, nou ja, dat geen idee. Weten we niet. Maar het lijkt nou net of er echt goed bezuinigd zou kunnen worden op het Bosbad. Maar dat bedrag dat werd genoemd van 159.000 euro per jaar. Daarvan is 50.000 al gewoon een aflossing van de lening. Dus zie je het, zeg maar, je woont in een huisje, je hebt een hypotheek en je hebt daar geen zin meer in. Ja, je zal hem toch moeten blijven betalen.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat is al zo'n 50.000 euro per jaar. En dat valt vrij in 2030. Dus dan is de laatste betaling gedaan. En de overige kosten, dat zijn onderhoudskosten die de gemeente ons geeft voor het onderhouden van hun grond en hun gebouwen. Want de gebouwen en grond die zijn en blijven van de gemeente.
1: Ja.
2: Dus mensen zeggen van ja, jullie krijgen subsidie, maar wij krijgen nul subsidie. Want de exploitatie van het bad, dat doen we echt helemaal voor eigen rekening. Dus sowieso die 50.000, daar kun je niet op bezuinigen. En die 100.000, zeg maar, die dan nog overblijven, hebben zij zelf berekend dat dat nodig is voor het onderhoud van hun gemeentemonument.
1: Dus, ja, precies. Ja.
2: Dus het gaat niet om subsidie.
1: Nee, mensen roepen vaak maar wat. Ja, dan denk ik, je weet het dan niet precies van de hoed en de rand, dat weet je alleen. Want jullie doen ook allerlei commerciële dingen, zodat je een deel je eigen broek kunt ophouden. Dat telt zeker ook mee. Nou ja, jullie zijn blij. Vieren jullie een klein feestje samen? Heel klein bescheiden feestje, want het kost ook weer geld.
2: Nee, maar dat kunnen we wel uit eigen zak nog betalen.
1: Jullie zijn blij. Vieren jullie een klein feestje samen? Heel klein bescheiden feestje, want het kost ook weer geld.
2: Nee, maar dat kunnen we wel uit eigen zak nog betalen.

0: Ja, keurige uit laten zingen. Billy Preston en Sarita was dat. En It Will Come in Time.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: Hadi Klaas, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ik kijk naar buiten, ik zie een blauwe lucht, niet helemaal strakblauw, een paar kleine witte wolkjes.
3: Nou, hier zijn de wolken toch wel wat groter, denk ik hoor. Ik denk dat hier de helft van de hemel bedekt is met wolken.
2: Oh, ja, oh. Maar goed, en dan liggen we toch zo dicht bij elkaar.
3: Lokale verschillen heten dat.
2: Hè? Ja, hè? Ja, vertel, ja. Wat gaat het worden allemaal?
3: Ja, gisteren hadden we een koele dag onder de 25 graden. Dat had niet iedereen verwacht. Maar vandaag krijgt de zon wat meer ruimte en ook de temperatuur kan wel weer richting 25 graden gaan. En niet al te veel wind uit een noordelijke richting. En de temperatuur die blijft de komende dagen tussen de 25 en de 30 graden. En midden volgende week dan zal het erop spannen of we wel of niet de hittegolf krijgen. Het gaat er temperatuur rond de 30 graden een paar dagen. En dan eind

0: van de volgende week. Maar goed, met slagen onder de arm, dan zou het koeler en onweerachtig worden. En dat onweer met regen bij is natuurlijk van harte welkom, hè?
1: Ja, ja.
0: Want anders gaan we weer bosbranden en vergeling van de natuur krijgen.
1: Ja, dat is waar. Nou, het onweer hoeft van mij niet zomaar. Flinke plensbui af en toe is toch wel hard nodig, hè? Dat blijft ook zo.
0: Ja, en dat zou dan een poosje aanduren. Maar nogmaals, dat is pas eind volgende week, dus daarover morgen meer. En ja, die wel of niet hittegolf, iedere dag is het weer verschillend. Men weet, de weermodellen zien dan weer een meer noordelijke stroming, waardoor de hitte een beetje uitblijft. En dan is die meer oostelijk en dan krijgen we iets van die Franse warmte. We zitten net op de wip. Dus het zuiden van het land maakt de meeste kans op hittegolf, maar of wij meedoen, dat weten we misschien pas begin volgende week.
1: Ja, misschien ook zelfs nog niet eens morgen, maar het weekend ziet er goed uit.
0: Het weekend ziet er goed uit, meer zon als nu en temperaturen tussen de 25 en de 30 graden, dus is nog wel te doen.
1: Ja,
0: en niet al te veel wind hoor.
1: Oké, dan wordt het misschien weer benauwd, of niet?
0: Nou, nee, de lucht is voorlopig nog behoorlijk droog. Dat benauwde, dat is pas als het eind volgende week gaat onweren, denk ik.
1: Oké, maar dat is nog zo ver weg, dat zijn zoveel slagen om de arm.
0: Ja, en ieder mens heeft een ander warmtegevoel, hè? Dus mijn vrouw en ik hebben ook behoorlijke verschillen. Dus wat dat betreft, ik kan vrij goed tegen de hitte, maar dat is niet iedereen gegeven.
1: Nee, dat is waar. Maar ik denk even aan alle buitenactiviteiten. Vanaf zondag is er een week lang de Dutch Open tennis in Bunschoten. Nou, ja, misschien 's middags wel wat te warm, dat weet ik niet. Maar in ieder geval geen regen.
0: Nee, in ieder geval geen regen. En dat is pas de tweede helft van de volgende week, als dat überhaupt doorgaat.
1: Nou, wij gaan jou morgen om 9:30 weer horen. En wie weet is daar dan iets veranderd in de vooruitzichten. We gaan het morgen meemaken, Klaas.
0: Oké.
1: Dankjewel.
0: Mooie dag.
1: Dag.

0: Mottemost. Mottemost. Mooi, mooi stemmetje was dat. Mathilde, Homer en Benny Sings en Caviar. In de eerste vakantieweek van onze regio, en dat is dan om precies te zijn van 20 tot en met 24 juli, viert Sportevent Soest haar 15e jubileum. Die week zijn kinderen en jongeren van harte welkom op Sportpark De Eng in Soest. Aan de telefoon Nienke Blok. Nienke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik lees dan voor de 15e keer, dat vertaal ik zelf dan naar dat het heel succesvol is. Want anders ben je niet aan de 15e keer bezig.
1: Nee, ja, dat
0: klopt
1: ook inderdaad.
0: Ja, ja. Hoe is dat eigenlijk ontstaan?
1: Dat is een goede vraag waar ik eigenlijk ook niet precies de antwoord op weet. Ik zit er zelf pas al 5 jaar bij. Maar ik weet niet precies hoe het ontstaan is.
0: Nee, ik denk misschien de roep van ouders. Want normaal heb je bijvoorbeeld een kindervakantieweek aan het eind van de vakantie. Dit is dan precies een week aan het begin. En ouders vinden het heel fijn, denk ik, dat hun kinderen echt lekker kunnen sporten. Ja. En het is gratis en ze hoeven zich niet aan te melden. Dus ja, geweldig. Wat is jouw taak trouwens die week? Wat doe jij?
1: In die week zit ik in het sportteam zelf. Dus ik begeleid alle sportactiviteiten. En we hebben ook tussendoor de pauze, toneelstukjes en al dat soort dingen. Dus dat bereiden we ook voor. En we zorgen eigenlijk dat er gewoon een hele leuke week komt te staan.
0: Ja, jeetje. En want het is eigenlijk wordt het gerund, om maar zo even te zeggen, door vrijwilligers en vrijwilligers uit diverse kerken. Hè? Heb ik dat goed begrepen?
1: Ja, ja. Dat klopt.
0: En dat laatste, zou je denken dat dat misschien een drempel is, maar dat blijkt dus totaal geen drempel te zijn. Want het is al voor de 15e keer.
1: Zeker. Ja, op de een of andere manier lukt het elk jaar weer om het rond te krijgen. Dat komt natuurlijk ook omdat er hartstikke veel lieve mensen zijn die geld doneren of
0: nou, precies,
1: helpen als vrijwilligers.
0: Ja, want dat was ook een vraag van, het is voor de kinderen is het gratis. Aanmelden hoeft ook niet, je kunt gewoon komen. Maar hoe wordt zoiets bekostigd? Jullie hebben donaties. Of krijg je ook een soort subsidie of zo van de gemeente?
1: Nee.
0: Helemaal niet.
1: Wij doen alles door middel van donaties. Dus mochten mensen het leuk vinden om hier aan te doneren. We hebben een site, sporteventsoest.nl. En daarop kunt u eventueel ook doneren. En daar staat ook meer uitleg natuurlijk over wat het inhoudt. Dus wij doen het eigenlijk allemaal door donaties en door allemaal lieve mensen die ons willen helpen.
0: Ja, wat fijn hè. Als het toch eens geen vrijwilligers waren, denk ik wel eens. Toch?
1: Ja zeker.
0: We hebben het over kinderen en jongeren. Wat zijn precies de leeftijdsgrenzen? Vanaf welke leeftijd kan dat?
1: Nou, vanaf 6 jaar kan je meedoen. Wij doen dan in de eerste week van de zomervakantie, van maandag tot en met vrijdag, staan we daar. En van 2 tot 4 uur in de middag is het voor alle basisschoolkinderen, dus dan van 6 tot en met 12. En dan hebben wij heel verschillende leuke spellen, zoals voetbal, volleybal, dansen. We hebben ook allemaal waterspellen, dus bijvoorbeeld honkbal en slagbal. En dan doen we wel vaak van die opblaasbadjes zoals honken of watergevechten.
0: Ja, water is altijd fijn.
1: Dat is altijd fijn, zeker ook als het heel warm is. Dus dat is heel leuk. En in de avond is het voor middelbare scholieren, dus dat is dan 13 plus. En dat is dan van 7 uur tot 9 uur. En op de vrijdag hebben wij een heel groot, dan is het een beetje anders. Dan hebben wij een heel groot festival, zo noemen wij dat. En dan hebben we allemaal verschillende activiteiten, zoals een buikschuifbaan of sokken.
0: Oh, wat leuk. En ook leuk om naar te kijken vooral.
1: Ja, zeker. Ja, kom ook vooral lekker kijken. Op de vrijdag is het dan voor iedereen in de middag. Dus dat is van 6 tot en met 25. Maar ouders zijn uiteraard ook van harte welkom om dan gewoon even aan de kant toe te kijken wat er allemaal gebeurt.
0: En zeker de ouders van de jongere kinderen, die komen wel mee. Ja. En die misschien steken die ook nog even de handen uit de mouwen. Je weet het maar niet.
1: Ja, alleen maar gezellig. Alleen maar leuk. Leuk om nieuwe mensen te leren kennen natuurlijk. Kinderen, ouders, alles. En op de vrijdag, ook wel goed om te noemen, hebben we ook nog een gratis barbecue.
0: Is ook gratis?
1: Ja. Bemer komt nog even langs voor een gratis ijsje. En het is dus geheel vrijblijvend. Je kan ervoor kiezen om 1 dagje te komen. Je kan ervoor kiezen om de hele week er te zijn, als je dat leuk vindt.
0: En dat kun je allemaal zelf bepalen, want je hoeft je niet aan te melden.
1: Nee.
0: Hey, wat doen jullie trouwens? Want we hadden net de weerman. Dat het heel misschien volgende week weer een soort van hittegolf wordt. Zijn jullie daarop voorbereid? Hebben jullie ook wel schaduw? Want 2 tot 4 is precies midden op de middag. Hoe hebben jullie daar een protocol voor?
1: Nou, ik ben zelf geen teamleider. Ik ga er eigenlijk van uit dat daar wel een protocol voor is. Ik weet dat zelf niet, maar mocht dat zo zijn, dan wordt dat sowieso genoeg. Maar ik ga ervan uit dat we sowieso genoeg drinkpauzes inlassen. We hebben sowieso altijd water.
0: Precies.
1: Ja, en we zoeken sowieso de schaduw op. En ja, als het echt onverantwoord is, dan maken we daar ook verantwoorde keuzes in.
0: Nou, het klinkt als heel gezellig, heel leuk en heel sportief. Dan wordt het vrijdagavond, dan is het afgelopen. Wat voor gevoel wil jij hebben aan het eind van die laatste dag? Hoe wil jij je dan voelen? Ja, nou, moe, maar behalve dat.
1: Heel moe, helemaal uitgeput, maar vooral heel erg voldaan. En gewoon met heel veel plezier terugkijken op een onwijs leuke week. Waar ja, ik, maar ook allemaal andere kinderen, allemaal nieuwe mensen hebben leren kennen. En heel veel plezier hebben gemaakt. En ja, daar word ik gewoon altijd heel erg vrolijk van.
0: Ja, nou, laten we het hopen dat dat zo is. Dat er ook geen regen of onweer is die het allemaal gaat verstoren. 20 tot en met 24 juli. Kun je nog één keer de site noemen?
1: Sportevent.soest.nl.
0: Prima, en mensen kunnen daarop kijken. Het is allemaal, vindt allemaal plaats. Sportpark De Eng in Soest. Voor de kinderen, de jongere kinderen van basisschoolleeftijd 2 tot 4. En de oudere kinderen, middelbare scholieren 7 tot 9. Zo heb ik het goed begrepen, hè?
1: Ja, dat klopt. En alles staat ook op de site. En,
0: hartstikke goed.
1: Als we het leuk vinden, hebben we als het goed is ook een Facebookpagina, een Instapagina voor wat meer foto's en plaatjes.
0: Ze kunnen jullie overal vinden. Ik wens jou heel veel succes, maar ook heel veel plezier natuurlijk die dagen. En dankjewel voor het gesprek.
1: Yes, nou, heel erg bedankt.

0: Les négresses. Ja, ik hoor mezelf weer. Les négresses vertes. Voilà l'été. Al ziedaar de zomer. In 1988 heel veel gedraaid tijdens Radio Tour de France. Je hoort en leest er momenteel heel veel over elektrolyten. Ze worden aangeprezen als dé oplossing voor meer energie, betere prestaties en een sneller herstel. Misschien ben ik wel de enige, maar ik had het woord nog nooit gehoord. Aan de telefoon leefstijlcoach Daphne Blankenstein. Daphne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, en misschien ben ik de enige, maar misschien ook niet. Ik had het woord elektrolyten nog nooit gehoord. Wat zijn dat precies?
1: Ja, nou inderdaad, wat zijn dat? Tegenwoordig hoor je het inderdaad steeds vaker. En ik stond gisteren in de supermarkt om dit ook even voor te bereiden. En er stond inderdaad een heel schap half gevuld met elektrolyten, drankjes en jelletjes en toestanden. Maar elektrolyten, dat zijn mineralen. Dus dan kan je denken aan natrium, kalium, magnesium en calcium.
0: Oh, en ze, ja. Dat zijn namen die ik wel ken namelijk.
1: Ja, precies. En zodra die opgelost zijn in water, krijg je een elektrische lading. En dat is voor ons lichaam heel belangrijk, want ons lichaam bestaat natuurlijk voor een groot deel uit water. En door die elektrische lading, ja, die zorgt er eigenlijk voor dat signalen tussen cellen kunnen worden doorgegeven. Dus we hebben die mineralen nodig voor bijvoorbeeld de aanspanning van je spieren, hè, zodat de hersensignalen kunnen worden afgegeven. Maar ook ontspanning van je spieren. Maar je hart is ook een spier, dus voor het werking van je hart is het belangrijk. Ja, heel veel processen eigenlijk in je lichaam. Dus het is zeker zo dat elektrolyten belangrijk zijn voor je lichaam.
0: Maar jij zegt, ik kwam in de supermarkt en ik zag daar al die flesjes en dingetjes en potjes staan.
1: Ja.
0: Krijg je dat dan niet binnen met de juiste gezonde voeding? Moet dat
1: zeker
0: altijd per se als supplement?
1: Nee, nou ja, zo wordt het nu natuurlijk wel gehyped, hè, van dat we niet zonder kunnen. Een beetje zo de proteïneproducten 2.0 kan je wel zeggen. Want eigenlijk zit het gewoon in heel veel producten. Dus als je naar natrium, hè, zout, nou, daar krijgen we eerder te veel van dan te weinig. Hè, dus brood, kaas, allerlei producten zit het. Maar ook kalium, groente, fruit, bananen, magnesium zit in volkoren granen, in noten en vooral in groene bladgroenten ook belangrijk om te eten. Calcium weten we natuurlijk, zuivel, maar ook in groene groenten zit bijvoorbeeld calcium. Dus een gemiddeld mens krijgt eigenlijk gewoon voldoende van die elektrolyten, zeg maar, binnen in zijn leven. Dus je hebt al die extra drankjes of poedertjes of bruistabletten heb je niet nodig. En ja, sterker nog, wat ik al zei van zo'n schap in de supermarkt, als je op de etiketten kijkt, zit er ook gewoon heel vaak heel veel suiker aan toegevoegd.
0: Ja, en dat moeten we niet. Nee,
1: ja,
0: nee.
1: En dat liever niet. Dus een glas water met een boterham en met kaas en een banaan erbij, dan heb je een heel mooi elektrolyte drankje, zeg maar.
0: Maar is het wel zo dat je normaal, laten we zeggen, als jij normaal gezond eet en drinkt, dat allemaal prima gaat. Maar dat er bijvoorbeeld, je hebt een hittegolf en je zweet heel veel, of je sport heel veel. Zijn dat de momenten dat je het dan wel moet aanvullen, of krijg je toch genoeg binnen met je eten?
1: Nou, in principe wel, maar het kan zinvol zijn als je bijvoorbeeld een duursport doet, en dan zeker bij warmte. Dus ik loop bijvoorbeeld zelf hard. Nou ja, met deze warmte, als die aanstaande is weer, en ik loop harder dan een uur 90 minuten. Dus ook mensen die lang wielrennen bijvoorbeeld, dus echt duursporten. Ja, dan kan het zinvol zijn, want dan zweet je echt heel erg veel om aan te vullen.
0: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld ook fysiek werk buiten. Ik zit as we speak naar mijn dak te kijken, waar dakbedekkers bezig zijn.
0: Oh nee, toch?
1: Ja, fysiek zwaar arbeid in de hitte, vol in de zon staan ze. Nou ja, dan kan het ook, dus bouwvakkers en vooral met het weer kan het handig zijn.
0: Ik vind het niet gezond hoor, dat gebeurt, eerlijk gezegd. Ik vind dat daar ook een protocol voor moet zijn.
1: Ja, zeker, zeker. Nou, ze krijgen straks een lekker drankje van me.
0: Maar ook
1: een ijsje, ja. Als je ziek bent, diarree, braken, dan kan het ook handig zijn om het aan te vullen. Maar een uurtje in de sportschool, Of als je denkt van, hé, ik voel me moe, laat ik maar eens even, misschien moet ik maar elektrolyten een drankje gaan drinken. Nee, dat is echt niet nodig. En dan heeft het misschien andere oorzaken, slaap, stress, of kan je eens even naar je voedingspatroon kijken.
0: Ja, precies. Ja, nou ja, er stond ook ergens, het is geen wondermiddel, maar
1: nee,
0: onzin is het
1: niet.
0: Ook niet. Alleen, ja, die hypes, er wordt ook gewaarschuwd, was laatst nog op het journaal, voor zogenaamde gezondheidsdingen die worden aangeprezen door influencers. Ja. Dan denk ik, waarbij dan blijkt dat ze soms geen idee hebben van de werking van iets. Ik vind dat heel gevaarlijk, hoor.
1: Nou, zeker. Want laat ik inderdaad bij dit voorbeeld ook aangeven van mensen die bijvoorbeeld sowieso al een hoge bloeddruk hebben of bloeddrukmedicatie gebruiken of hartfalen hebben of nierproblemen. En je denkt van, hey, zo'n elektrolytendrankje, ik hoor dat het allemaal heel goed is, dus laat ik dat eens nemen. Nou ja, dat is dan eigenlijk niet zonder gevaar. Dus dus er kan ook, het heeft ook dus een negatieve werking. Kan zelfs gevaarlijk zijn. Dus ja, wees daar gewoon heel alert op. En ouderen, dat kan ik nog wel even bijzeggen, is denk ik wel handig. Die hebben wel vaak, sowieso door het ouder worden, wordt je nierfunctie iets minder. Maar bijvoorbeeld ook het dorstgevoel neemt af. En dan kunnen de elektrolyten, kunnen wat uit balans, een elektrolytendisbalans eigenlijk ontstaan. Maar dan is het niet zo van, oh, laat ik dan maar zo'n drankje nemen. Maar dan is het handig om te kijken van, hey, hoe kan ik zorgen dat ik voldoende drink op een dag? Dat kan dan een uitdaging zijn. Dus dan kan je wellicht een mooie karaf met water, hè, een halve liter of zo, dat je die drie keer per dag vult. Of hè, dat je daar even een plannetje voor
0: maakt.
1: Ja,
0: en dat is dan voor mensen. Voor mensen die alleen wonen, maar in zorgcentra weet ik dat ze bijna elke anderhalf uur met een glas water komen van dit moet je even opdrinken. En dat
1: absoluut.
0: Is natuurlijk heel goed, want als je geen aanzet hebt tot dorstdingen, dan droog je uit.
1: Ja. Nee, precies. En dus dan kan de elektrolyten inderdaad uit balans, maar daar is juist die vochtvoorziening heel erg belangrijk bij. En ook daar kan je natuurlijk weer naar voeding en dergelijke kijken. En zeker als mensen medicatie slikken, zeg maar, plaspillen of inderdaad die bloeddrukmedicatie. Ja, dan moet je gewoon echt wel uitkijken met dat soort elektrolyten. Nou. Dus nogmaals, ben je met een duursport bezig, langer dan anderhalf uur werk je. En doe je zwaar werk in een tuinier of je staat
0: dan
1: in de
0: kan je het aanvullen.
1: Dan kan je het aanvullen.
0: En
1: bij
0: anders moet je gewoon lekker gezond eten, gezond drinken en bewegen.
1: Ja,
0: en dan
1: zeker.
0: Gaat het allemaal prima. Daphne, dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: Wij weten weer wat meer. Dank je wel.
1: Super. Groetjes.

En met deze klanken van R.E.M. en Electrolytes kan ik zeggen dat dit weer 1-1 actueel van deze donderdag was. Tot slot nog een 1-1 tv-tip. Vanmiddag in de uren algemeen de journalistieke shortdoc Herenboeren Amersfoort. Hoe zet je als inwoners een coöperatieve boerderij op? Een inspirerend verhaal over samenwerking, uitdagingen en duurzame voedselproductie. Mis het niet! En morgenochtend dan zijn wij er weer van 1-1 Actueel met van 9 tot 10 en dan samen met de collega's van Nieuwsplein 33. Dank dat u op ons afstemde en mede namens technicus Menno Mooi wens ik u alvast een prima weekend.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen. Bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg goed.

0: bed.
1: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
2: Clean Bandit, Anne-Marie en David Guetta met Crybaby en ook Roxette met The Look.
3: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe editie van Spakenburg is goed voor deze donderdag 9 juli 2026 op Eemland 1. Tot een uur of 12 sleep ik je door de werkochtend heen. En ik krijg daarbij assistentie van onder andere Dr. Alban. Ook Prince. En wat dacht je van Rondé? Maar ook Andrea Bocelli. Ja, en die David Guetta, die komen we nog een keer tegen. Op niet al te lange termijn, kan ik je melden. Maar ja, die kans wordt steeds groter. Hè? Op een gegeven moment kom je in een tijdperk dat elk liedje wel door David Guetta is geproduceerd. Of wat dan ook, hij er ook mee heeft uitgevroten. Nou ja, hey. Nog 169 dagen. Dan is het alweer kerst, dat je het even weet. Op de radiomuziek van Soul Asylum nu. We gaan terug naar 1992. Dit is Runaway Train. Call you.

0: Los Lobos en La Bamba.
1: Pap, waar gaat het liedje eigenlijk over?
0: Ja, het gaat over een dans die lef en souplesse vraagt. Niet iedereen kan zomaar instappen, als het ware. Er klinkt bijna een speelse uitdaging in mee. Wie meedoet, mag zich groter voelen dan hij lijkt. Geen gewone zeeman, maar kapitein van het eigen feest. Die luchtige bravoure hoort bij een oud-Mexicaans volkslied uit Veracruz. Een bruiloftslied in de Son Jarocho, waar Spaanse, inheemse en Afrikaanse invloeden samen ritme krijgen. Richie Valens geeft het in 1958 een rock'n'roll hart en maakt er een vroege Spaans gezongen pophit van. En ja, dan 1987. La Bamba wordt opnieuw een hit wanneer de versie van Los Lobos in een film over Valens te horen is. De plaat schiet in Amerika naar nummer 1, haalt ook in Groot-Brittannië de top en blijft in de Nederlandse top 40 steken op nummer 2. Ja, zo klinkt een traditionele dans ineens als een wereldwijde zomerhit. La Bamba van Los Lobos, jawel. Hier op Eland 1 natuurlijk. Maroon 5 is onderweg met Won't Go Home Without You.
1: Papa, koffie?
0: Ja, doe maar even een bakje, ja. Goed idee. Maar eerst Rondé nu. Dit is How Do I Feel.

0: Won't Go Home Without You. Dat was Maroon 5 uit 2008.
1: Papa, is dat tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal.
0: Uit 2008.
1: Papa, is dat tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door de escalatie tussen Iran en de Verenigde Staten van de afgelopen dagen stijgt de olieprijs.

0: regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden.
1: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
2: Peter Gabriel onderweg met Salisbury Hill. We gaan ook een tijdreis maken naar 1991. Alesso samen met One Republic op de gastenlijst. Maar eerst Depeche Mode terug naar 1990. Enjoy the silence.

0: Peter Gabriel met Salisbury Hill. We gingen terug naar 1977.
1: Drie hits uit één jaar.
0: Ja, iets minder ver terug in de tijd, 1991. De Sovjet-Unie valt uiteen en Boris Jeltsin staat op als het gezicht van een nieuw Rusland. In Joegoslavië verklaren Slovenië en Kroatië zich onafhankelijk. Europa ziet een conflict openbreken dat nog jaren pijn zal doen. De Golfoorlog beheerst het nieuws. Kuwait wordt bevrijd en de olievelden branden na. In Nederland krijgt de politiek het zwaar door de WAO-plannen van kabinet Lubbers 3. Vakbonden en de PvdA-achterban laat van zich horen. Studenten krijgen iets nieuws in handen, de OV-studentenkaart. Ja, vrij reizen is nu werkelijkheid. In Amsterdam verdwijnen 20 Van Goghs uit het museum. Maar de buit duikt al snel op ergens in een auto. De RARA-aanslag op het huis van staatssecretaris Aad Costo schokt het land. En ook in 1991, icoon Freddie Mercury overlijdt. Drie platen uit 1991. Prince, Diamonds and Pearls. Ja, hoe kan het anders ook? Queen, The Show Must Go On. Maar eerst Dr. Alban met het advies

Drie keer 1991 in de tijdreis Prince met de New Power Generation hoorde je Diamonds and Pearls. In de top 40 haalt de single de 15e plek en blijft 7 weken in de lijst. En Queen met The Show Must Go On, een plaat die in 1991 natuurlijk extra lading krijgt door het overlijden van Freddie Mercury. In de top 40 komt Queen ermee tot nummer 7 en staat 12 weken in de top 40. We begonnen met Dr. Alban, No Coke, goed voor een nummer 7 ook in diezelfde top 40 en stond daar 9 weken in genoteerd. 3 platen uit 1991. 3 platen, ja, dat is het ingrediënt, de ingrediënten voor de tijdreis. Stuur maar even een mailtje als je een verzoekje hebt. Larry.koelewijn@eemland1.nl. Larry.koelewijn@eemland1.nl. ABBA heb ik voor je zometeen met een vrij recente hit, toch wel, ja, uit 2021. Don't Shut Me Down. Maar eerst Alesso en One Republic. In Your Eyes.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaar gemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Calvin Harris en Jazzy met Satisfy. Ook de Benga Boys en We're Going to Ibiza.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen aanbeland in uur nummer 2 van Spakenburgers Goed voor deze 9 juli 2026 op jouw streekomroep Eland 1. Op de gastenlijst in dit uur muziek van Bananarama en die zitten in dubbelplay. Je krijgt er dus 2 om je oren. We hebben de plaat is verhaal met dank aan Bart van Leeuwen, muziek van Extreme. En ook de Crash Test Dummies staan op de gastenlijst. Ja, een Crash Test Dummy, dat is zo'n pop, weet je wel, in een auto die dan bij wijze van proef ergens tegenaan botst. En de Crash Test Dummy is dat mannetje die er dan in zit. Ja, in dat geval kan het inderdaad beter maar een Crash Test Dummy het overkomen. Maar ja, de werkelijkheid is helaas soms anders. Ja, een bijzondere bandnaam, dat dan weer wel. En het liedje net zo bijzonder. We gaan hem straks draaien. Na Mark Amber met Belong Together. I know.

0: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Ik reed op een verlaten snelweg, ergens in de woestijn. De zoete geur van een geheime rookwaar kringelde om mijn hoofd. In de verte zag ik een flauw schemerlicht van een hotelletje. Omdat ik mijn ogen amper nog open kon houden, besloot ik er te overnachten. Terwijl ik uit mijn auto stapte, zag ik een vrouw in de deuropening staan om me welkom te heten. Ik dacht bij mezelf dat dit wel eens heel anders kon gaan lopen dan ik had gedacht. Maar ik ging toch naar binnen. Ze stak een kaars voor me aan en ging me voor. Even dacht ik dat ik overal stemmen hoorde, maar ik zag niemand. Nou, die vrouw die was duidelijk verknipt. Ze vertelde me dat ze heel veel vriendjes had, maar dat die verder niks voorstelde. Ze zei dat ze op het plein hier mooi stonden te zijn voor haar, in de zoele, warme avondlucht. Dus ging ik maar naar de grote baas van het hotel en zei hem dat ik toe was aan een stevig glas wijn. Hij lachte alleen maar en zei dat ze dat sinds 1969 niet meer hadden geschonken. Nou, ik wist echt niet meer waar ik aan toe was. En alles begon voor mijn ogen te draaien. In de verwarring dacht ik opnieuw allerlei stemmen te horen, maar ik zag nog altijd niemand. Toen ik even later wakker werd, zag ik mezelf in de spiegel die aan het plafond hing. De roze champagne stond al klaar in de champagnekoeler. Ik keek opzij en zag die vrouw weer staan. Ach, zei ze, wij zijn hier ook maar gewoon gevangenen van onszelf. Door de muren heen hoorde ik het rumoer in de lobby, waar de andere gasten bij elkaar kwamen voor een groot feest. Ze dansten om het kalf dat ze met hun messen probeerden te doorsteken, maar het lukte ze niet. En toen sloeg ik in paniek op de vlucht, op weg naar de uitgang. Maar ik kon hem niet vinden, totdat de nachtportier me tegenhield. Rustig aan, zei hij, doe rustig aan. Je kunt niet meer terug. Kijk, je kunt wel uitchecken uit dit hotel, maar je komt hier nooit meer weg. En dat was het laatste wat ik hoorde.

0: Met dank aan Bart van Leeuwen was dat de plaat en zijn verhaal The Eagles en Hotel California.
1: Papa, ga je nu een hysterisch feitje... Oh, nee, een historisch feitje voorlezen.
0: Ja, er is wel wat hysterisch bij. Op 9 juli 1984 gaat een ruzie over bier naar Europees niveau. De EEG vindt dat West-Duitsland zijn Reinheitsgebot gebruikt als handelsblokkade. En dat lijkt misschien een technisch detail, maar het raakt iets wat voor Duitsland nogal belangrijk is. En dat is bier. Want sinds 1516 bepaalt Beieren dat bier alleen uit water, gerst en hop mag bestaan. Zit er wat anders in, mag het geen bier heten. En ja, gist kent men dan nog niet als officieel ingrediënt. Later groeit de regel uit tot een nationale trots. Vanaf 1906 geldt het in heel Duitsland. Maar in de jaren 80 dan wringt het. Buitenlandse brouwers maken ook bier, vinden zij. Soms met rijst, mais of andere toevoegingen. En in Duitsland mogen ze dat dan niet zomaar als bier verkopen. Volgens de EEG is dat geen kwaliteitsbewaking meer, maar bescherming van de eigen markt. De uitspraak komt pas op 12 maart 1987. Het Europese Hof zegt, Duitsland mag zijn biertraditie houden, maar mag de naam bier niet alleen voor zichzelf opeisen. Ja, dat is het Reinheitsgebot. Jawel. Jawohl, natuurlijk. Natuurlijk. Dat. Muziek op de radio. Extreme, Wholehearted, naar Offenbach met Miles Away.

0: Wholehearted van Extreme uit 1991.
1: Papa, is dat tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door de escalatie tussen Iran en de Verenigde Staten van de afgelopen dagen stijgt de olieprijs weer. De prijs voor een vat Brent-olie ligt inmiddels boven de $75. Een liter benzine kost in Nederland inmiddels meer dan €2,50. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: BBE onderweg met 7 Days en 1 Week. We hebben ook Bananarama in Doubleplay. Muziek van Sam Fender samen met Olivia Dean. Eerst gaan we terug naar 1986 met Wax. Dit is Right Between the Eyes.

0: en 7 Days and 1 Week uit 1996.
1: Twee hits van 1. In Double Play.
0: Bananarama begint in Londen als drie vriendinnen met lef. Ze passen perfect in de jaren 80. Eigenwijs, kleurrijk en met popmuziek die in het gehoor blijft hangen. De grote doorbraak komt met een slimme mix van new wave, dancepop en een flinke dosis attitude. Robert De Niro's Waiting. Ja, dat klinkt speels, maar heeft een soort van donker randje. Het gaat over vluchten in een filmfantasie. Met Robert De Niro als veilige held op afstand. En dan Venus. Ja, dat is juist een pure hitmachine. Een cover van Shocking Blue. Maar dan strak in de jaren 80 getrokken door Stock, Aitken en Waterman. Het nummer zet iemand neer als een onweerstaanbare godin van de liefde. Ja, Venus. Alright, Bananarama.

Bananarama, Robert De Niro's Waiting uit 1984 en daarvoor Venus uit 1986 van diezelfde Bananarama. Want inderdaad in een dubbelplay gedraaid. Het zit er weer zo goed als op voor deze donderdag. 9 juli 2026, morgen om 9:50, ja, de vrijdageditie. En wat is daarmee het verschil dan met de donderdageditie? Ja, dat die op vrijdag wordt uitgezonden. Ik laat je achter met Caro Emerald en A Night Like This. En Sam Fender met Olivia Dean samen. Rain Me In. Fijne donderdag. Graag tot morgen. Bye.

0: Megens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand en door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaar gemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij volgens zijn woordvoerder dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Donderdag 9 juli is het vandaag. En wat mag u verwachten in dit komende uurtje radio? Ik praat met Ilse van der Stoep, bestuurslid PR en communicatie van Bosbad de Vuurse. Want gisteravond werd het Bosbad besproken in de raad. En natuurlijk willen we weten wat er allemaal gezegd is. In de eerste schoolvakantieweek van onze regio kan door kinderen en jongeren naar hartelust worden gesport tijdens het sportevent in Soest. Ook daar gaan we straks van alles over vragen aan iemand die daarbij betrokken is. Leefstijlcoach dan Daphne Blankenstein legt uit wat elektrolyten zijn. Zijn dat nou slimme aanvullingen voor je gezondheid of is het toch een beetje een hype? Ook dat horen we straks. Zoals ook de weersverwachting die wij elke werkdag horen rond 9:30 van onze weerman Klaas Bijker. Maar na de muziek starten we met het Dutch Open Tournament in Bunschoten dat voor de deur staat. We bellen daarom even met Anse Oude-Luttikhuis. Zij is voorzitter van de organisatie. Pak er lekker een kopje koffie bij en blijf gezellig luisteren. Welkom bij deze editie van Eemland 1 Actueel.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Annette Kraft.

0: Julian Lennon, inderdaad de zoon van John en Yoko. In 1984 was dit zijn eerste single, Too Late for Goodbye. En van 12 tot en met 19 juli kunnen tennisliefhebbers hun hart weer ophalen. Bij Eemslag Tennis en Padel in Bunschoten wordt voor de tweede keer het Dutch Open Tournament gehouden. Nadat dit een aantal jaren in Amersfoort plaatsvond. Aan de telefoon Anse Oude Luttighuis. Naast haar werk als statenlid van de provincie Utrecht namens de BBB is zij, volgens mij, voorzitter van de stichting Topsport Amersfoort, waarmee zij in 2019 de ATP-licentie bemachtigde om het Dutch Open nieuw leven in te blazen. Ans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, in alle drukte en hectiek, heel fijn dat je toch even tijd voor ons hebt. Want ja. Het is ja. Druk. Ja, want het is bijna zover, hè? Zondag begint het.
1: Het is ongelooflijk druk en vandaag komen alle materialen, de tribunes en het park wordt opgebouwd nu. Dus het is heel druk.
0: Ja, zoals ik net al zei, de tweede keer in Bunschoten. Daarvoor was het een aantal jaren in Amersfoort. Dat betekent dus dat alles helemaal oké is gegaan vorig jaar.
1: Vorig jaar is alles perfect gegaan.
0: Ja.
1: Nee, klopt. We hadden een supermooie beoordeling van de ATP. En dus dit jaar... kunnen we daar verder mee. En, het is ook een supermooie locatie en die geeft ons veel meer ruimte dan wat we hadden. En dat werkt ook wel heel erg prettig.
0: Ja, want ik neem wel aan, je kan niet zomaar gastheer zijn, hè, als tennisclub. Daar horen een heleboel voorwaarden bij. En daar hebben jullie kennelijk allemaal aan voldaan, daar met Bunschoten.
1: Ja, daar hebben we ruim aan voldaan. En deze locatie die leent zich ook enorm voor dit toernooi. En deze omvang en de voorwaarden van de ATP. En ik vind het super fijn dat wij daar weer bij de Eemslag ons toernooi mogen houden.
0: Ja, fijn. En het begint ook lekker als je goede beoordelingen gehad hebt, hè? Dan ga je weer, met hele goede moed beginnen. Het is trouwens, tenminste dat las ik, het enige ATP-toernooi op gravel, klopt dat?
1: Ja, dat klopt, ja. In Nederland. Ja, dat klopt. Ja. Dan zijn we ook heel erg zuinig met onze licentie. Want als wij deze niet meer krijgen, en dan gaat hij onmiddellijk naar het buitenland. En dan hebben we helemaal niks meer in Nederland.
0: Nee.
1: Dus we zijn erg trots op dat we deze in Nederland hebben nu. En dus die moeten we ook behouden.
0: Ja, want ik zat te denken, ik denk dan even aan Wimbledon. Dat is natuurlijk een ander kaliber, maar dat is gras. Spelen tennissers nou überhaupt liever op gravel dan op gras? Of is dat onderling nog verschillend?
1: Ik denk dat het onderling verschillend is. Maar ik heb het idee dat menigeen het liefst gewoon op ouderwets gravel speelt.
0: Ja. Want zo is het altijd ooit geweest en begonnen, toch?
1: Ja, zo is het geweest. Ja.
0: Ik weet dat we vorig jaar ook een interview hadden. En toen waren de twee Nederlanders die meededen, Max Houkes en Guy den Oude. Die deden vorig jaar mee, nu ook weer. En het leuke vond ik om te lezen dat Thijs Bogaert een wildcard heeft. En volgens mij heb ik ergens gelezen dat hij nu hersteld is van een hele lange tijd dat hij Pfeiffer heeft gehad.
1: Ja, hij is een beetje ziek geweest, dus
0: ja.
1: hij is weer goed op weg. En Tom Nijssen, onze toernooidirecteur, die mag de wildcard beschikbaar stellen. Dus hij heeft supermooie jonge talenten uitgenodigd om op dit toernooi hun prestaties te laten zien. Dus dat is ook het mooie van deze omvang van het toernooi. Dat jong talent gewoon een kans geboden kan worden. Hè. En we hebben al wat voorbeelden gehad. Hè.
0: Nou, klopt. In 2020 en 2021, Talon Griekspoor heeft het gewonnen. Dan denk ik, die zit nou een stuk hoger natuurlijk. Maar jullie spelers komen echt ook overal vandaan. Hè? Uit Roemenië, maar zelfs ook uit Brazilië. Hoeveel spelers zijn er?
1: Ja, ze komen overal vandaan, omdat het een toernooi is die ook voor jonge spelers en mensen die op het spelers die op het wereldtoernooi komen, dat die bij ons ook kunnen spelen op dit toernooi. En daarna gaan ze weer verder. Dus het is echt een supermooie stap voor de jonge talenten. En dat is ook heel leuk om te zien. Dat geeft ook altijd een hele leuke vibe op zo'n een toernooi en in die week. En ze staan gewoon ook nog midden tussen het publiek en met de mensen en zijn heel benaderbaar. En, nee, het
0: ja, dat is leuk. Dat is leuk, ja. Wat is, want je zegt het is ook genieten van het spel. Wat is jouw taak die dagen? Ben jij een beetje een duvelstoeljager of je moet overal en nergens zijn? Kun je dan ook nog een beetje genieten van de wedstrijden?
1: Nou, ik zie heel veel wedstrijden niet. Of even op mijn telefoon. Ja, want je bent echt mamertje van alles. Tijdens zo'n toernooiweek, daar gebeurt er ook van alles. Is vaak niet eens zichtbaar. Maar ik ben inderdaad wel constant bezig van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En niet zichtbaar. En af en toe, ja, dan ga ik wel op een tribune zitten en denk van, nou, nu ga ik ook eens even een wedstrijd kijken.
0: Ja, precies. Precies, want dat is toch wel het allerleukste. Een tijd geleden vroegen jullie om vrijwilligers die mee wilden helpen en ballenjongens en meisjes. Nu start het bijna. Hebben jullie voldoende vrijwilligers en ballenjongens en ballenmeisjes inmiddels? Of zijn er nog handjes nodig?
1: Kijk, we kunnen altijd handjes gebruiken, maar er hebben zich ook weer heel veel nieuwe vrijwilligers aangemeld. En hoe meer vrijwilligers, hoe beter. Hè? Want dan kunnen we de taken ook meer verdelen. Dan hoeft niet één persoon heel veel te doen.
0: Ja, precies.
1: Maar mensen kunnen ook aangeven van, joh, ik kan wel 1-2 dagdelen. Het liefst 3 dagdelen en een dagdeel is dan 4 uur. Dus als iemand denkt van, nou, ik wil toch nog wel wat doen, meld je aan. En dat kan dus op de website van ons. En ballenjongens, dat gaat denk ik niet meer, want ze zijn allemaal getraind.
0: Ja.
1: En dat is dan weer moeilijk in te passen. Tenzij het een ballenjongen is die ervaring heeft en al eerder is heeft meegedaan. Mm-hmm. Dat zou misschien nog kunnen, maar ik kan me voorstellen dat het team die de ballenjongens traint, dat die zeggen nu geen ongetrainde jongens meer. Dat
0: nee,
1: redden ze echt niet meer.
0: Nee. Je had het over de website. Hoe heet de website?
1: DutchOpenTournament.nl.
0: Nou prima, dat is niet moeilijk.
1: Ja.
0: Is
1: ja,
0: dat
1: ja,
0: ook
1: als je
0: de
1: Dutch Open in tikt, dan kom je er.
0: Ja, precies, daar, precies.
1: Ja, en daar staan alle aanmeldingen op. Dan kunnen de tickets gekocht worden.
0: Nou, dat wilde ik vragen, ja.
1: Ja. Ja.
0: Er zijn nog, het is nog niet helemaal uitverkocht. Zijn nog tickets? Mensen kunnen nog aan tickets komen?
1: Ja, er zijn zeker nog tickets. Er zijn zeker nog tickets. En ja, de mensen die de finale dag is volgens mij wel al helemaal uitverkocht. Maar door de week is het ook een superleuke is een superleuk event om te komen. Dan zijn er ook meer spelers. En maandag, dinsdag, dat zijn echt leuke dagen. Woensdag. Dinsdag is altijd Ladies Day, hè, dus hebben we nu dit jaar ook weer. Dus dan verwelkomen wij de dames. Dus hoe meer, hoe beter.
0: Ja. Moeten ze ook een hoed op of dat niet?
1: Dat mag, we hebben petjes.
0: Nou ja, ik zat even te denken aan Wimbledon, dat de dames daar vaak met de hoed op komen.
1: Ja, ja. Nee, daar hebben wij niet als voorwaarde gesteld, totaal niet. En, we hebben wel hele leuke petjes. Wit dit jaar. Dus het zou mooi zijn dat we heel veel dames op de tribune hebben zitten.
0: Ja, en zo te zien lijkt het weer goed gaan worden. Misschien een beetje aan de hete kant, maar in ieder geval geen regen. Tenminste, is niet voorspeld tot nu toe.
1: Nee, het is niet voorspeld. Ik denk dat de temperatuur hier heel goed is. Het zal misschien 's middags wel een beetje warmer worden. Maar ik denk dat we het hier goed mee kunnen doen. Dat lijkt me perfect.
0: Ja, nou prima. Het is zondag begint het, dus je hebt nog een dag of 3, hè, inclusief vandaag. Zitten jullie op schema qua organisatie? Het zijn echt de laatste dingetjes? Puntje
1: we zitten volledig op schema. Ja, volledig. Iedereen die meehelpt en in die voororganisatie zit, die is helemaal op schema. We hebben van de week nog weer, we hebben eigenlijk dagelijks contact met elkaar, maar het loopt echt perfect. Het gaat super.
0: Wat relaxed.
1: Het is ook
0: om
1: een
0: zo
1: hele fijne locatie met hele fijne mensen. En dus dat, dat werkt ook gewoon ontzettend makkelijk. Hè?
0: Ja, is goed. Nou, ik wens jou en iedereen die meehelpt en ook de spelers natuurlijk heel veel succes, maar ook heel veel plezier die dagen.
1: Ja,
0: dankjewel.
1: Fijn. Dankjewel. Hè. Dankjewel. Dag.

0: Madeline, actually.
1: Ja, onze technicus van de dag die zoekt altijd muziek uit. En dan kijkt hij soms ook een beetje naar de onderwerpen. Dit was Lily Allen en het ging over tennis. Bosbatte Vuurse is ineens, althans zo lijkt het toch, volledig in de picture. En niet omdat het tot nu toe een heel fijn zwemseizoen is, maar omdat er sprake zou zijn van eventuele wegbezuiniging van dit zo geliefde bad. Maar als het aan de inwoners van Baarn en de naaste regio ligt, gaat dat gewoon echt niet gebeuren. Aan de telefoon Ilse van der Stoep, die er al vanaf haar jeugd vele baantjes heeft getrokken en inmiddels bestuurslid PR en communicatie is. Ilse, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je was er gisteren ook al. En, maar ja, gisteravond was toch wel een belangrijke avond. Want in de raadzaal in Baarn is het bospas besproken. En jij was er.
2: Nou, ik zat thuis te kijken. Met
1: maar dat kan ook. Dat kan ook. Dat kan ook. Maar je was er wel op de een of andere manier bij.
2: Zeker, absoluut. Ja, dat laat ik natuurlijk niet aan me voorbij gaan.
1: Nee, zeker niet. Wat is er uitgekomen?
2: Nou, het bospas blijft.
1: Joh. Dat is nu meteen, dus het is nu geen oranje meer, maar groen, de kleur.
2: Ja, rood dan eigenlijk, hè?
1: Want rood. Het is andersom. Ja, oké. Okay.
2: Ja, precies. Groen was kan op bezuinigd worden en rood moet ze absoluut niet op bezuinigen. Dus we zijn van de oranje lijst unaniem gestemd. Of nou ja, er was niet eens een stemming nodig, want de motie daartoe was ingediend door alle partijen.
1: Dus, want de motie was aanvankelijk van GroenLinks. Dat het toch eigenlijk niet kon dat dat wegbezuinigd gaat worden. En daar kwamen positieve reacties op uiteraard. Maar er moest dan een nieuwe motie komen. En daar moesten wat aanpassingen in zitten in die motie. Is dat ik weet niet wat voor aanpassingen dat dan waren. Maar is dat ook gebeurd zo?
2: Nou ja, ik weet het ook niet zo goed. Want eigenlijk stond er gewoon het bosbad moet blijven. En daar moeten we niet op willen bezuinigen. Hoera, iedereen stemt voor. Dus wat er nou precies in is veranderd, dat moet ik echt nog eventjes helemaal de oude motie naast de nieuwe leggen. Maar de uitkomst is natuurlijk fantastisch.
1: Dus, het is fantastisch. Alleen ik zeg toch komma. Maar ja. We hebben al wel vaker gemerkt dat bepaalde besluiten die er genomen worden, die heten dan onomkeerbaar te zijn. Maar dat blijkt dan vaak toch niet. Dus ja, is het echt zeker?
2: Nou, voor nu in ieder geval wel. Kijk, wat een volgende gemeenteraad besluit, dat weten we natuurlijk nooit. Maar er is in ieder geval in de motie ook de intentie uitgesproken dat het voor langere tijd behouden blijft voor Baarn.
1: Nou, ik vind het fijn. Ik moest ook denken, toen ik dat allemaal las over wat er met het bosbad aan de hand was, moest ik denken aan wat de bestuursvoorzitter van de speeldoos, Bert Kranendonk, een keer zei. Toen het op die manier ook over de speeldoos ging. Eenmaal weg, dan komt het nooit meer terug.
2: Ja,
1: en
2: klopt.
1: Dat is natuurlijk een feit. En dat wil toch eigenlijk niemand, ook zij niet. Zij hebben toch ook kinderen en kleinkinderen die daar graag vertoeven.
2: Tuurlijk, ja. Nou ja, maar daarom hebben ze waarschijnlijk met z'n allen gedacht van nou, dat moeten we niet willen. En ik denk ook dat, kijk, als je het in Soest vraagt of in Hilversum of in Bilthoven, waar ze door een soortgelijke baden al zijn wegbezuinigd. Ja, dat is een spijt die voor generaties blijft hangen, zeg maar.
1: Ja, en die mensen komen nu allemaal naar het bosbad, want het is echt niet alleen Baarnaars, het is uit de hele regio dat ze hierheen komen.
2: Klopt, ja.
1: En wat een mooi, want jij zit in het bestuur. Ja, hoe blij ben jij met deze zomer?
2: Nou, heel blij.
1: Ja, toch?
2: Ja, tuurlijk. Ja. Nou ja, goed, dat helpt natuurlijk ook mee. Hè. We zien dat de zomers steeds warmer worden en steeds mensen verkoeling zoeken. Want de huizen in Nederland zijn eigenlijk niet helemaal geschikt voor van dat hele hete weer. Dus mensen gaan verkoeling zoeken. En waar kun je dat nou beter doen dan in het bosbad?
1: Ja.
2: Ja.
1: En wat was er nou aan de hand? Want dat is al gepasseerd. Hij moest even een dag dicht. Er was iets. Was dat iets met chloor?
2: Ja, klopt. Ja, ja. Dat is ook wel grappig, want dan zie je op Facebook allemaal mensen van, je moet gewoon een jaar voorraad chloor.
1: Ja, maar dat zijn allemaal van die mensen die er niet in zitten en die gewoon maar wat roepen. Joh, er zijn mensen die over alles negatief kunnen doen.
2: Ja, nee, maar dat is wel grappig, want dat gaat om vele duizenden liters. Die kan je natuurlijk niet zomaar in flesjes in de vuur zetten of zo. Nee, het was zo warm geweest dat de chloorleverancier moeite had om te leveren. En dan was er eventueel nog wel genoeg chloor bij de leverancier. Maar ze hebben dus van die tankwagens. Mm-hmm. En die komen dan rijden en die gaan een paar adressen langs. Maar als je dus heel veel chloor hebt verbruikt, dan neem je dus ook heel veel uit zo'n tankwagen.
3: Ja.
2: Dus ja, dan is die tankwagen op een gegeven moment leeg. En dan lukt het dus niet om alle adressen langs te gaan.
3: Ja, dat is waar. Weet jij hoeveel van die natuurbaden zoals het Bosbad er zijn? Ik ken er één in Apeldoorn, het Kristalbad, heet ook Bosbad trouwens. Maar ja, er zijn toch wel aardig wat van dat soort baden, denk ik.
2: Nou, we zitten in een vereniging van buitenbaden. En dan heb je dus het verschil nog tussen echte natuurbaden, wat eigenlijk gewoon een soort meertjes zijn. En de baden zoals het Bosbad, wat dus echt de zwembaden zijn, maar in de open lucht. Maar het aantal vermindert rap door onder andere bezuinigingen.
3: Ja, precies.
2: Dus ja, hoeveel het er nu precies zijn, dat durf ik niet te zeggen. Maar wij zaten ooit in een clubje met ongeveer 30 van die baden.
3: Oh, dat is niet eens veel in het hele land.
2: Nee. Want
3: en je zegt ook echt... ooit. Ooit zaten we in een clubje met 30 baden. Dat zijn er nu misschien al minder.
2: Ja, dat zou maar zo kunnen. Dat zou ik vandaan moeten vragen. Maar,
3: nou, des te blijer zijn wij met z'n allen en jullie helemaal dat het Bosbad blijft. Het is ook onbestaanbaar. Dus ik ben benieuwd wat er op Facebook gaat gebeuren. Of er nu heel veel felicitaties en fijne reacties komen van, nou, dat is toch even goed gegaan. Maar ja, het gevolg is natuurlijk wel voor Baren. Dat geld wat er nu niet bezuinigd wordt op Bosbad, ja, dat moet wel ergens anders weggetrokken worden. Denk ik.
2: Ja,
3: en wat dat wordt?
2: Ja, nou ja, dat geen idee. Weten we niet. Maar het lijkt nou net of er echt goed bezuinigd zou kunnen worden op het Bosbad. Maar dat bedrag dat werd genoemd van 159.000 euro per jaar. Daarvan is 50.000 al gewoon een aflossing van de lening. Dus zie je het, zeg maar, je woont in een huisje, je hebt een hypotheek en je hebt daar geen zin meer in. Ja, je zal hem toch moeten blijven betalen.
3: Mm-hmm.
2: Dus dat is al zo'n 50.000 euro per jaar. En dat valt vrij in 2030. Dus dan is de laatste betaling gedaan. En de overige kosten, dat zijn onderhoudskosten die de gemeente ons geeft voor het onderhouden van hun grond en hun gebouwen. Want de gebouwen en grond die zijn en blijven van de gemeente.
3: Ja.
2: Dus mensen zeggen van ja, jullie krijgen subsidie, maar wij krijgen nul subsidie. Want de exploitatie van het bad, dat doen we echt helemaal voor eigen rekening. Dus sowieso die 50.000, daar kun je niet op bezuinigen. En die 100.000, zeg maar, die dan nog overblijven, hebben zij zelf berekend dat dat nodig is voor het onderhoud van hun gemeentemonument.
3: Dus, ja, precies. Ja.
2: Dus het gaat niet om subsidie.
3: Nee, mensen roepen vaak maar wat. Ja, dan denk ik, je weet het dan niet precies van de hoed en de rand, dat weet je alleen. Want jullie doen ook allerlei commerciële dingen, zodat je een deel je eigen broek kunt ophouden. Dat telt zeker ook mee. Nou ja, jullie zijn blij.
2: Hebben
3: jullie, vieren jullie een klein feestje samen? Heel klein bescheiden feestje, want het kost ook weer geld.
2: Nee, maar dat kunnen we wel uit eigen zak nog betalen. Hè. Dus, ik zag vanmorgen al een foto voorbij komen van onze manager, die voor onze trouwe baantjeszwemmers een paar gebakjes heeft gehaald.
3: Nou, ik vind het fijn. Alvast felicitaties van Eemland 1 en daar volgen er velen. Het is heerlijk dat het Bosbad blijft. En zo hoort het ook.
2: Hé,
3: Ilse, dank je wel voor jou voor het bijpraten even van ons. Nou, we zijn allemaal heel gelukkig, denk ik.
2: Ja.
3: Dat is een mooie dag. Dank je wel.
2: Dank je wel.

0: Ja, keurige uit laten zingen. Billy Preston en Sarita was dat en It Will Come in Time.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: Hadi Klaas, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ik kijk naar buiten, ik zie een blauwe lucht, niet helemaal strak blauw, een paar kleine witte wolkjes.
3: Nou, hier zijn de wolken toch wel wat groter, denk ik hoor. Ik denk dat hier de helft van de hemel bedekt is met wolken.
2: Oh, ja, oh. Maar goed, en dan liggen we toch zo dicht bij elkaar.
3: Lokale verschillen heten dat.
2: Hè? Ja, hè? Ja, vertel, ja. Wat gaat het worden allemaal?
3: Ja, gisteren hadden we een koele dag onder de 25 graden. Dat had niet iedereen verwacht. Maar vandaag krijgt de zon wat meer ruimte en ook de temperatuur kan wel weer richting 25 graden gaan. En niet al te veel wind uit een noordelijke richting. En de temperatuur die blijft de komende dagen tussen de 25 en de 30 graden. En midden volgende week dan zal het ontspannen of we wel of niet de hittegolf krijgen. Het gaat er temperatuur rond de 30 graden een paar dagen. En aan het eind van de volgende week, maar goed, met slagen onder de arm, dan zou het koeler en onweerachtig worden. En dat onweer met regen bij is natuurlijk van harte welkom, hè?
2: Ja,
3: want anders gaan we weer bosbranden en vergeling van de natuur krijgen.
2: Ja, dat is waar. Nou, het onweer hoeft van mij niet zomaar. Flinke plensbui af en toe is toch wel hard nodig, hè? Dat blijft ook zo.
3: Ja, en dat zou dan een poosje aanduren. Maar nogmaals, dat is pas eind volgende week, dus daarover morgen meer. En ja, die wel of niet hittegolf, iedere dag is het weer verschillend. Men weet, de weermodellen zien dan weer een meer noordelijke stroming, waardoor de hitte een beetje uitblijft. En dan is die meer oostelijk en dan krijgen we iets van die Franse warmte. We zitten net op de wip. Dus het zuiden van het land maakt de meeste kans op hittegolf, maar of wij meedoen, dat weten we misschien pas begin volgende week.
2: Ja, misschien ook zelfs nog niet eens morgen, maar het weekend ziet er goed uit.
3: Het weekend ziet er goed uit, meer zon als nu en temperaturen tussen de 25 en de 30 graden, dus is nog wel te doen.
2: Ja,
3: en niet al te veel wind hoor.
2: Oké, ja, dan wordt het misschien weer benauwd, of niet?
3: Nou, nee, de lucht is voorlopig nog behoorlijk droog. Dat benauwde, dat is pas als het eind volgende week gaat onweren, denk ik.
2: Oké, maar ja, dat is nog zo ver weg, dat zijn zoveel slagen om de arm.
3: Ja, en ieder mens heeft een ander warmtegevoel, hè? Dus mijn vrouw en ik hebben ook behoorlijke verschillen. Dus wat dat betreft, ik kan vrij goed tegen de hitte, maar dat is niet iedereen gegeven.
2: Nee, dat is waar. Maar ik denk even aan alle buitenactiviteiten. Vanaf zondag is er een week lang de Dutch Open tennis in Bunschoten. Nou, ja, misschien 's middags wel wat te warm, dat weet ik niet. Maar in ieder geval geen regen.
3: Nee, in ieder geval geen regen. En dat is pas de tweede helft van de volgende week, als dat überhaupt doorgaat.
2: Nou, wij gaan jou morgen om 9:30 weer horen. En wie weet is dat...

0: Wattemoist. Stemmetje. Mooi stemmetje was dat. Mathilde, Homer en Benny Sings en Caviar. In de eerste vakantieweek van onze regio, en dat is dan om precies te zijn van 20 tot en met 24 juli, viert Sportevent Soest haar 15e jubileum. Die week zijn kinderen en jongeren van harte welkom op Sportpark De Eng in Soest. Aan de telefoon Nienke Blok. Nienke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik lees dan voor de 15e keer, dat vertaal ik zelf dan naar dat het heel succesvol is. Want anders ben je niet aan de 15e keer bezig.
1: Nee, ja, dat
0: toch?
1: Ook inderdaad.
0: Ja, ja. Hoe is dat eigenlijk ontstaan?
1: Oeh, dat is een goede vraag waar ik eigenlijk ook niet precies de antwoord op weet. Ik zit er zelf pas al 5 jaar bij. Maar ik weet niet precies hoe het ontstaan is.
0: Nee, ik denk misschien de roep van ouders. Want normaal heb je bijvoorbeeld een kindervakantieweek aan het eind van de vakantie. Dit is dan precies een week aan het begin. En ouders vinden het heel fijn, denk ik, dat hun kinderen echt lekker kunnen sporten. Ja. En het is gratis en ze hoeven zich niet aan te melden. Dus ja, geweldig. Wat is jouw taak trouwens die week? Wat doe jij?
1: In die week zit ik in het sportteam zelf. Dus ik begeleid alle sportactiviteiten. En we hebben ook tussendoor de pauze, toneelstukjes en al dat soort dingen. Dus dat bereiden we ook voor. En we zorgen eigenlijk dat er gewoon een hele leuke week komt te staan.
0: Ja, jeetje. En want het is eigenlijk, wordt het gerund, om maar zo even te zeggen, door vrijwilligers en vrijwilligers uit diverse kerken. Hè? Heb ik dat goed begrepen?
1: Ja, dat klopt.
0: En dat laatste, zou je denken dat dat misschien een drempel is, maar dat blijkt dus totaal geen drempel te zijn. Want het is al voor de 15e keer.
1: Zeker. Ja, op de een of andere manier lukt het elk jaar weer om het rond te krijgen. Dat komt natuurlijk ook omdat er hartstikke veel lieve mensen zijn die geld doneren of
0: nou, precies,
1: willen helpen als vrijwilligers.
0: Ja, want dat was ook een vraag van, het is voor de kinderen is het gratis. Aanmelden hoeft ook niet, je kunt gewoon komen. Maar hoe wordt zoiets bekostigd? Jullie hebben donaties. Of krijg je ook een soort subsidie of zo van de gemeente?
1: Nee.
0: Helemaal
1: nee,
0: niet.
1: Wij doen alles door middel van donaties. Dus mochten mensen het leuk vinden om hier aan te doneren. We hebben een site, sporteventsoest.nl. En daarop kunt u eventueel ook doneren. En daar staat ook meer uitleg natuurlijk over wat het inhoudt. Dus wij doen het eigenlijk allemaal door donaties en door allemaal lieve mensen die ons willen helpen.
0: Ja, wat fijn hè. Als het toch eens geen vrijwilligers waren, denk ik wel eens. Toch?
1: Ja zeker.
0: We hebben het over kinderen en jongeren. Wat zijn precies de leeftijdsgrenzen? Vanaf welke leeftijd kan dat?
1: Nou, vanaf 6 jaar kan je meedoen. Wij doen dan in de eerste week van de zomervakantie, van maandag tot en met vrijdag, staan we daar. En van 2 tot 4 uur in de middag is het voor alle basisschoolkinderen, dus dan van 6 tot en met 12. En dan hebben wij heel verschillende leuke spellen, zoals voetbal, volleybal, dansen. We hebben ook allemaal waterspellen, dus bijvoorbeeld honkbal en slagbal. En dan doen we wel vaak van die opblaasbadjes als honken of watergevechten.
0: Ja, water is altijd fijn.
1: Nou, het is altijd fijn, zeker ook als het heel warm is. Dus dat is heel leuk. En in de avond is het voor middelbare scholieren, dus dat is dan 13+. En dat is dan van 7 uur tot 9 uur. En op de vrijdag hebben wij een heel groot, dan is het een beetje anders. Dan hebben wij een heel groot festival, zo noemen wij dat. En dan hebben we allemaal verschillende activiteiten, zoals een buikschuifbaan of sokken.
0: Oh, wat leuk, wat leuk. En ook leuk om naar te kijken vooral.
1: Ja, zeker. Ja, kom ook vooral lekker kijken. Op de vrijdag is het dan voor iedereen in de middag. Dus dat is van 6 tot en met 25. Maar ouders zijn uiteraard ook van harte welkom om dan gewoon even aan de kant toe te kijken wat er allemaal gebeurt.
0: En, ja, en zeker de ouders van de jongere kinderen, die komen wel mee.
1: Ja.
0: En die misschien steken die ook nog even de handen uit de mouwen. Je weet het maar niet.
1: Ja, alleen maar gezellig. Alleen maar leuk. Leuk om nieuwe mensen te leren kennen natuurlijk. Kinderen, ouders, alles. En op de vrijdag, ook wel goed om te noemen, hebben we ook nog een gratis barbecue.
0: Is je ook gratis?
1: Ja. Bemer komt nog even langs voor een gratis ijsje. En het is dus geheel vrijblijvend. Je kan ervoor kiezen om 1 dagje te komen. Je kan ervoor kiezen om de hele week er te zijn, als je dat leuk vindt.
0: En dat kun je allemaal zelf bepalen, want je hoeft je niet aan te melden.
1: Nee.
0: Hey, wat doen jullie trouwens, want we hadden net de weerman, dat het heel misschien volgende week weer een soort van hittegolf wordt. Zijn jullie daarop voorbereid? Hebben jullie ook wel schaduw? Want 2 tot 4 is precies midden op de middag. Hebben jullie daar een protocol voor?
1: Nou, ik ben zelf geen teamleider. Ik ga er eigenlijk van uit dat er wel een protocol voor is. Ik weet dat zelf niet, maar mocht dat zo zijn, dan wordt dat sowieso genoeg. Maar ik ga ervan uit dat we sowieso genoeg drinkpauzes inlassen. We hebben sowieso altijd water.
0: Precies.
1: Ja, en we zoeken sowieso de schaduw op. En ja, als het echt onverantwoord is, dan maken we daar ook verantwoorde keuzes in.
0: Nou, het klinkt als heel gezellig, heel leuk en heel sportief. Dan wordt het vrijdag, wordt het vrijdagavond, dan is het afgelopen. Wat voor gevoel wil jij hebben aan het eind van die laatste dag? Hoe wil jij je dan voelen? Ja, nou, moe, maar behalve dat.
1: Heel moe, helemaal uitgeput, maar vooral heel erg voldaan. En gewoon met heel veel plezier terugkijken op een onwijs leuke week. Waarin ja, ik, maar ook allemaal andere kinderen, allemaal nieuwe mensen hebben leren kennen. En heel veel plezier hebben gemaakt. En ja, daar word ik gewoon altijd heel erg vrolijk van.
0: Ja. Nou, laten we het hopen dat dat zo is. Dat er ook geen regen of onweer is die het allemaal gaat verstoren. 20 tot en met 24 juli. Kun je nog 1 keer de site noemen?
1: Sportevent-soest.nl.
0: Prima, mensen kunnen daarop kijken. Het is allemaal, vindt allemaal plaats. Sportpark De Eng in Soest. Voor de kinderen, de jongere kinderen van basisschoolleeftijd 2 tot 4. En de oudere kinderen, middelbare scholieren 7 tot 9. Zo heb ik het goed begrepen, hè?
1: Ja, dat klopt. En alles staat ook op de site. En,
0: hartstikke goed.
1: Als we het leuk vinden, hebben we als het goed is ook een Facebookpagina en een Instapagina voor wat meer foto's en plaatjes.
0: Ze kunnen jullie overal vinden. Ik wens jou heel veel succes, maar ook heel veel plezier natuurlijk die dagen. En dankjewel voor het gesprek.
1: Yes, nou, heel erg bedankt.

0: Lenegres. Ja, ik hoor mezelf weer. Lenegres Vert. Voilà l'été. Al ziedaar de zomer. In 1988 heel veel gedraaid tijdens Radio Tour de France. Je hoort en leest er momenteel heel veel over elektrolyten. Ze worden aangeprezen als dé oplossing voor meer energie, betere prestaties en een sneller herstel. Misschien ben ik wel de enige, maar ik had het woord nog nooit gehoord. Aan de telefoon leefstijlcoach Daphne Blankenstein. Daphne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, en misschien ben ik de enige, maar misschien ook niet. Ik had het woord elektrolyten nog nooit gehoord. Wat zijn dat precies?
1: Ja, nou inderdaad, wat zijn dat? Tegenwoordig hoor je het inderdaad steeds vaker. En ik stond gisteren in de supermarkt om dit ook even voor te bereiden. En er stond inderdaad een heel schap half gevuld met elektrolyten, drankjes en jelletjes en toestanden. Maar elektrolyten, dat zijn mineralen. Dus dan kan je denken aan natrium, kalium, magnesium en calcium.
0: Oh, en zo, ja. Dat zijn namen die ik wel ken namelijk.
1: Ja, precies. En zodra die opgelost zijn in water, krijg je een elektrische lading. En dat is voor ons lichaam heel belangrijk, want ons lichaam bestaat natuurlijk voor een groot deel uit water. En door die elektrische lading, ja, die zorgt er eigenlijk voor dat signalen tussen cellen kunnen worden doorgegeven. Dus we hebben die mineralen nodig voor bijvoorbeeld de aanspanning van je spieren, hè, zodat de hersensignalen kunnen worden afgegeven. Maar ook ontspanning van je spieren. Maar je hart is ook een spier, dus voor het werking van je hart is het belangrijk. Ja, heel veel processen eigenlijk in je lichaam. Dus het is zeker zo dat elektrolyten belangrijk zijn voor je lichaam.
0: Maar jij zegt, ja, ik kwam in de supermarkt en ik zag daar al die flesjes en dingetjes en potjes staan.
1: Ja.
0: Krijg je dat dan niet binnen met de juiste gezonde voeding? Moet dat
1: zeker
0: altijd per se als supplement?
1: Nee, nou ja, zo wordt het nu natuurlijk wel gehyped, hè, van dat we niet zonder kunnen. Een beetje zo de proteïneproducten 2.0 kan je wel zeggen. Want eigenlijk zit het gewoon in heel veel producten. Dus als je naar natrium, hè, zout, nou, daar krijgen we eerder te veel van dan te weinig. Hè, dus brood, kaas, allerlei producten zit het. Maar ook kalium, groente, fruit, bananen, magnesium zit in volkoren granen, in noten en vooral in groene bladgroenten, ook belangrijk om te eten. Calcium weten we natuurlijk, zuivel, maar ook in groene groenten zit bijvoorbeeld calcium. Dus een gemiddeld mens krijgt eigenlijk gewoon voldoende van die elektrolyten, zeg maar, binnen in zijn leven. Dus je hebt al die extra drankjes of poedertjes of bruistabletten heb je niet nodig. Ja, sterker nog, wat ik al zei van zo'n schap in de supermarkt, als je op de etiketten kijkt, zit er ook gewoon heel vaak heel veel suiker
0: aan toegevoegd. Ja, en dat moeten we niet. Nee,
1: ja.
0: Nee.
1: En dat liever niet. Dus een glas water met een boterham en met kaas en een banaan erbij, dan heb je een heel mooi elektrolytendrankje, zeg maar.
0: Maar is het wel zo dat je normaal, laten we zeggen, als jij normaal gezond eet en drinkt, dat allemaal prima gaat? Maar dat er bijvoorbeeld, je hebt een hittegolf en je zweet heel veel, of je sport heel veel. Zijn dat de momenten dat je het dan wel moet aanvullen, of krijg je toch genoeg binnen met je eten?
1: Nou, in principe wel, maar het kan zinvol zijn als je bijvoorbeeld een duursport doet. En dan zeker bij warmte. Dus ik loop bijvoorbeeld zelf hard. Nou ja, met deze warmte, of die aanstaande is weer, en ik loop harder dan een uur 90 minuten. Dus ook mensen die lang wielrennen bijvoorbeeld, dus echt duursporten. Ja, dan kan het zinvol zijn, want dan zweet je echt heel erg veel om aan te vullen.
0: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld ook fysiek werk buiten. Ik zit as we speak naar mijn dak te kijken, waar dakbedekkers bezig zijn.
0: Oh nee, toch?
1: Ja, fysiek zwaar arbeid in de hitte, vol in de zon staan ze. Nou ja, dan kan het ook. Dus bouwvakkers en vooral met het weer kan het handig zijn.
0: Ik vind
1: zijn
0: het niet gezond hoor, dat dat gebeurt, eerlijk gezegd. Ik vind dat daar ook een protocol voor moet zijn.
1: Ja, zeker. Nou, ze krijgen straks een lekker drankje van me.
0: Of
1: maar
0: een ijsje.
1: Een ijsje, ja. Als je ziek bent, diarree, braken, dan kan het ook handig zijn om het aan te vullen. Maar een uurtje in de sportschool, Of als je denkt van, hey, ik voel me moe, laat ik maar eens even, misschien moet ik maar elektrolyten een drankje gaan drinken. Nee, dat is echt niet nodig. En dan heeft het misschien andere oorzaken, slaap, stress, of kan je eens even naar je voedingspatroon kijken.
0: Ja, precies. Ja, nou ja, er stond ook ergens, het is geen wondermiddel, maar nee, onzin is het ook niet. Alleen, ja, die hypes, er wordt ook gewaarschuwd, was laatst nog op het journaal, voor zogenaamde gezondheidsdingen die worden aangeprezen door influencers. Ja. Dan denk ik, waarbij dan blijkt dat ze soms geen idee hebben van de werking van iets. Ik vind dat heel gevaarlijk, hoor.
1: Nou, zeker. Want laat ik inderdaad bij dit voorbeeld ook aangeven van mensen die bijvoorbeeld sowieso al een hoge bloeddruk hebben of bloeddrukmedicatie gebruiken of hartfalen hebben of nierproblemen. En je denkt van, hey, zo'n elektrolytendrankje, ik hoor dat het allemaal heel goed is, dus laat ik dat eens nemen. Nou ja, dat is dan eigenlijk niet zonder gevaar. Dus er kan ook, het heeft ook dus een negatieve werking. Kan zelfs gevaarlijk zijn. Dus ja, wees daar gewoon heel alert op. En ouderen, dat kan ik nog wel even bijzeggen, is denk ik wel handig. Die hebben wel vaak, sowieso door het ouder worden wordt je nierfunctie iets minder. Maar bijvoorbeeld ook het dorstgevoel neemt af. En dan kunnen de elektrolyten wat uit balans, een elektrolytendisbalans eigenlijk ontstaan. Maar dan is het niet zo van, oh, laat ik dan maar zo'n drankje nemen. Maar dan is het handig om te kijken van, hey, hoe kan ik zorgen dat ik voldoende drink op een dag? Dat kan dan een uitdaging zijn. Dus dan kan je wellicht een mooie karaf met water, een halve liter of zo, dat je die 3 keer per dag vult. Of dat je daar even een plannetje voor
0: ja,
1: maakt.
0: Ja, en dat is dan voor mensen. Voor mensen die alleen wonen, maar in zorgcentra weet ik dat ze bijna elke anderhalf uur met een glas water komen van dit moet je even opdrinken. En is natuurlijk heel goed, want als je geen aanzet hebt tot dorstdingen, dan droog je uit.
1: Ja, nee, precies. En dus dan kan de elektrolyten inderdaad uit balans, maar daar is juist die vochtvoorziening heel erg belangrijk bij. En ook daar kan je natuurlijk weer naar voeding en dergelijke kijken. En zeker als mensen medicatie slikken, zeg maar, plaspillen of inderdaad die bloeddrukmedicatie. Ja, dan moet je gewoon echt wel uitkijken met dat soort elektrolyten. Dus nogmaals, ben je met een duursport bezig, langer dan anderhalf uur werk je. En doe je zwaar werk in een tuinier of je staat
0: dan
1: in de
0: kan je het aanvullen.
1: Dan kan je het aanvullen.
0: En anders moet je gewoon lekker gezond eten, gezond drinken en bewegen. En dan gaat het allemaal prima. Daphne, dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: Wij weten weer wat meer. Dank je wel.
1: Super. Groetjes.

En met deze klanken van R.E.M. en Electrolytes kan ik zeggen dat dit weer 1-1 actueel van deze donderdag was. Tot slot nog een 1-1 tv-tip. Vanmiddag in de uren algemeen de journalistieke shortdoc Herenboeren Amersfoort. Hoe zet je als inwoners een coöperatieve boerderij op? Een inspirerend verhaal over samenwerking, uitdagingen en duurzame voedselproductie. Mis het niet! En morgenochtend dan zijn wij er weer van 1-1 Actueel met van 9 tot 10 en dan samen met de collega's van Nieuwsplein 33. Dank dat u op ons afstemde en mede namens Technicus Menno Mooi wens ik u alvast een prima weekend.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon. In het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Lekker radio.

Emma Wachtel, Centraal Station, op je liefje. Ja. Een nummer van ongeveer 800 jaar geleden bij Dek Radio als de eerste. Van American Gypsy, 1975 namelijk. Central Station, jawel. Bestaan die nog? Oh ja, in Amsterdam is er nog één. Ja. Hier is Elaine Clark, toch? Ja, hoor je wel. We gaan naar 2010. Love is everywhere.

Blijft toch een mooi nummer, hè, van O'Jean. Uit Nederland, afkomstig. Zomaar, zo goed. Handgeschreven kus. En je hoort niet veel meer van ze, dat vind ik ook jammer. Ja. Dakar Radio gaat terug in de tijd met Carole King.

0: beroemde groep is dit.
1: Ja.
0: 1984, het staat er echt bij hoor. Zo lang geleden dat ze deze hit maakte. Spandau Ballet. Een mooi ballet is dat. Only When You Leave. Nou, Dekker Radio met de groep Cardinal Point. Ken je die nog? Keep on dancing. Dus ga niet zitten, ga dansen.

Binnen zonder kloppen. Goeiedag. Een Nederlandse formatie was dit. De Cardinal Point. Keep on dancing. Ja. Doen we dan maar, hè. Zo, die herrie is voorbij. Even rust. Met een mooie dame trouwens. Vee Lofsky heb ik ooit eens te gast gehad in de Dekker Radio Studio. Voor Uniek FM in der tijd. En het was een ontzettend aardige dame. Bescheiden, beschaafd. En ze was onderweg naar de Dekker Radio Studio.

Ik heb een hele dure productie klaarstaan. Van Marco Borsato, Rolf Sanchez en John Eubank. Heb je glas? Nou, dan heb je toch wat, hè? Kost wat, maar je hebt ook wat.

0: Nou, ik draai hem nog wel eens helemaal hoor. En dan hou ik ook een glaasje bij. Maar we moeten even schakelen met Studio 2.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

0: Het is 1:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. Het weer droog en veel zon. Het wordt 22 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Limburg.

Nou, vooruit dan maar. Deel 2 van Dekker Radio van start. Jawel. En deze begint heel zachtjes. Maar hij is ook heel triest. Luister naar Treintje Oosterhuis en Knocked Out. Prachtig nummer.

Na Little Train, oh trouwens, zo noem ik het dan maar. Knocked Out, Alok, Jess Glynn en Summer's Back. Nou, die hebben goed opgelet hoor. Tjonge, jonge, jonge.

Ik had vroeger niet eens rode cijfers. Nee, ik had helemaal geen cijfers. Oh, oh, oh, lekker. Wat verklap je nou weer? Ja. Ja. Ik had geen juf Helena, helaas. Nee. Kleimans en Van Geel. Klaar, uit. We gaan eens even iets heel anders doen. Moet je horen, moet je horen. Klassieke muziek van Gazebo. En het heet Lunatic. Of het over mij gaat, weet ik niet hoor. Je kan horen dat het klassiek geschoolde muzici zijn. Veel gedraaid in de jaren 80. Dekker Radio, daar luister je naar.

eerlijk is eerlijk, hè. Ze kunnen wel zingen, de drie A's, toch? Het is uit 2010, toen konden ze het ook al. Ja.

0: Al Jarreau en We're in This Love Together. Moet even opschieten. Music
1: Radio. Met de muziek van de jaren 90.
0: Ik ga gedag zeggen en ik zwaai erbij. Zie je dat? Ja. Pater Moes Kroen. Tot besluit van dit uur Dekker Radio. En hij heeft het over een reservebel. Nou, dat zou ik ook wel willen worden. We gaan terug naar 1991. Tot de volgende keer maar weer.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet twee Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren, nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: De Mystery Tour.
2: Het programma met de muziek

0: Door Al Negens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorlen. Italië zet twee Russen het land uit. Het zijn militaire attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

tickets anymore.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren. Ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond Jan Berg.

Opener in programma Bond van vandaag is Phil Lynott, hadden we hier zo uit het jaar 1987. De King's Call, de titel van de plaat. Ik zeg fijn dat u er weer bij bent. Programma Bond, Jan Berg is de naam en ik draai voor u het komende uur. Ook gaan we weer door met nieuw werk. Idly, Ronnie Flex en Frenna. Dit is een nummer met de titel.

0: Het nummer populair wat hier voorbij kwam worden onder andere Idly, Ronnie Flex en Frenna. Hedendaagse muziekkanon 2026. We gaan terug in de tijd met...
1: Oude Munk!
0: Inderdaad, 1964, The Mercy Beats. Wishing and Hoping.

0: 1964, de muziek van de Mercy Beats, Wishing and Hoping. Niet het origineel van het nummer, want in 1963 was er al een uitvoering van Dionne Warwick. En ook Dusty Springfield zette het op de plaat.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Even lekker poink poinken. 2003, The Future Shock en On My Mind. When I...

0: Dit was Future Shock, anno 2003, On My Mind.
1: De magische muziekselectie, hier en nu.
0: 2021 muziek van Pink en Willow Sage Hearts. Cover Me in Sunshine.

0: Cover Me With Sunshine, de plaat van Pink and Willow Sage Heart, hier in de Bonte Muziekverzameling. We gaan wat nieuws draaien.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat nieuwe werk hier zo van Nancy Sue heb ik voor u klaarliggen. Het is Zweeds wat ze zingt. Ivaje aan de taak. Bij elke ademhaling. Ik heb het even opgezocht.

0: Ja, Nancy Soeger, zangeres waar we doorgaans alleen Duitsstalige muziek van horen. Ditmaal in het Zweeds. Il varje andere taak. Bij elke ademhaling betekent dat dan weer. Hebben we toch weer wat geleerd vandaag.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Jazeker, lacht er maar om. Hè. We gaan 1997 met de Backstreet Boys. Yeah,

0: De jaren 90 muziek, het jaar 1997. The Backstreet Boys, Everybody Backstreets Back. De titel van het nummer. Wij moeten langzaam richting het half uur.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En zoals maar net, dat doen we met de muziek van de jaren 70. We gaan naar het jaar 1978 met Barry Manilow. En hij kan niet lachen zonder haar. Can't smile without you.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. Duitsland schaft Amerikaanse Tomahawk kruisraketten aan. De Amerikaanse oud-president Biden had toegezegd raketten in Duitsland te zullen stationeren, maar Trump schrapte die afspraak. Duitsland dicht met de aanschaf een gat in de defensie, zegt bondskanselier Merz. Italië zet twee Russen het land uit. Het zijn militair attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken met de aanschaf een gat in de defensie, zegt bondskanselier Merz. Italië zet twee Russen het land uit. Het zijn militair attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken en het Openbaar Ministerie in Rome zijn de twee spionnen.

Muziek 1984, de Amsterdamse band Drukwerk met Harry Slinger als zanger. Carolien, de titel van het lied. Hedendaagse muziek, nomineerd door Martin Garrix en Ed Sheeran. Rewind, repeat it.

0: Er zit er opeens heel veel in de dancemuziek, hè? Met is Martin Garrix en Etje Sheeran. Rewind, repeat it.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Lekker terug in de tijd met deze van de Honeybus. 1968. I can't let Maggie go.

0: 1968 dus, deze Honey Bus, I Can't Let Maggie Go. Altijd lekker om weer zo'n gouden ouwe langs te laten komen in het programma.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2008, Alicia Keys, Superwoman.

Mooie nieuwe plaat van Selena. Dit was Why. Ja, en Why brengt ons aan het einde van het programma weer. We zitten hier weer doorheen, een uurtje lang bond op je radiotoestel. Mijn naam Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. En ik hoop dat u er ook weer met plezier naar geluisterd heeft. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan dat mag altijd janberg.radio@gmail.com en staat er dat daarvoor open staat. En ik ga u nog eventjes vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst 2014, Pharrell Williams, Marilyn Monroe. Daarna gaan we naar 1970 met de Marmalade en Rainbow. En voor zover er nog tijd is, Michael Anthony Austin samen met Ralph Mullenschaller. En This Celtic Heart. Ik zeg bedankt voor het luisteren, een fijne dag en graag weer tot de volgende bond.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Hallo allemaal. Dit is de eerste uitzending van de Duurzame Draai van Eemland 1.

0: Hallo allemaal. Welkom bij de allereerste uitzending van het programma Duurzame Draai.
1: Een nieuw programma over duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Niet zwaar of belerend, maar positief, kritisch en praktisch, maar vooral ook leuk. En we hoorden net De Dijk, Wakker in een Vreemde Wereld. Wat gebeurt er in deze wakkere wereld rondom duurzaamheid?
0: Nou, leuk liedje, Annemarie. Goed uitgekozen. En Wakkere Wereld is echt is een mooie tekst. Ik denk dat het qua duurzaamheid, al is dat natuurlijk best wel een ingewikkeld woord, het nodige te doen valt in ieder geval. Dus dat we daar met z'n allen iets aan kunnen doen. En dan gaat het over het klimaat, het gaat over gebruik van energie, het gaat over de natuur, het gaat eigenlijk over van alles. Maar we hebben wel wat te doen.
1: Leuk, we hebben wat te doen. En met wie zitten we hier allemaal? Noëlle, misschien kun jij jezelf even voorstellen.
0: Nou, dat wil ik zeker. Mijn naam is Noëlle Sant. Ik woon in Baarn al meer dan 25 jaar. En ik ben sinds 2 jaar klimaatburgemeester van Baarn. En dat heb ik gedaan omdat ik het toch wel echt heel belangrijk vond om iets over milieu en over duurzaamheid en het klimaat onder de aandacht te brengen van de bewoners van Baarn. En jij, Annemarie?
1: Ja, ik ben Annemarie Onderstal en ik ben bijna 3 jaar bij Baarn Duurzaam. Daar doe ik de communicatie, dus alles rondom wat is Baarn Duurzaam en wat doen we daar. En ik ben projectleider van het project Slim met Energie, waar we bij mensen thuis komen om die te helpen voor kleine maatregelen.
0: Wat leuk. Maar ja, we zijn hier niet met z'n tweeën, want er zit hier nog iemand aan tafel. Henk van Es, wil jij ook je even kort introduceren?
2: Ja, natuurlijk. Henk van Es, ik ben energiecoach in Baren. En ik kom bij heel veel mensen thuis. En nou ja, als we dan wat verder praten, duurzaam, klimaat, milieu. Het is een veelheid aan informatie. En ik zou het ontzettend leuk vinden als wij een beetje orde kunnen scheppen in die chaos. En vooral ook de lokale activiteiten kunnen benadrukken. En dan bedoel ik niet typisch Baren, maar onze omgeving van Soest enzovoort. Zodat we ook van elkaar wat kunnen leren. En ik hoop dat we het ook een beetje kritisch benaderen.
0: Ja, heel goed. Ja, kritische vragen stellen mag altijd natuurlijk. Ja, ja, leuk. Ja, het is zeker een ingewikkeld verhaal. Hè, omdat we, ja, mensen zijn ook niet heel enthousiast meer vaak over het thema. Dus daar moeten we wel, ja, ik hoop dat we daar met z'n allen iets aan kunnen doen. Energie besparen, als we daarmee beginnen. Ik denk dat dat best belangrijk is. En dat we met z'n allen daar ook wel iets te doen hebben. En niet alleen omdat het goed is voor het milieu, maar ook goed voor je portemonnee. Wat doe jij bijvoorbeeld, Annemarie, bij jullie thuis aan duurzaamheid? Met een gezin, ja, met kinderen.
1: Ja, het is best lastig met een paar van die pubers in huis, moet ik je eerlijk zeggen. Mm-hmm. Mijn dochter continu aanspreken op een op korte douchen. Ik denk dat ik binnenkort maar bij Ad, bij de wereld van Pippen, is een zo'n mooie hoe noem je dat? Zo'n timer, zo'n zandloper gaan halen. Ja. Misschien gaat dat helpen. We hebben natuurlijk een goed geïsoleerd huis. Wij koken wel nog op gas. Een groene tuin, veel bloemen, diverse kleine dingen vooral.
0: Goed zo, ja. En bij jou, Henk, hoe gaat het daar?
2: Ja, ik heb 15 jaar geleden een oud huis gekocht. Het is een oud familiehuis en helemaal verduurzaamd. Volgens de standaarden van dat moment. Nu zou ik het alweer een stukje verder doen. En alle dingen die zo'n beetje denkbaar zijn als warmtepomp, isolatie, vloerisolatie, muren, dak, batterijen, zonnepanelen. Nou ja, dat soort dingen.
1: Ja, helemaal goed, Henk. Ja, en inderdaad, het gaat heel snel met al die ontwikkelingen. Dus het lijkt een beetje alsof we continu achterop lopen.
2: Ja, je krijgt altijd spijt omdat je te veel betaald hebt. Want het is veel goedkoper geworden. Zonnepanelen, batterijen. Maar goed, je moet een keer wat.
1: Ja, dat is waar. Ja, nou, laten we hopen dat we ook wat duidelijkheid kunnen gaan scheppen in deze chaos inderdaad in sommige gevallen. Ja, en sommige dingen minder, maar andere dingen zijn best wel, zeker voor inwoners of voor de particulieren, denk ik, heel lastig van hoe ga ik nou dingen aanpakken.
2: Ja, en de kosten spelen natuurlijk ook een grote rol. Hè? Van, is het een investering die zich terugverdient? En als je weet hoe moeilijk het is met zonnepanelen, met die hele salderingsregeling. Nou, daar lopen we nu natuurlijk ook tegenaan. Wat doet de overheid en wat doet ook de lokale overheid? Hè? Dat is ook belangrijk.
1: Ja, en dan wordt er ook nog gezegd dat we niet kunnen aansluiten. Dus dat vind ik ook nog wel een interessant onderwerp om de komende keer eens even goed te gaan belichten.
2: Congestie, hè?
1: De netcongestie. Ja, zeker. Ja.
0: Hebba, wat een nare woorden allemaal. Ja. Maar het positieve daaraan is dat als we met elkaar toch dingen doen, hè, al zijn het kleine dingen, dat dat toch met elkaar toch een hoop effect kan hebben. Dus dat is natuurlijk ook wel weer de winst. En ik denk, ja, als je dan, ik kijk dan bijvoorbeeld bij mijn buren en die hebben nu dan een airco geplaatst. Ja, dan ga ik wel eens dan wil ik wel weten hoe zij dat dan doen en waarom ze voor die keuze hebben, die keuze hebben gemaakt. Bij mij verderop hebben ze alle dakpannen vervangen. Dus alle dakpannen eraf, en nieuwe dakpannen erop, nieuwe gevels en noem maar op. Weet je,
1: goed
0: dus
1: geïsoleerd, denk ik, dakisolatie.
0: Ja, enorm. Maar dat is dan in een rijtjes gebeuren, is dat toch best wel een flinke klus, lijkt me dan zo. Dus dat is echt interessant ook wat mensen dan voor keuzes maken. En eigenlijk weten we daar nog veel te weinig van. Dus ik hoop ook dat we met elkaar ook mensen zullen vinden die het leuk vinden om te vertellen over hun zoektocht naar duurzamere energie en hoe ze dat aanpakken. Dus dat lijkt me hartstikke leuk om te doen.
1: Nou, we gaan later in het programma ook praten over een heel mooi wijkinitiatief. Wat daar ook al allerlei dingen gebeuren dat buren elkaar inspireren. Toch, Henk?
2: Ja, TED hè, in de Transvaalwijk.
1: Komt later aan bod. Ja,
2: komt later aan bod.
0: Ja. Nou, en ook wat de gemeente natuurlijk doet. Hè. We hebben natuurlijk in Eemdal Noord zijn we begonnen met een initiatief om een wijkwarmteplan te maken. Dus dat is eigenlijk ook al. Wij waren de eerste. En toevallig woon ik in Eemdal Noord. Dus was ik er wel wat meer bij betrokken. En dat is toch ook interessant. Het was ook echt een zoektocht. En echt met elkaar uitvogelen van, goh, hoe moet dat dan? En stel nou dat we collectief warmte willen opwekken. Hoe moet dat dan? En kan dat überhaupt? En eigenlijk zijn de antwoorden daar ook nog helemaal niet op gegeven. Maar dat is wel een ontdekkingstocht die we met elkaar aan het maken zijn. En dat is dan wel leuk dat dat in Baarn dan op deze manier wordt aangepakt.
1: Ja, en in Soest hebben we daar natuurlijk warmte uit vijvers. Hè?
2: Ja,
1: waar we straks over gaan praten.
0: Waar we ook over hebben. Ja,
1: dat is een heel mooi initiatief dat daar plaatsvindt. Wij hebben hier natuurlijk ook de Eem liggen. Dus wie weet gaat er daar nog wat mee gebeuren.
0: Wie weet.
2: Oké.

0: Nou Henk, we hebben het over Ted in de wijk Transvaal. Maar ik vraag me af wie in Baren ooit van Transvaal heeft gehoord. Maar het ligt grofweg tussen het centrum en het NS-station. En het staat voor Transvaal Energieteam, Transitieteam. Dus bewoners die zelf het initiatief hebben genomen om de buurt te verduurzamen. Henk sprak de initiatiefnemers van het eerste uur.
1: Ik ben in de wijk Transvaal in Baren en ik zit aan tafel met Jan van Workum en Jost de Graaf. We willen het hebben over Ted. Wat is dat in vredesnaam?
2: Nou, Ted is een beweging die hier, een vereniging intussen, die uit de grond is gestampt door Dirk Kooijman. En die had het idee om de verduurzaming een push te geven. Meer of meer op de verzoek van de gemeente. En daar ben ik bij aangehaakt. En daar ben ik laaiend enthousiast over geworden.
1: En wat betekent TED?
2: TED staat voor Transvaal Energie Transitie.
1: Transvaal is in Zuid-Afrika, hè?
2: Ja, dat zou je denken. Maar wij zitten hier in Transvaal. Ik heb het ook nooit zo gerealiseerd. Maar deze wijk waarin wij wonen, onder andere de Krugerlaan, de Nassalaan, dat is Transvaal.
1: En hoe kan
2: het? En er zijn zo'n beetje 540 huizen, woningen. Over het algemeen oud. Rondom 1900 zijn de eerste. En daar is een heleboel aan te saneren en te verbeteren. En over het algemeen zijn de energiekosten hoog.
1: En we zitten in Hoogbaren, begrijp ik, hè?
2: We zitten in Hoogbaren.
1: Ja, dus de grote huizen, veel vrijstaande huizen ook.
2: Veel vrijstaande huizen. Er zijn ook wel wat straten met kleinere woningen. Maar overwegend de grote huizen.
1: Ja, en hoe pakken jullie het aan?
2: Het toeval wilde dat ik, toen ik met pensioen ging een paar jaar geleden, toen dacht ik, ik moet ook eens naar mijn gasrekening kijken. Toen ben ik hier aan mijn eigen huis begonnen. Ja. En toen dacht ik, als ingenieur moet dat niet zo moeilijk zijn. Toch is dat vreselijk ingewikkeld om dat allemaal uitgezocht te krijgen.
1: Ja.
2: En toen dacht ik, dat kan je eigenlijk, als je niet de goede opleiding daarvoor hebt, kan je dat niet zelf doen. Dus je bent afhankelijk van anderen.
1: Ja, ja.
2: Dus laten we dat eens anders aanpakken. En wij gaan keukentafelgesprekken aan. Ik heb binnen TED gezegd, ik heb er wel iets verstand van intussen, maar ik ben geen expert. Dus ik wil er een goede expert bij.
1: Ja.
2: En dan gaan we goed gesprekken in de keuken beginnen bij bewoners die aangeven dat ze wel iets willen.
1: En wie is die expert?
2: En die expert is Jost de Graaf, waar ik heel enthousiast over ben. Jost, je kan je nog wel even introduceren.
3: Ja, nou, mijn naam is inderdaad Jost de Graaf. Ik werk vanuit Baren met mijn bedrijf Groen voor Elkaar. En begeleid en adviseer mensen in het verduurzamen van hun woning op een goed doordachte manier.
1: Maar dat is ook je werk.
3: Ja, dat klopt.
1: Daar is ook je inkomen van afhankelijk.
3: Ja, absoluut. Daar ben ik fulltime mee bezig. En onder andere in dit leuke wijkinitiatief mag ik een steentje bijdragen in het adviseren van de mensen die hier wonen.
1: Dus je zegt, we gaan aan de keukentafel zitten. Wat is er al gebeurd tot nu toe?
2: Nou, we zijn nu bij een elf adressen geweest. En er staan er nog 6 in de rij weer. En die mensen, de eerste die we gehad hebben, zijn ook wel heel enthousiast. Die zeggen, nou worden we eindelijk eens wat wijzer. Er komt niet iemand iets verkopen.
1: Ja.
2: Niet onbelangrijk, we doen dit helemaal voor niks. Als vrijwilligerswerk, dat eerste bezoek. En we zorgen dat de bewoner een idee heeft van wat hij vanuit zijn situatie, financieel en qua huis, wat nou interessant zou zijn voor hem om te doen.
1: Ja.
2: En dat leggen we voor na zo'n gesprek. Dat werken we een beetje uit. En vervolgens mag je daarover besluiten of je dat wel of niet doet. En in het volgende traject kunnen we dan ondersteuning bieden. We denken erover nu om ook energiecoaches daarbij in te schakelen.
1: Ja. En wat voor ondersteuning kun je dan in die tweede instantie bieden?
2: In principe alles. Maar we zijn nog een beetje dat aan het uitwerken. Omdat ook mijn eigen ervaring was, je moet eerst dat eerste plan hebben. Je moet een idee hebben, wat wil ik met dit huis, wat kan ik met dit huis. En dan kunnen we met de bewoner uitwerken hoe we dat zouden doen, wat voor leverancier erbij hoort. We proberen een bestand van leveranciers te maken die we kunnen vertrouwen, waar we een goede samenwerking mee hebben. En die kunnen dan de opdrachten krijgen en we kunnen helpen met de offertes aanvragen. Enfin, die kennis gaan we verder uitbreiden. En behalve dit was mijn idee, we moeten in de wijk kennis hebben. Dit is zo'n specifieke wijk,
1: ja,
2: met allerlei rare huizen, met allemaal eigen problemen. Laten we nou zorgen dat we die kennis in de wijk hebben.
1: En Jost, wat is jouw bijdrage dan?
3: Mijn bijdrage is eigenlijk om samen met Jan ook onder andere te denken hoe we de bewoners kunnen helpen. En dat varieert enorm. We hebben eigenlijk al een heel breed palet aan verschillende huizen en bewoners meegemaakt tot nog toe. En dat kan dus gaan om relatief eenvoudige vraagstukken van hoe voorkom ik de tocht die ik ervaar of andere comfortvraagstukken. Tot hoe kunnen we uitgebreide installatie met bijvoorbeeld PVT-panelen nog efficiënter laten functioneren. Dus dat is eigenlijk heel divers. En ik help onder andere om te kijken welke partijen, misschien soms specialistische partijen, zouden kunnen helpen om zo'n vraag op te lossen.
1: Ja. En wat is jullie uiteindelijke ambitie?
2: Ja, de ambitie is natuurlijk dat we die verduurzaming op een hoger niveau krijgen. En tegelijkertijd ook een sociale functie in de wijk vorm willen geven. We hebben bijeenkomsten een paar keer per jaar. Waar Jost een presentatie gaat geven. Er gaat iemand over warmtepompen een keer vertellen. Er gaat iemand over isolatie. We zijn nu met energiemanagement systemen bezig. Dat heeft de toekomst.
1: Ja.
2: Met die dynamische energiecontracten. Allerlei dingen die relevant zijn voor de typische bewoners van Transvaal, die proberen we aan de orde te krijgen. Ja. En te kijken hoe we daar met elkaar wat verstand van kunnen krijgen en daar acties op kunnen nemen en leveranciers bij kunnen vinden.
1: En dan voor alle bewoners
2: voor
1: van
2: alle
1: Transvaal?
2: Voor alle bewoners. Dus de bemiddeling is gratis.
1: Ja.
2: Uiteindelijk in de uitvoering gaat het geld kosten.
1: Ja.
2: Maar er is, je staat ervan te kijken, er is eigenlijk een heleboel geld te krijgen, te lenen tegen heel relatief lage rente. Ja. En dat sommetje kunnen we ook maken, dat als je dat leent, dan verdien je dat dus binnen deze tijd terug.
1: Uiteindelijk wil je voor de hele wijk dit beschikbaar stellen.
2: Yes. Ja.
1: Zouden jullie nog eens heel kort kunnen zeggen, wat is nu het unieke van jullie aanpak?
2: Het unieke is dat er hier in deze wijk, en ik denk op andere wijken ook, mensen allemaal denken, ik zou wel wat moeten, mijn gas is hoog en dit is hoog en ik moet wat, maar het is veel mij te moeilijk. En de deur wordt platgelopen door mensen die iets komen aanbieden. Zonnepanelen, warmtepompen, met korting. En wat moet ik? Wij hebben geen enkel belang bij wat verkocht wordt of wat de bewoner gaat doen. Anders dan dat hij daar gelukkig van wordt en dat hij er zelf over nadenkt. Wat wil ik eigenlijk zelf?
1: Dus geheel onafhankelijk van wat dan ook?
2: Ja.
1: Oké, hartstikke duidelijk. Dankjewel.

0: Ja, zo luisterden we naar On Top of the World van de Imagine Dragons. Inmiddels zijn aangeschoven Jessica van Doorn, of Jessica Doorn, hè, sorry, excuus. En Sigrid Postema uit Soest. En onder andere van de Soeste Energiecoöperatie. En Henk, aan jou het woord om ze wat vragen te stellen over wat gebeurt er allemaal in Soest.
1: Ja, Soest, er gebeurt heel veel, heb ik wel gehoord, maar ik heb geen idee wat. Vertel eens wat. Waar staat het allemaal voor? De energiecoöperatie, wat is dat?
2: Ja, ik zou zeggen de energiecoöperatie en energieactief Soest. Hè, want zij zijn zowel van de Soeste Energie als van de energiecoaches.
1: Ja.
2: En ja, het gaat goed, denk ik. Er gebeurt steeds meer in Soest, dus dat is heel fijn. Onder andere zijn we afgelopen tijd druk bezig geweest met de kierenfixers. Hè, samen met de Energiebank. Dat zijn dan, is dan ook met presenten ook een vrijwillig.
1: Kierenfixers.
2: Kierenfixers, ja. Dus er gaat echt ongelooflijk veel warmte uit kieren naar buiten toe. Hè. De warmte vliegt gewoon naar buiten uit je huis in de winter.
1: Oh ja.
2: En dat is natuurlijk zonde, want die kun je heel makkelijk dichten met simpele maatregelen. Kost weinig, levert heel veel op. Dus we doen veel blower-door testen. Ja, zijn een soort van rooktesten. Dus ja. Met rook kun je dan ook aan de buitenkant zien van, oh, er komt al die rook komt door die kieren naar buiten. Dus dat is heel erg interessant. En dan vervolgens weten we waar die kieren zitten in de huizen. En dan hebben we de kierenfixers. Hè, dus vrijwilligers die opgeleid zijn om die kieren te dichten. Die dan gaan helpen om die kieren dicht te maken. En dat hebben we afgelopen tijd bijvoorbeeld in Gemshoorn gedaan. Bij huurwoningen. En dat, ja, dat bevalt erg goed.
1: Wordt het dan niet heel benauwd in zo'n huis?
2: Nou ja, kijk, je hebt een soort van gewenste kieren en ongewenste kieren. Hè. Dus bijvoorbeeld zijn er veel gaten richting de kruipruimte bijvoorbeeld. En dan komt er ongewenste lucht, hè, dus vieze lucht, vochtige lucht, stinkt vaak ook. Is gewoon ongezond voor je, die komt dan je huis binnen, die wil je sowieso dicht hebben.
1: Ja,
2: en bijvoorbeeld de kieren in je nok, die zijn gewoon echt wel heel groot. Alle warmte in je huis stijgt naar je zolder. Hè, dus bij het nok en de knieschot, soms ook bij de doorvoer van de cv-ketel. Het is gewoon echt een gapend gat soms naar buiten toe. Nou, dat is gewoon echt zo stom om dat open te laten. Dus die kun je gewoon heel makkelijk dichtmaken. Heb je geen last van, want de kieren onder je raam in je woonkamer, die hou je nog wel. Dus daar hoef je geen zorgen
1: nou,
2: te maken.
1: Nou, dat is heel interessant. En Sigrid, waar hou jij je mee bezig?
3: Ja, hoi, dank je voor je vraag. Ik hou me vooral bezig met de communicatie van zowel de energiecoöperatie Soen als ook de Stichting Energie Actief Soest. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Thij Hilhorst. Wij zijn de social media kanalen aan het ontwikkelen. Meer dingen aan het posten. Zodat we wat bekender worden in Soest. Wat meer volgers krijgen. En dat vooral ook inwoners ons weten te vinden. Wanneer we ze kunnen helpen.
0: Soen.
3: Soen is de afkorting voor Soester Energie. Nou, we hopen iedereen. We hebben een aantal hele actieve vrijwilligers. En dat zijn tot nu toe over het algemeen wat ouderen. En wij hopen ook zeker via social media een wat jonger publiek te bereiken. Dus dat gaan we zien. We zijn er nu ongeveer anderhalve maand echt actief mee aan de slag. De kanalen bestonden al wat langer, maar we zijn nu echt heel actief aan het posten. Ook met video's. We gaan met straatinterviews aan de slag. En dan hopen we zeker nu ongeveer anderhalve maand echt actief mee aan de slag. De kanalen bestonden al wat langer, maar we zijn nu echt heel actief aan het posten. Ook met video's. We gaan met straatinterviews aan de slag. En dan hopen we zeker ook jongeren te bereiken.
1: Ja.
2: Dus vind ons op Insta en Facebook en binnenkort.

0: zitten bijvoorbeeld ook al in de... in de energiehuiskamer steeds vaker. Dus misschien Sigrid, kun jij daar iets over vertellen?
1: Dat klopt, daar hebben wij onlangs ook wat berichten over gepost. Iedere woensdagmiddag zijn vrijwilligers van ons aanwezig in de energiewoonkamer. En die vindt plaats in IDEA, dat is de bibliotheek in Soest. Ja. Bij Overhees, nou dat kennen de meeste Soesters wel. En daar kunnen mensen gewoon binnenwandelen en hun vragen stellen over hoe ze slim energie kunnen besparen, tips krijgen over isoleren. En daar zitten onze vrijwilligers klaar met hele praktische voorbeelden en praktische tips.
2: Ja, en wat zijn tot dusver de resultaten in Soest? Hoeveel woningen zijn al verduurzaamd?
1: Poeh, daar heb ik geen harde cijfers van. Weet jij dat, Jessica? Ja,
0: nou, het leuke is dat het dus... Weet je, isolatie is niet echt meer alleen voor de mensen die heel ver vooruit lopen. Maar je ziet eigenlijk dat iedereen nou aan het isoleren is. En dat is ook logisch, want die gasprijzen die reizen de ban uit. Dus je ziet gewoon nog steeds, ook al is het zomer, zie je heel veel busjes van kozijnenboeren, glasboeren, isolatieboeren. Iedereen is aan het isoleren. Dus het gaat echt heel goed. En het leuke dus aan die energiehuiskamer is dat het gewoon heel laagdrempelig wordt. Wil je iets weten? Weet je niet hoe? Weet je niet waar te beginnen? Loop gewoon eventjes langs. He, dus dat is net iets makkelijker dan zo'n energiecoach die bij je aan huis komt. He, dat kan natuurlijk ook. Kun je ook gewoon gratis aanvragen. Er zijn ook goed opgeleide vrijwilligers die bij je thuis komen. Maar de energiehuiskamer kun je gewoon even langskomen voor een vraag. Of voor wat hulp. Ja.
2: En er wordt ook veel gebruik van gemaakt.
0: Nou, nu nog wat weinig. We zijn nog net begonnen. Maar je kan er dus veel vinden. Allerlei isolatiemaatregelen kun je daar ook zien. Zonnepanelen. Dus het is echt leuk om eens een keertje langs te gaan.
2: Ja. Ja. En zijn het allemaal vrijwilligers die bij jullie werken? Of zijn er ook betaalde krachten?
0: Nou, we zijn dus aan het opschalen, aan het professionaliseren. Dus het is tot nu toe heel veel vrijwilligerswerk geweest. Maar we zien dat het werk gewoon steeds meer wordt. En daardoor ook steeds belangrijker wordt. Omdat... te ondersteunen. Hè? Dus we zeggen altijd, drie onderwerpen moet je op professionele ondersteuning op hebben. Coördinatie, administratie en communicatie. Nou, dat hebben we nu. In elk geval communicatie hebben we dat nu goed geregeld met Thay en Sigrid. Ja. En bijvoorbeeld voor ons grootste project Warmte uit Vijvers hebben we nu ook betaalde kracht. Dus ik ben nu ook sinds kort 1 dag in de week werkzaam voor de energiecoöperatie. Omdat het project gaat nu zo hard dat er echt wel wat extra schouders ondergezet moeten worden.
2: Ja, die warmte uit vijvers, dat gaan we nog een keer apart behandelen in ons programma.
0: Ja,
2: dus dat is leuk.
0: Super. Ja. Ja, en ook bijvoorbeeld voor energiedelen, dat is ons nieuwste project. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Daar hebben we nu ook wat krachten op zitten. Ja.
2: Nou, dank jullie wel.
1: Dank je.

0: Hoi Tessa, dit heel erg leuk om jou hier in de uitzending te hebben. Tessa Koenderink is klimaatburgemeester van Soest, dus een collega van mij. Hoe is het om klimaatburgemeester in Soest te zijn?
1: Ja, vrij goed. Ik ben eigenlijk een aantal jaar geleden klimaatburgemeester geworden van Amsterdam, omdat ik daar toen woonde. En met de verhuizing in Soest klimaatburgemeester geworden. En ja, ik vind het vooral leuk om zichtbaar te zijn als burger en aan te geven dat ik me zorgen maak over het klimaat en daar zelf actie op onderneem. En eigenlijk ook op verschillende plekken het podium pakken om andere mensen mee te nemen. Dus te inspireren, bewust te maken van de klimaatproblematiek en wat je daar zelf in kan doen. Dus vorig jaar voor het eerst de Klimaatweek georganiseerd in Soesterberg. Met allerlei bijeenkomsten, filmvertoning, bijvoorbeeld in Artichok in Soest. En in de basis, cultureel centrum De Basis in Soesterberg, allerlei bijeenkomsten met verschillende thema's. Dus dat was meteen een hele leuke aftrap.
0: Ja, belangrijke week, hè? Ook voor het klimaat, de aandacht voor het klimaat, maar ook voor ons als klimaatburgemeesters.
1: Vanuit Grootouders voor het Klimaat werd ik in Amersfoort uitgenodigd. De gemeente Soest ook voor medewerkers de Sustainable Weken gedaan. En ben ik daar op kantoor geweest. In het gemeentehuis daar ook een inspiratiesessie te geven. Dus ja, zo zie je eigenlijk dat het balletje gaat rollen.
0: Ja, leuk. Ja, Soest heeft ook wel humor wat dat betreft. De Sustainable Week. Ja, dat is toch heel erg leuk. Ja.
1: Ja.
0: Hey, en volgens mij is het in Soest ook de biodiversiteit is ook echt wel een ding, hè? Ik merk dat de bermen zijn prachtig. We zijn de stadhouder. Als je de stadhouderslaan affietst alleen al, is dat echt een cadeautje. Maar ook.
1: Ja, duurzaamheid is heel breed, zie ik. Ja. En dat vind ik ook goed. Alsof het gaat over wat ik ervan vind. Maar ik denk dat het ook allemaal met elkaar te maken heeft. Dat wil ik eigenlijk ermee zeggen. Van afval naar grondstof wordt er gelet op. Laten we zorgvuldig zijn met ons afval. Er is een schoonmaakploeg actief die gewoon zorgt dat er vuil geprikt wordt. Dus zwerfafval. Biodiversiteit, het gaat over heuvelrugtuinen. Laten we een open route doen. Laten we het heuvelruglandschap eigenlijk uitbreiden in al onze achtertuinen. Om zo meer groen, klimaatadaptief, maar ook veel meer biodiversiteit te creëren. Dus er gebeurt inderdaad best wel veel. Maar ik zag hier onderweg ook de bermen goed volstaan met bloemen. Dus,
0: ja, ik vind wat dat betreft kunnen Baarn en Soest elkaar toch echt wel een handje geven. Want dat soort initiatieven hebben wij natuurlijk ook. De Baarnse Bermbrigade is natuurlijk ook bij ons maandelijks actief met allerlei met zwerfafval, prikacties. En dat is ook een hele mooie groep vrijwilligers die echt al jaren, dit jaar bestaan we zelfs 10 jaar. We hebben al jaren echt trouw elke eerste zaterdag van de maand verzameld om zwerfafval op te rapen. Dus dat is heel leuk. En de biodiversiteit, dat groeit bij ons ook. De gemeente is ook echt, we zijn echt bezig om te kijken van welke plekken in Baarn hoef je misschien niet meer zo vaak te maaien, zodat er wat meer ruimte komt voor de bloemetjes en daardoor ook meer eten is voor de insecten en alles. Dus dat is echt supergoed.
1: Ja.
0: Hey, en daarnaast, want ik begrijp dat je ook, je bent ook een zeer gewaardeerde coach bij de Stichting Klimaatgesprekken. En dat is natuurlijk ook wel echt een mooi iets. Ik heb de cursus zelf ook gevolgd ooit, maar waarom, kan je daar iets over zeggen, over die klimaatgesprekken? Want wat is daar eigenlijk de reden achter om dat zo aan te vliegen?
1: Ik vind het sowieso, dat doen we natuurlijk nu ook, hè, praten over klimaat en duurzaamheid. We denken heel vaak dat andere mensen zich er niet mee bezighouden, maar dat is wel zo. En zolang we dat denken, gaan we er misschien niet over in gesprek. En volgens mij is dat wel het belangrijkste wat we nu kunnen doen. Het is natuurlijk een heel groot thema wat veel invloed gaat hebben op al onze levens, of we dat nu bedenken of niet. En klimaatgesprekken, die realiseert zich ook. Volgens mij zijn er ook vaardigheden die je kunt ontwikkelen om beter gesprekken te voeren. En dan bedoel ik met name mensen die al heel sterk dat urgentiegevoel voelen. En zelf misschien al heel veel keuzes maken in hun leven om klimaatvriendelijke keuzes te maken op allerlei thema's. Ja, als je dan soms in gesprek gaat met iemand waarbij dat nog niet leeft, kan dat een beetje frustratie opleveren of irritatie. Of dat je denkt, nou, je kan toch ook wel eens even hierover nadenken. En iemand anders denkt, ja, hoezo? Wat heb jij te vertellen over mijn leven? En dat kan dan heel rommelig gesprek worden. Een frustrerend gesprek. Dus hoe kun je nou eigenlijk leren van wat gebeurt er nou bij mij als ik zo'n gesprek voer en ik word geraakt in mijn urgentie of in mijn kwetsbaarheid daarin. Ja, om dat niet deel te laten nemen aan dat gesprek en weer in verbinding te blijven en oprecht nieuwsgierig te blijven naar waar die ander vandaan komt. Dus dat vind ik een hele mooie. Ik ben destijds, was ik best wel onder de indruk. Toen ik voor het eerst realiseerde van, wow, er zijn een heleboel misstanden in de wereld. Maar ik had nooit echt het idee dat ik daar invloed op had. En toen ik leerde dat mijn leefstijlkeuzes daar juist invloed op hadden, merkte ik dat ik daar meer mee aan de slag wilde. Ja, en dan ontmoet je eigenlijk ineens andere mensen waarbij dat niet logischerwijs zo is. En ja, dat was voor mij wel een lifesaver om een organisatie te hebben die mij daarin handvatten gaf van hoe doe je dat in gesprek.
0: Geweldig.
1: En wat komt er allemaal bij kijken.
0: Leuk, ja. Tessa. Nou, ik denk dat wij nog lang niet uitgepraat zijn. Dus dit wordt een vaste rubriek in dit programma. Dank je wel voor nu.
1: Dank je wel voor je uitnodiging.
0: Graag gedaan.

0: Hey Noelle, er gebeurt 25 juni ook nog wat in Baren, hè? In de Baarnse Bibliotheek. Daar doet Baren Duurzaam een avond organiseren. Dat doen ze natuurlijk 2 keer per jaar. En dit keer is het thema Samen Duurzaam in Baren. Energie delen en de verborgen impact van onze keuzes. Nou, dat is een heel verhaal. Vertel eens.
1: Mondvol. Ja. Ja, klopt. Dus de Baarn Duurzaam organiseert weer een avond over duurzaamheid. En 25 juni geven we eigenlijk het woord aan onze buren in Eemnes. Want Eemnes die heeft een heel mooi project lopen. En dat is energie samen delen. En dat betekent eigenlijk dat je wat de een te veel heeft en de ander misschien tekort. Ja, kunnen we dat niet matchen, hè? Met de salderingsregeling die wordt afgeschaft. Nou, allerlei het stroomtekort wat we allemaal hebben. Dus het is echt een heel mooi idee. En Eemnes heeft daar wel een hele speciale route voor gekozen. Want dus dat kan niet zomaar. Dus het heeft met wetgeving te maken. De energieleverancier moet betrokken zijn. Maar het is wel echt een heel inspirerend verhaal. En ze hebben daar ook een prijs mee gewonnen van de Energie van Utrecht. En ze zijn gewoon hartstikke goed bezig. En ze komen daar graag over vertellen. Dus dat is onderdeel 1.
0: Heel mooi. Ik hoorde net ook iets dat Soes zoiets doet. Dus ik vind dat een hele interessante beweging. Dus wie weet kunnen we daar in Baarn ook wat van leren.
1: Zeker. Ja.
0: En wat staat er nog meer op programma? Ik zag iets van bijzonder Baarn. Wat gebeurt daar?
1: Ja. Ja, het is natuurlijk al een tijdje gaande dat we bezig zijn om bij de ijsbaan om zonnepanelen te laten te installeren. En het komt steeds dichterbij. Het is een project van lange adem gebleken en dat is het nog steeds. Maar uiteindelijk is het natuurlijk toch eigenlijk wel een heel goed idee. Ik bedoel, er is ruimte zat, dus waarom wekken we niet zelf onze stroom op? Ik vind het ook zelf een heel mooi initiatief, omdat ik denk van ja. Sommige mensen, als je niet een dak hebt om zonnepanelen op te leggen, dan kan je een zonnepaneel kopen, zeg maar, of leasen bij de ijsbaan.
0: Met de bedoeling om dan een multifunctioneel terrein te maken. Ja. Dat we niet alleen schaatsen, want dat doen we natuurlijk tegenwoordig helaas nog weinig. Maar dat er ook allerlei andere activiteiten gaan plaatsvinden. En die worden dan mede door die panelen die dan Baarnaars kunnen aanschaffen, opgewekt. Dus dat is natuurlijk wel een mooie. Maar daar gaat, Aad wat Aard over vertellen.
1: Gaat er wat over vertellen. Ja, klopt. Mooi. Ja,
0: en dan hebben we nog meer onderwerpen staan.
1: Dat mag ik ook.
0: Oh, joh. Dat doe jij toch veel als klimaatburgemeester, als Baarn Duurzaam vrijwilliger?
1: Ja. Als klimaatburgemeester heb ik het inderdaad op me genomen om iets te vertellen over de Air Ladder. En de Air Ladder is echt zo'n breed begrip, maar het gaat er eigenlijk om hoe je wat duurzamer om kan gaan met je spullen. En dan gebruiken we dus de R, het R-woord de hele tijd. En dat gaat over refuse, reduce, repair en dat soort dingen. En ik weet dat er in Baarn worden, dus zijn er heel veel initiatieven die daar iets mee doen. Het is ook natuurlijk recycle, dus het hergebruik van kleding, maar ook het repareren. Dus er komen de organisaties die zich daarmee bezighouden, die heb ik uitgenodigd om daar ook iets over te vertellen. Dus het wordt echt een mooi verhaal over hoe Baarn eigenlijk al bezig is rondom duurzaamheid en het
0: En vooral dan als alle inwoners van Baarn zijn daar welkom.
1: Zeker.
0: En hoe kun je daar dan je opgeven? Moet je je opgeven? Wat is de bedoeling? Kun je gewoon naar de bibliotheek binnenlopen? Of?
1: Nee, het is wel fijn als je je van tevoren opgeeft. Dan weten we een beetje qua catering waar we mee te maken hebben. En je kunt via baarnduurzaam.nl kun je dus je aanmelden. Daar staan de gegevens en kun je even je e-mailadres achterlaten. Zo gebeurt.
0: Nou, hartstikke goed. Ja, inderdaad. Baarnduurzaam.nl. Daar vind je ook heel veel informatie over deze activiteiten en actualiteiten. Hoe doe je een coach, zeg maar, bij je thuis aanvragen om je meer te vertellen over hoe en wat. Dus sowieso is dat een mooi platform waar diverse activiteiten rondom Baarn plaatsvinden. We gaan zo meteen luisteren naar een interview met Henk van Es, die bij de Wereld van Pippen is geweest en een gesprek heeft gehad met Ad Hoordijk. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal plaatsvindt bij de Wereld van Pippen. Henk vertelt je meer.
2: Ik loop door de Laanstraat, langs de Jumbo, richting Hendriksen. En daar zie ik een wat kleine winkel, de Wereld van Pippen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik loop naar binnen en ik zie allerlei spulletjes. En ik ontmoet daar Ad Hordijk. Ad, wat is het voor winkel? Is het een cadeauwinkel? En wat is de Wereld van Pippen?
3: Nou, het is wel degelijk ook een cadeauwinkel. Maar dan cadeau vooral gericht op cadeautjes waardoor je aandacht aan anderen kunt besteden. Er komen heel veel mensen hier die of een feest hebben, of misschien een begrafenis, of gewoon aandacht aan de ander wil geven.
2: Maar dat doe je met een cadeau. Ja, maar dat doe je met een cadeau toch altijd?
3: Meestal wel.
2: Ja, al is het hier op een bijzondere manier.
3: Maar het is vaak zo dat de cadeaus hier vertegenwoordigen ook zelf een betekenis. Waar bijvoorbeeld ook de cadeaus die in de oude wereldwinkel of in de wereldwinkel ook wel degelijk ook aandacht besteden aan wat er voor mensen in de andere delen van de wereld gebeurde. Dus om een eerlijke prijs voor eerlijke producten te leveren. Een van de leuke producten die we op het ogenblik hebben zijn bloemen die van vilt gemaakt worden in Nepal. Waardoor mensen daar een inkomen hebben. En hier het bewustzijn is dat bloemen milieutechnisch veel eisend zijn. Waardoor kunstbloemen die heel mooi gemaakt zijn eigenlijk dezelfde betekenis hebben.
2: Ja, maar die worden wel hierheen gevlogen, neem ik aan.
3: Ja, die worden hierheen gevlogen of via containers. Maar die zijn over het algemeen heel licht en zo. Ja. Dus dat is wel degelijk ook een punt, zeg maar, maar toch als je de balans opmaakt, dan zijn bloemen die hier gekweekt worden, die hebben een veel grotere milieubelasting dan.
2: Ja, interessant. Die Wereld van Pippen, wat betekent het dat?
3: Nou, de Wereld van Pippen is de Wereld van Pippen is een continuering van de Wereldwinkel, zoals die vroeger heette. En Pippen is een wat vrolijke naam voor de betekenis van de drie P's. Namelijk, het is people, het is planet en het is prosperity. Dus de welzijn.
2: Oh ja.
3: Dat is de combinatie dat daar op deze drie terreinen eigenlijk, dat we aandacht vragen, dat we proberen een boodschap te hebben voor mensen, omdat dat belangrijke, zeg maar, P's zijn.
2: En sta je alleen in deze winkel, Ad?
3: Nee, ik sta niet alleen. We hebben op het ogenblik nog een groep van 8 medewerkers die zeg maar de winkel dus bemensen. En dat zijn over het algemeen mensen die ook het heel fijn vinden om een gesprek aan te gaan met mensen, waardoor het ook een hele sociale uitstraling krijgt. Vroeger hadden we veel meer medewerkers en op het ogenblik zouden we er ook wel weer meer kunnen gebruiken.
2: Ja. En ons programma heet De Duurzame Draai. Wat is hier duurzaam aan deze benadering?
3: Aan de artikelen bedoel je? Of aan
2: van de Wereld van Pippen en jullie
3: Nou,
2: werk.
3: Er zijn nogal wat aspecten voor duurzaamheid. Eén zijn de artikelen zelf, die over het algemeen op duurzaam of fair trade of ecologisch. We hebben ook producten die zeg maar het begrip zonne-energie met bouwmodellen proberen te stimuleren.
2: Ja.
3: En dat is heel veel belangstelling van kinderen om draaiende molentjes voor de winkel staan.
2: Ja, ik zag ze buiten staan. Hè. Allemaal miniatuur van hout, hè, zo te zien.
3: Ja, ze zijn van hout gemaakt. En in dit geval komen ze dus niet uit Nepal, maar uit Duitsland. Okay. Ze zijn hoogwaardig. En het is een bouwdoos. Dus hier is ook een aspect van dat we vaak zien dus kinderen met opa's of met ouders deze dingen bouwen. En het werkt.
2: Ja.
3: En ze leggen dan zeg maar uit aan hun ouders hoe de zonne-energie werkt. Dus dat zijn allemaal hele eigenlijk leuke dingen.
2: En hebben jullie ook een ideaal waar je naar uitkijkt? Een toekomstig ideaal?
3: Het is idealistisch, maar het is niet een ideaal. Het is eigenlijk een ideaal gericht op, zeg maar, op een leefbare wereld. En waar ook rechtvaardigheid een rol speelt. Dus ook, het heeft ook duidelijk een heel sterk aspect dat we de gelijkheid van mensen proberen, of het bewustzijn daarover, over het belang daarvan, dat te stimuleren.
2: En hoe doe je dat dan, gelijkheid, door middel van cadeautjes?
3: Nou, in elk geval dus dat je aandacht besteedt aan elkaar. Maar ook dus dat je, en dat doen we dan onder andere ook met het stimuleren van de energiezuinige artikelen of besparende artikelen. Waardoor je stimuleert dat iedereen een kans krijgt om daarmee aan de gang te gaan. Dus het is de laagdrempeligheid van de winkel die, waardoor iedereen hier kan komen en met elkaar dingen bespreken die mensen aangaan.
2: Ja, dus als ik het goed begrijp is het gesprek net zo belangrijk eigenlijk als wat je hier verkoopt.
3: Dat zeggen we ook vaak. Ja. Het gaat ons niet eens zozeer om de omzet, maar die moeten we wel draaien om de kosten eruit te halen. Ja, maar het gaat eigenlijk meer over van het gesprek en vooral dat je uitnodigend bent dat mensen hier ook kunnen komen om een gesprek aan te gaan.
2: Ja, nog één klein ding. Ik zie ook heel veel technische dingen hier, elektrische dingen. Is dat iets bijzonders of hoort dat bij die cadeautjes?
3: Dat kunnen cadeautjes zijn, zoals de zandlopertjes die je als cadeautje kunt geven aan je kinderen als ze te lang douchen.
2: Ja, ja.
3: Maar de meeste zijn dingen om energiebesparende artikelen.
2: Oké. Nou, leuk. Dankjewel, Ad, voor dit interview.
0: Nou, misschien goed om dan nog heel even te zeggen van wat gebeurt er in Bunschoten, Spakenburg, Leusden, Amersfoort. We hebben natuurlijk Soest hier al aan tafel gehad, maar we hebben meer gemeentes rondom in deze regio. En we zijn heel benieuwd of mensen ons ook kunnen vinden en of er mensen zijn die hier aan willen haken om daarover hun activiteiten te praten.
1: Precies. Ja, dus als je dat wil en iedereen is echt van harte welkom, stuur dan even een mailtje naar communicatie@baarnduurzaam.nl, zodat we jullie kunnen bereiken en we hopen jullie dan te ontmoeten in de volgende uitzending.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is er nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
3: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Years.
5: Eemland 1. Hey boys, hier komt hij dan. Eemland 1.

Dit is een herhaling van de reeds eerder opgenomen aflevering van Rock All Over The Years. Ja, goedemiddag. Hier zijn we weer met een nieuwe aflevering van Rock All Over The Years. Ja, het is enorm warm, maar we laten ons niet door tegenhouden. Wat hebben we vandaag? Ja, oud en nieuw. We beginnen met iets nieuws en iets ouds. Van Morrison. Ja, de mensen hadden een paar jaar geleden nogal een hekel aan hem. Hij had gekke dingen geroepen in de coronatijd, maar het is hem allemaal vergeven. En hij doet nog steeds waar hij goed in is. Lekkere muziek maken. Bijna 80 jaar. Zometeen van zijn nieuwe album. Dat nieuwe album Remembering Now. It wasn't for Ray. Maar eerst uit 1967. De Midnight Special.

Van Morrison, je hoorde als laatste If It Wasn't For Ray, van zijn nieuwe album. En dat nieuwe album heette Remembering Now. En daarvoor een oudje uit 67, Midnight Special. Ja, we gaan nog maar zo'n oude rocker verder. Neil Young, ook inmiddels bijna 80. En heb ook een nieuw album uitgebracht en dat heette Talking to the Trees. Ja, nou ja, zullen we niet al te serieus nemen tegen bomen gaan praten. Maar goed, er staan lekkere nummers op. Het eerste nummer wat ik laat horen is Dark Mirage en daarna Let's Roll Again.

Neil Young, Dark Marriage. Ja, ik moet even melden, ik zei het al, de man is bijna 80. Maar dit album, Dark Marriage, is geproduceerd door Lou Adler. En deze Lou Adler is al 91 jaar, onvoorstelbaar toch. En die werkte ook onder met Janis Joplin, de Mamas en de Papas, Carole King. Ja, een heleboel grootheden uit die tijd. Erg knap, wie weet hoe lang het allemaal doorgaat. Maar ik zei het al, twee nummers van hetzelfde album, Talking to the Trees, Let's Roll Again.

0: Explosion.
1: Ja, dat tweede nummer van Neil Young, dat was eigenlijk meer toch zijn, ja, meer zoals we hem kennen, zijn stijl, Let's Run Again. Gaan verder met Jimmy Page, ja, de zanger van Led Zeppelin. Heeft heel veel solo-projecten gedaan. Uit het solo-project uit 1984, we hebben vorige week al een nummer gedraaid. Een cover van Buddy Holly. Zing het over.

Jimmy Page zingt erover. Ja, het klonk er iets anders als Buddy Holiday toen deed. Een beetje, ja, toch wat meer jaren 80 muziek. Pianootje erbij, gitaarsolootje. En hij probeerde ook de hik van Buddy Holly na te doen. Het volgende nummer. Ja, ik ga niks aankondigen. Je moet eerst maar even luisteren en kijk maar of je weet wie het is.

Nou, enig idee wie dit was? De Beatles? Nee. John Lennon? Ja, doe ik ook een beetje Beatles. Nee, ook niet. Dit was Joe Cocker. I'll Cry Instead. Van het album The Eternity. Ja, lekker. Gewoon een echte Beatles-stijl. Ik weet niet wie het geschreven heeft, nummer. Maar je zou bijna denken, geschreven door de Beatles. We gaan verder met nog zo'n oude rocker. En die is ook nog levend. Gelukkig wel. Bill Wyman. Van het album Drive My Car. Thunder on the Mountain.

Bill Wyman, Thunder on the Mountain. Hij wordt volgend jaar weer 89 jaar. De oude bassist van de Rolling Stones. Gaan we verder met Stone the Grouse. Dat is een bandje die heeft uit Amerika, die heeft bestaan van 1969 tot 1973. En een van de leden, Leslie Harvey, werd bij een optreden geëlectrocuteerd in 1972. En ja, daarna, het jaar daarna, zijn band opgeheven. En hij was 27 jaar. Ja, ook bij de club van 27. Alleen in zijn geval niet vrijwillig, geen drugs, et cetera. Maar ze wel lekker muziek had gelaten. Stone the Crow met Good Time Girls.

een vervanger van de drummer die voor hem zat. Ja, meestal hè, zo'n drummer voor je zit bij een vervanger. Maar goed, ik kan even schelten, namelijk Pete Best, ja, was dat. En die werd dus vervangen door Ringo Starr. Hij heeft een album uitgebracht en dat heet, een hele moeilijke naam, Look Up. Ja, een moeilijke naam, ik zei het al. You Want Some, ja, Ringo Starr, uit 2025, met zijn All-Star Band.

Billy Idol, Money Money uit 1981. En hij was vroeger de leider van de punkband Generation X. Brian May van Queen, ook solo projecten gaan. Slowdown uit 2022.

0: the others keep on talking, we keep on rocking.
1: Brian May, Slow Down. Ja, waarom de man dit meer nummersong zelf, toen hij nog gewoon in Queen zat, toen de band nog bestond. Ik snap het niet, want hij kon heel goed zingen. We gaan verder met de atmosfeers. Ja, waar bestaan die uit atmosfeers? Zover ik heb nu kunnen nagaan, bestond de band rond 1962, dat is al heel lang geleden, uit Robbie van Leeuwen en Siep Warner. Nou, die twee kennen we natuurlijk van The Motions. En Robbie van Leeuwen later ook van, hoofdzakelijk The Motions. Het is een instrumentaal nummer. Het heet Fickle Chicken.

De Atmosfeers, Fickle Chicken, Robbie van Leeuwen en Steve Warner. Ja, ik kon even schaam op de naam komen, dat was natuurlijk Shock and Blue. Hè? En hij heeft ook nog gespeeld, wat mij dat niet bekend is, maar hij schijnt natuurlijk gespeeld te hebben de T-set. Maar goed, maakt niet uit. We hoorden er straks een cover van Buddy Holly. Ja, en nu heb ik Buddy Holly zelf met Don't Come Back Knocking.

Ja, een van mijn favoriete bands, Buffalo Springfield. En die bestond onder andere uit Stephen Stills, Richie Furay, Bruce Palmer en Neil Young. En Dewey Martin ook nog. Lekkere muziek. Ook, moet je daarvan zeggen. Gewoon, ja, lekker. Uit 1967 was dat. We gaan eruit op het laatste nummer van Joe Bonamassa. So Many Roses, 2006. En van het album You and Me.

Helaas, het uurtje zitten we op. We gingen eruit met Joe Bonamassa. So Many Roads uit 2006. Ja, volgende week mag je weer naar Jos luisteren. Ik ga even op vakantie. En daarna ben ik weer terug. Ja, gewoon over 2 weken dus weer. Gaan we weer iets leuks maken. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Groetjes, doei.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Carolina Muchova heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchova in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af na een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Biketotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Biketotaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren.
3: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezig in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Muchova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vast zat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

hete en zomerse songs. Althans, in de titel van de platen gaan er vandaag voorbij komen in een non-stop uitzending. Welkom bij de Jukebox met als thema Zomers Heet.

0: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnally. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig. Maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnally spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joe Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.